de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui.
1: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een handheggeschaag. De week van de zomerhits. Dit is L1.

0: Ja, jong, heb ze chocoladereep gewonnen, hè? Tjo, wat ben je nou aan doen? Jongen. Hallo.
1: Ja, ik was er nog niet klaar voor, hoor.
0: Wieso, ben je vandaag opgestonden ermee, hoor? Desondanks van, ik moet even naar het voetballen kijken.
1: Nee, ik heb blijkbaar geslopen. Hmm. Heerlijk zelfs.
0: Ik ook. Ik ben wel wakker. Iedereen wakker. Ja, wakker van eten.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zo rondeloopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet,
3: lekker,
2: klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: En dat zien we

0: van de zomerhits.
1: Daar zitten we nog steeds in de week van de zomerhits. De laatste dagen alweer een oh. Wat hebben we toch in de zomer. De zomer is net begonnen. 5 dagen geleden trapten we aan en nu bam. En de ene keer hebben we weer eens een plek nog gehad. En nou, moeten we eerlijk toegeven, we hebben best wel lekker geslopen. Het viel niet helemaal tegen. Nou, de wens er een klein beetje aan in de warmte, hè.
2: Heb je dat ook niet? Heb ik ook. Ik had het gisteren ook met Emma Zeuver. Volgens mij wendt ons lichaam toch een beetje aan de warmte.
1: Ja, dat is
2: en
1: echt.
2: En kennen we er toch een beetje tegen. Maar ja, als ze boete komt, jong, dan echt, daar kan ik niet aan wennen.
1: Nee, boete is op dag gewoon wel behoorlijk warmer. Ongelooflijk. Vandaag kennen we ook zomaar 4 graden op sommige plekken weer in de provincie. Dus daar moesten we zeer zeker rekening mee houden, mensen. Zeker op deze dag. Dat hebben we ook vandaag weer voor de allerlaatste keer. En om 10:30, en dan zien hier de mensen natuurlijk aanwezig rond 10:30. Ja. Dan gaan we koffie drinken en dan gaan we ze uitreiken. Dat zien de hekkenschaartjes, de handhekkenschaar. Want dan ga je deze week om Hibi L1. En misschien best wel even de winnaars en ik snoe al lekker van. Oh, ik ben al lekker wakker. Dat is even Loestel en Pascal en Maarten. Maar straks moeten we heerlijk naar Maastricht toe. Is het toch kul? Ja, dat is het zeker kul. In de studio van L1 staat de airco weer te loeien vandaag. Heerlijk, jongens. En ik denk ook wel dat het een hele goede nacht is geweest voor de horeca in ons lounge. Dat veel mensen toch denken van wet ze wat. Het is wel 1 uur s'nachts. Maar we hebben misschien vriendelijk wel vrie. Omdat het gewoon te warm is geworden. De basis is gezag van blijf maar lekker toes. We gaan lekker een biertje drinken of gaat verkunnen. En kieken naar het voetballen. En ik denk dat dat goed is geweest voor de horeca. Ook niet. Denk ze niet?
2: Want, ik denk het wel.
1: Die terrassen zijn gisterenmiddag niet leeg gebleven. Want ze nemen foto.
2: Ja, en ik denk ook dat er veel kantoren leeg zijn.
1: Ja, ik huur de mensen die bij gemeentes werken en zo. Die kosten goede hoes voor de was niks te doen. Hè.
2: Maar ook vanwege dat voetbal. Mm-hmm. Omdat ze natuurlijk vannacht opgebleven zijn.
1: Ja.
2: En zich ziek melden.
1: Ziek?
2: Ja, we laat opgebleven. Net geslopen.
1: Denk ze zo dat ze stiekem ziek melden? Ja, maar wat moest ze dan zeggen tegen de baas? Kan ze niet zeggen, ik heb griep. De baas wil het niet weten.
2: Hoeft ze niet te zeggen wat subs.
1: Ja, ik ben krank. Ja,
2: ik ben krank.
1: Oké.
2: Okay. Ik kan niet komen.
1: Ja, goed. Ja, goed, ik heb de hubs niet gezag vandaag. Maar fijn is de bus, Bonnemeijers. Welkom op deze 26e. We gaan eens even kijken op de
2: Waar is die chocoladereep dan?
1: Ja, die heb ik net gegeven. In de koelkast gelaten, want die smelt.
2: Ja, maar zeg, niet te geluid.
1: Met neutjes, hè? Oh.
2: Nee, niks met neutjes.
1: Oh, sorry. Oh. Ja, dat vind ik nu jammer.
2: Dat vind ik niet alleen jammer, dat vind ik belachelijk.
1: Ik had gedacht, hij zelf won.
2: Ja.
1: Ik denk, dat pak erin met neutjes.
2: Ja.
1: Nou. Goed.
2: Maak het maar goed voor.
1: Kom maar in. Koetjesreep, dat is dat?
2: Koetjesreep, ja. Dat vind ik dan weer. Ja. Dat kunt.
1: Sorry.
2: Oeh.
1: Nou goed, laat de koetjes maar loeien deze ochtend. Misschien de surpjes dat die ook alweer nog weer gezien. Die hebben we straks misschien wel van Robert Simons. Ik ben heeft zich al gemeld in. Vandaar bij de L1 heb. Maar dan gaan we zo meteen doen. Eerst even, ik zei al, de 26e. Ja. Kloppen met de kalender.
2: Ja, daar is hij. 26 juni, weer geen speciale dag op de kalender. Nee, maar wel weer een nummerke natuurlijk van de QR-code. Kent je wel?
1: Ja, daar zien ze weer, hè? Oh. Wat ik het doen?
2: Ja, dat is dom.
1: Ja, wacht even. Oké, ik zal het proberen dan, hè? Daar komen ze.
2: Ja.
1: 1, 2, 3.
2: Ja.
1: Ik stop met je te zwemmen laten. Ik heb die thee in mijn Heerlijk, hè? Zal ik even die move zo van Thijen Marijs, van links naar rechts? Ja, heerlijk is dat net te doen. 40 jaar bestaan, ze gaan ze natuurlijk vieren met een afscheidsconcert. Aan Marijs op een loes. Marij, goedemorgen, meentje. Oh, heb ze lekker geslopen. De zon is al wakker. Nou, die zon die is al de ganse nacht wakker als een beetje. Die had zich een beetje gedijst, maar vandaag loopt hij zich wel volle baks in. En gaat hij flink gloeien voor een Limburgse land. Goed zo, de 26e. Maar goed, wat hebben we nog meer? Ja, gisteren ging het even niet door in Fransje Broekhuizen. Oh, wat heeft dit toch een prachtig pleertje gemaakt.
2: Gisteren had hij de internationale dag van de zeevaarder natuurlijk. Maar vandaag
1: dat is ook een zeevaarder.
2: Bijzonder wereldafkoelingsdag.
1: Nou, dat is toch dol?
2: Hij zegt erbij niet te geloven, maar wel toepasselijk. Inderdaad. En wat zien we dan op dat plaatje? Daar zien we een hondje in een soort zwemband van een badeendje.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: En zit in het water af te koelen. Met een zonnebril op trouwens, dat hondje.
1: Ja, ja.
2: Is wel een grappig plaatje.
1: Ja, inderdaad, het gelieken zit het op je mixen. U woont in een huis en dat huis is een soort kast die u verwarmt terwijl het buiten koud is.
2: He?
1: Maar in die kast heeft u weer een kleinere kast staan die uw bederfelijke waren koel houdt. Internationale dag van de afkoeling. Oftewel, controleer even al die kulapparaten was in hoes heb stonden. De diepvries en de kulkast. De Isbluxus machine. Ik ga hem gisteren over het oet gezat. En dan paniek in de tuinbio's achter wel ze niet weten. Oh, is het de ding aan? Wat is de blootheid? Ja. Ja, goed, ik heb toch wel weer gescoord. Ik heb punten gescoord.
2: Dus er nu alweer aan gewend, hè?
1: Ach, jong, dat is zo fijn, hè? Wat kan ik er meer aan schaffen? Zeg, dus heb ik vakantiegeld gehad.
2: Moet ik even even nadenken.
1: Ja, denk er maar eens even op.
2: Nog even bij Frans Broek huizen, want die zegt... op deze Feel Good Friday en Wereldverkoelingsdag... gaat je niet in je koude kleren zitten.
1: Mm-hmm.
2: Dus ga ik voor Keep It Cool van Rich Amaril.
1: Rich Amaril, Keep It Cool. Gaan we zeker op een liefst kunnen zitten op deze lekkere verkoelende dag. En mensen, lotse binnenkomen die appjes.

0: De zomerhit. Ah, het duurt ook wel een beetje bij je. We zijn er lekker vrolijk van. Man. Wat een werk je weinig achter de rug. Oh. Als er zo'n klein beetje van nodig is, dan denk je toch bij jezelf. Ja. Het zit allemaal wat te zeuren altijd. Van, oh, wat is het slecht weer. Maar als dan echt de hel losbarst, en zo'n klein beetje de hel op aarde. Oftewel, de zon zich tot bewijzen van boven de 37, 38 graden. Nou, dan hebben we toch af en toe een beetje moeilijk. Maar goed, Wereldafkoelingsdag. Denk er vandaag ook een klein beetje aan. Dat ze misschien de lekker gekuls meeneemt. Een thermoskan met kulle koffie. Of kaaie tieën erin. Kaaie tieën. Ja,
1: kulle koffie vind ik lekker.
0: We hebben hier bij L1 wel eens zo'n apparaat gehad. Een soort van de ijskoffie.
1: Ja, dat is dat ijskoffie.
0: Vond je ze een beetje lekker?
1: Nou, dat vond ik zo vieze, zoete troep. Ik ben blij dat het apparaat niet meer terug is gekomen.
0: Nou, zet hem maar gewoon in, Maarten Mollemeijers. Ik hoor dat ze een lekkere teske warme soep hebben gekregen. Koffiesoep van ons. Dat is ook heerlijk natuurlijk. Beetje een wulksje erin, een beetje koe erin. Dat kunnen we dan maar gewoon. Ik kom toch eens even kijken. Ik ben vandaag de allereerste waard.
1: Oh, dat was weer. Ja, die was zelfs voor vandaag was hij er al.
0: Oh.
1: 11:30 gisteravond.
0: De mensen toch niet?
1: Ja. Goedemorgen schrijft hij dan toch wel.
0: Ja.
1: Ik ga voor de volgende voor Imca Marina en Viva España.
0: Viva España, goed. Om 1:00 gisteren, toen viel natuurlijk al de wedstrijd te bekijken op televisie. En al 2 minuten viel al de eerste goal. Maar ja. Immers de 48 minuten later dat ook alweer een type was Monique de Marketenster.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat ze net even de pauze was. Hè. Ze hebben ook drinkpauze, kunnen. Hebben ze ook, hè?
1: Ja, maar dit was niet in de drinkpauze.
0: Nee, dat was gewoon...
1: Die flippers met die rode zonne van Barbados.
0: Nou, gewoon zeker op die zetten. Die flippers. Rote zonne van Barbados.
1: Ja, en Patrick Maas komt toch nog steeds met zijn guilty pleasure in de zomer.
0: Ja.
1: Radio Donnervold met Plunchpot inderdaad.
0: Dat is toch goed.
1: En dan Freekie de Vlieger op een vrijdag. Dat vind ik toch wel, hè?
0: Ja, dat denk ik zo.
1: Zo in een donderdag.
0: Gewoon in de vrachtwagen zit dat ding tegen, want de bios toe in.
1: De Bina Kloor voor een hopelijk geweldig weekend biedt Max in Oostenrijk.
0: Nou, dat is ook zo get, hè. Hoe ga je mijn hert vast, hoor.
1: Oh. Ja, vandaag voor mich a brand new day.
0: Oh, van
1: de Wistars.
0: A brand new day gaan we erbij zetten.
1: En dan heb ik de man van Monique de Marketenster, oftewel Roland de Buksemeister.
0: Ja, heb ik gisteren nog gebeld.
1: We waren pas om weer oer, waren er hier. Dus dat heeft de wedstrijd niet gekeken, denk ik.
0: Ja, dat heeft de wedstrijd wel gekeken.
1: Of dat was ongeveer orgerieën.
0: Ja, dat zou ook zomaar kennen, hè. Dus in de vloer niet gezinnen natuurlijk.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Vrienden van de radio. Vandaag op de bloedheete dag kon ik voor de makkers met zomerzon.
0: Oh, wat leuk.
1: Nog een paar uurkes dom. Zie je wel, hij is al aan het werk.
0: Ah, ja.
1: Nog een paar uurkes dom door de vuurroet kieken. En lekker weekend. Aan iedereen doen rustig aan en drink voldoende. Groetjes allemaal van Roland de Buksemeester.
0: Ja, het is zo. Als normaal de zon zien, kijken de mensen allemaal vrolijk. Maar nu zussen ze inderdaad een beetje dom kieken. Zo van, wat een weer. Kom op, Dennis Thomas, de Basel wakker. Goedemorgen, vriend.
2: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, man.
2: Mijn bijdrage wordt Too Limited met Jump for Joy.
0: Jump for Joy, ja.
2: Fijne uitzending weer.
0: Ja.
2: Een goed weekend of ons.
0: Ja, ja.
2: En
0: Radio, Jump for Joy. Het heeft te maken met het voetballen. Dat Oranje door is. Huppakee, we gingen groepswinnaar geworden. Wie had dat gedacht natuurlijk? Ja, dan kunnen we nu weer de volgende wedstrijd. Nu werd het eigenlijk pas spannend. Ja,
1: echt spannend hoor, tegen Marokko.
0: Ja, ik ook. Ik ben echt, ga mijn hert vast, jongens, wie het allemaal gaat gebeuren. Maar gewoon, blijven. Moet je straks even meneer Maas bellen hoe het heel is. Kijk, wie het gewoon is. Dan moeten we niet te vroeg bellen, hè. In die oranje stroot, weet ze wel. Het is altijd nog gekeken.
1: Ik vraag me af of ze de ganse nacht daar gekeken hebben in de stroot.
0: Ja, dat zal toch wel. Hè? Nou goed, moeten we even afwachten. Nou, dan gaan we de Michel Bakker. Is het tegel ook al binnen bij Dirk? Of moeten we die even wachten?
1: Nou, dat is nog niet binnen, maar het kunt.
0: Regel even. Dan gewoon ik eerst even naar Maurice Magiers. Maurice, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Hallo, Maurice.
3: Hot vuur, Good Friday.
0: Nou.
3: Ja, al vroeg vertrokken vannacht, 3:00, hadden die dieren al in de wagen. Dus lekker op die wagen licht trappen en op tijd naar huis kunnen vandaag. Nou, hoe het tegen die tijd het 40 graden is, nou ook lekker thuis in de airco zitten. Ja mannen, mijn voorgloeier.
0: Ja.
3: Deze Hot Feel Good Friday, die ga ik voor de Venga Boys.
0: Venga
3: met Parade de Tetas. Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Hou het heel rustig. Hou het kopje koel, drink goed. Ventileer goed. Hebben een fijn weekend en dan horen we ons maandag weer.
0: Ja.
3: Radio.
0: Dankjewel Marietje. Fijn jong, flink trappen jong. En heerlijk de airco aan. Af en toe meezingen met liedjes. Maak er een filmpje van. Venga Boys, Parade de Tetas. Gaan we zeker erbij zitten. We zeiden het al, hij is binnen met zijn wekelijkse spreuk. Heb ik het over zijn grote vriend Michel Bakker. Het gaat natuurlijk weer over broene of kruine knuppels. Ik ben weer even benieuwd wat het allemaal geworden hebt. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van Alarmfase Rood.
0: Alarmfase Rood.
4: Ik zat vandaag te denken aan Teaspoon met Sex on the Beach. Zeg, dan hebben we ook voor gloeien in Vuurwoord Vrijdag. Goed, de Barragana gaat jullie links op de bank supporten. Oh. Ik wens iedereen een hele mooie vrijdag. Ja. Een zonnige vrijdag. En we gaan er weer uit met de spreuk. Is het boven de 30 graden in het land, dan drinken wij een groene on een bruine knuppel op het strand.
0: Ja.
4: Dat is de spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een mooie vrijdag. Een schöne Wochenende en bis Montag. Dit was de Barragana voor L1 Radio.
0: Het was een goeie, was alsjeblieft maar doorklappen. Hallo, stop met klappen. Michel, dat was goed hoor. Is het boven de 30 graden in het land, dan drinken wij een groene en bruine knuppel op het strand. Wie kunstig, wie Chris het kloor? Ik vind het echt uniek deze.
1: Ja, vind je?
0: Ja, dat is
1: waar. Vind je het echt meer in de categorie rijmen en dichten zonder mijn hand op te lichten? Ja, maar hij komt wel aan.
0: Ja, nee, het kunt zeker aan. Ja, ja, maar goed. Maar weet ze wat het wel een voordeel is? Als ze op het strand zitten, is het wel een stukje keurder als binnen in het binnenland, hè? Kijk, we zitten wel hier in de prachtige provincie natuurlijk. Maar het is altijd wel een stukje warmer. Zeker in de
1: stad. Je ook aan het strand zitten.
0: Nee, ik heb geen vrije dagen. Geen niet. Je moet altijd zien. Ik ben er altijd. En dat doe ook. Dus ja, geen niet.
1: En weer zitten niet aan het strand.
0: Nee, we zitten in. Ik had ook liever
1: aan het strand. Langs de Maas kennen ze toch ook aan het strand zitten. Hoeft niet langs de zee te zitten.
0: Ja, dan moeten we een keer de platenspelers meenemen en dan gaan we aan het strand zitten. Gewoon normaal langs de Maas zitten.
1: Punchvond.
0: Radio Punchvond. Ze liggen wel een klein beetje op.
1: Ja, ja.
0: Goed. Koning Harold, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
5: Morgen, Maarten, Pascal.
0: Hallo,
5: alle
0: welkom.
5: Voor de Feel Good Friday, de Summer Friday.
0: Zeker.
5: Dan ik weer Don Andy met Boys of Summer.
0: Boys of Summer.
5: Kortig weekend wensen.
0: Ah, ja.
5: En radio.
0: Radio. Boys of Summer. Heerlijk man van Don Ellie om die plaat wel een keer te huren. Ik wil immers heel blij maken. Ik weet niet of ze alle loester is op dit moment. Ze zit in Hongarije. En ze vult altijd de plaat aan van de Pina Colada song. Van Robert Holmes.
1: Ja.
0: En ik heb hem klaarstaan.

0: Cum zegt van... Ja, als ik één plaat heb, wil volgen deze Tibau. En laten we nu net ook nog Petra Moos in de uitzending hebben. Petra, goedemorgen. Het is natuurlijk gehuurd, hè?
1: Sip, Jorik.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, iedereen.
0: Hallo.
1: Ja, wens euch allemaal fijn vrijdag.
0: Dankjewel.
1: Heel fijn weekend. Mm-hmm. Hou het kopje cool. En voor de vuurgloeier gar niet, voor de Bacardi-song.
0: Ja, maar heb je toch...
1: Niet de Pina Colada.
0: Bacardi-song.
1: Ja, de
0: Bacardi-song.
1: Dat je een derde met Adia en
0: Radiva. Heb ik toch de verkeerde fles gegrepen? Ja, ik stond zo tegen... Ik was zo'n kijken naar de alcoholkassie. Ik denk, nou, pak die.
2: Nou, hoe
0: zeg ik dat nou? Wie kent het nu? Ik heb daar geen idee van wie dat kent.
2: Volgens mij hebben ze te veel water gedronken.
0: Ja, dat heb ik sowieso, hè, met die kleuntjes. Dankjewel, Petra, voor die bijdrage. Nou, dan hoort die andere de bambi zitten, hè. Zet die fles wel in de kast hier bij ons?
2: Nee.
0: Het is zwoor, hè? Ja, goed, dat kunnen we niet doen. Oké, sorry, maar niet zoet. Door met het volgende. En dit is natuurlijk niemand minder dan onze eigen dachter of zijn plurf. Danny Plum, goedemorgen. Welkom in uitzending.
3: Goedemorgen, mannen. Hey,
0: hallo, man.
3: Het is weer vrijdag.
0: Zeker.
3: Ja, we komen werken. En lekker met de weg. Heerlijk. Nee, hou maar op. Ja, de volgende uur van mij ga ik voor John de Bever.
0: John de Bever.
3: Wilfred Gené en Rafael van der Waan en Wesley Sneijder met de WK Koekoek. Ik wens jullie een fijne vrijdag, een fijn weekend vast. En succes vandaag. En misschien tot maandag.
0: Hoi hoor. Nou, ik heb er gisteravond wel naar gekeken naar de Oranje Zomer. Ja, ik vind het toch wel lachen. Maar er was gisteren weer een discussie met de Wilfred Gené en de Broms nog. Die kregen me toch ruzie in de uitzending, joh. Nee, het was niet gespeeld. Dat was echt op zijn pikkie getrapt eigenlijk.
2: Ja.
0: Ah, ja. Dan moest ik maar een keer terugkijken. We komen er wel bij zitten. John de Bever en de WK Koekoek. Dankjewel, Danny Plum. En dan door met Marco achter de Witte Haai. Ja, dat is ook wel vroeg op begonnen te werken natuurlijk, hè. Want ja...
2: Hij is haai.
0: Ja, maar is het is gans bleek goed nu, hè. Bleek goed, ja, als het langer de zon is nu, nou, dan wist ze de rode haai. Dan de rode haai weer, hè. Of de bruine haai, kan ook, hè.
2: De bruine haai. Ik denk, dat is veel boete, hè.
0: Ja, zeker, daarom, hè. Doen we ook, hè. Marco, goedemorgen.
4: Goedemorgen, de witte haai hier.
0: Hoi, witte haai.
4: Het is een veel goed Friday. En begon natuurlijk fritte Friday.
0: Zeker.
4: Zoeken we lekkere zomerse plaatje.
0: Ben benieuwd, jong.
4: En ik zat zelf te denken aan Vanity Six... Met Nasty Girl.
0: Nasty.
4: Ja, zo sexy als die meiden zich gekleed hebben. En zo luchtig. Ja, zomers kan het eigenlijk niet.
0: Nee, eigenlijk niet.
4: Ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Ja, weet je, ik ken ze nog, Vanity Six, Nasty Girl. Oeh, als ze zijn oezus, dan zien we 40 jaar later. Ho. Zien omaatjes, hè?
2: Heb ze ze wel eens gezien nog dan?
0: Oh, misschien ze zingen Nasty Girls meer, hoor.
2: Ja, dat zie ik ook niet. Apollonia 6.
0: Ja, dat was ook zo get,
2: hè?
0: Oh, dezelfde periode was het, hè? Ach, jongens, mag wel, het maakt niet zo goed. Kom er wel bij zitten, want als iedereen denkt van die plaat is het... dan komen er allemaal stripjes bij zitten. Dan kan het soms in de manier van Spotify liefst kunnen bij gaan zitten. Maar goed, ben benieuwd. Wat is dit ding allemaal hebben, Maarten?
2: Ik heb Poolse Frank al.
0: Poolse Frank, wat zeggen we dan?
2: Gin Dominic! Op mijn laatste dag voor de vakantie. Hij ook al.
0: Ja, de viel hebben we de vakantie, hè, volgende week.
2: Een superkort nummer. Hey, Wisoki Zamchek.
0: Oeh, dat is hey, inderdaad kort.
2: Hoog kasteel betekent het.
0: Hoog kasteel?
2: Uiteraard van Pachari.
0: Pachari weer, hè.
2: Ik weet niet of jullie naar de parade in Brunsum gaan... Maar misschien zien we ons daar. En daarna ga ik naar Polska, zeg.
0: Nou, ik zal eerlijk zeggen, Frank. Het is zo warm. Ik denk dat ik toch even zeven slon, jongen.
2: Dat slon we even.
0: Ja, dat slon we helaas even. Maar ontzettend veel plezier in Polen, natuurlijk. En laat even van de gure Astendorbus, hè. Smorskille vreugwakkerbus.
2: Ja.
0: Dat we zo weer winnen.
2: Zeker. Dan Ruudje uit Klummen.
0: Ruudje uit Klummen,
2: hè. Nu al warme Feel Good Friday... gon ik voor Kate Ryan met Voyage, Voyage.
0: Is dat niet van die Israëlis?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, dit, ja. Maar dat maakt niet zo goed.
2: Houd het cool, fijne uitzending en radioa, zegt hij. Dan heb ik hier Mark van Dijk. Goedemorgen, ja. Maarten en Pascal. Op deze hete zomerse Feel Good Friday... ga ik voor Frans Bauer en Kafke met Van Brabant naar Bordeaux.
0: Ja, dat ken ik, dat is gezellig.
2: En
0: ja.
2: Hij zegt ook, hou het hoofd koel. Cool. Nou, dat doen we zeker. En dan heb ik hier Maurice van der Vin. En
0: ja,
2: die zegt...
0: Benieuwd.
2: Ik ga voor een nummer dat je bijna nooit meer hoort.
0: Ja.
2: Dat is van Frida Payne.
0: Oh, Bed of Gold.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat begint zo fijn met zijn tamboerijn, hè? Ja.
2: En Willem Kent Verfburken, der gloeit voor met Zoes met Tot Middernacht.
0: Zoes tot middernacht, ja. Oh, een prachtige plaat. Ik heb net een plaat van Zoes voor Bieren komen hier, geloof ik, op L1. Waar was dat? Net voor 6 uur was dat. Maar heerlijk, jongens. Komen we zeker op de bier zitten. Pakken we als laatste nog even een groetje Bout en Martijn mee.
2: Ja, want die zegt...

0: Echt, goedemorgen Pascal de Maarten, Feel Good Friday. Wat dachten jullie met dit hete weer van de gebroeders Co? En ik heb een toeter
1: op mijn waterscooter. Gewoon hem inzetten, je domme.
0: Ja, en mag

Adem toch even te zinken en alles te vergeten. Even denken van de dubbel en de warme dame. Wat een lekkere dag. En wat zingen we er met z'n allen zo van? Wow! Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. This is a Feel Good Friday. Lansen binnenkomen die lekkere appjes allemaal. En zo meteen gaan we de laatste opgave geven. We de handheggerschaar hier bij L1. Maar één keer knippen.

0: Lekker man, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody in de LA in ochtendshow. Als ze deze ochtend de weg opgeeft, haal er even rekening mee dat we al nu al te maken hebben met de file. Die vinden we op de A2 Noordelijk richting komen vanuit Kelp en Ola richting Nederweer. Daar is de weg afgesloten. File die op dit moment staat is een kleine 5 minuten. We kijken even wat er aan de hand is als ik een wetsel even weten via de L1 heb. 20 voor 7 bij L1. Doe heb ze net geholpen weer. Onze fijne voordraaltje met doorin het handhekkenschaartje. Moeten we het zo meteen dan maar gaan doen voor de allerlaatste keer? Want ja, dat is toch maar gek, jongens. We hebben het 4 dagen weer gedaan. Voor Jochon weer heel zo'n prijzen weggeven. Maar moet eens even hier, dat we eens een keer anders hebben, hè? Zullen we eens even nog een dingetje?
1: Ja.
0: Een elektrische tiendeknepper, dat kennen we ook wel eens doen. Oké, goed. Ja, dat kan gebeuren, jongen.
2: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een handheggeschaar.
0: Een handheggeschaartje, dat is er weer uitgepakt en wel door Bonnemeyers.
1: Ik vind de naam handheggeschaar...
0: Dat klinkt raar, hè?
1: Ja, vind ik eigenlijk ook geen recht doen aan het apparaat. Maar goed, het is wel een ding, hoor.
0: Ja, kijk, want die andere, die groeiapparaat, dat pak ze ook met de hand vast, hè, eigenlijk.
1: Zo is het.
0: Ja, dat klopt. Oh, hij duidde dag. Och, jong. Wel.
1: En heerlijk. Inderdaad, voor de mensen die niet weten... Er zitten twee zaagbeestjes bij.
0: Mm-hmm.
1: Einde voor de kantjes knippen.
0: Mm-hmm.
1: En einde voor een, zeg maar, soort van buxus.
0: Ja, dus zei ze het gisteren zelf ook al. De kent ze eindelijk een keer de kantjes eraf lopen.
1: Ja.
0: Inderdaad, dat geeft met dit apparaat.
1: Klopt,
0: helemaal. Ja, wat moesten we ervoor doen? Zo meteen hebben we een plaat. Die zagen we weer door midden met het knippertje. Ja, dan moesten we zorgen dat ze het even afges maken. Dan loopt even via de L1 naar beter weer met de zangeres is.
1: Alweer?
0: Ja, ik zeg het ook.
1: Niet te geluiden.
0: Stiekem, af en toe de vloek dat er gewoon hoort. Zie je een kloofheur en zorg dat je dat wijst straks tussen 9 en 10, want dan gaan we immers bellen.
2: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
0: Nou. Dat is in de korte.
1: Ja, ik dacht, we moeten niet te makkelijk morgen.
0: Dat is, man, mijn hersenen van op hol. Ongelooflijk, zeg. 24-7, Hibi L1, dat was de opgave. Als de wet weer het zong, Lotte alvast even weten. En dan weten we dat we die straks misschien wel kunnen bellen. Ah, dat heb ze wel kans. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen die meedoen. Dus we moeten even rekening mee houden.
1: Iedereen wil zijn hebben natuurlijk, hè.
0: Ja, iedereen wil zijn ding hebben, hè. Iedereen zit er ook zomers uit, Hibi L1. Ja, toch goed. Goed, de witte haai, die hebben we al gehad. Ja. Ik zie nog fijne foto's binnenkomen van Claudia Leunis, die zegt morgen een foto gemaakt van Hoed Neer om 5:30. Even met de vreugelpaard met Ver. Prachtig, met een hond. Eigenlijk is het te warm voor hem. Ja, de mensen moeten er ook rekening mee houden. Ik zag gisteren ook... Nee, ik had medelijden met de man. Nee, vooral met de hond. Ik denk gisteren nu met de hond. Op dat warme dek, die hond, die kussentjes onder die veurtjes. Die zien
1: zo... Dek?
0: Ja, het warme dek van de weg. Als we dan met een hondje overheen gaan lopen. Ja. Ja, het is toch verschrikkelijk. Die hondjes, ja...
1: Ja...
0: Je moest er binnen de show aan doen. Kom op, man. Dat geeft toch allemaal niet. Wacht er toch even mee. Doe het zover, hè.
1: Loop door het gras. Met de hond.
0: Ja, maar dan moest je eerst weer over de dingen heen lopen.
1: Met de kilef.
0: Laat me één keer zien die foto. Want ik vond het zo'n prachtige foto. Van de mensen die meekijken op televisie. Claudia Leunissen. Prachtig gemaakt. 5:30 van kiek. Het liep wel een klein beetje de Teletubbieberg. Hè?
1: Ja,
0: de zon komt op.
1: Mm-hmm.
0: Teletubbies, kom maar gauw.
1: Zonnetje lacht.
0: Ja.
1: Teletubbies.
0: Kom maar gauw. Prachtig, toch? Goed, laten we eens kijken wat we nog meer hebben binnengekregen, Maarten.
1: Hans Dekkers. Hans Dekkers. Hele zwoele mergen allemaal. Vandaag wil ik voorgroeien met Sunny van Bobby Hap.
0: Ach, het origineel van Bonaire.
1: Het origineel, inderdaad. Ja, maakt er een mooie dag van, zegt er.
0: Dankjewel.
1: Jerry Silverberg.
0: Ach, is dit er weer een keer?
1: Ja. Die zegt, die heeft ons iets doorgestuurd. Heb ik niet als plaatje, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Lieve heer, wat u daar buiten ook in de oven hebt staan. Het is gaar, zeg.
0: Ja, sorry, heb ik gisteren dekker gekregen.
1: Ik vond deze wel leuk, zeg.
0: Ja, zeker. Dat is zeker leuk. Jerry, dankjewel, man.
1: Ja. Dan heb ik een video binnengekregen.
0: Ja.
1: Niet elke dag krijgen we die.
0: Mm-hmm.
1: Maar moet je eens even luisteren.
3: Goedemorgen, mannen. Heerlijke avontuur vandaag.
0: Fruitje!
1: Ja!
3: 24 graden al. Ik wens jullie een fijne werkdag. En
0: kijk,
3: we hebben
0: nog
3: even een paar
0: uur
3: door.
0: Radio, hè? Radio, een vanaf de bouwplek. Oh, wat fantastisch om daar even te zien, hoor.
1: Dan zie je toch wel dat ze gewoon aan het werk zijn, hè? Lekker vreugd dat wel.
0: Even een applausje voor die bikkels.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: En dan zegt, doe mij maar Summer Jam of de Holiday Rap.
0: Ja, dat moest ik kiezen. Zou we dat doen voor de eerste gewoon? Want ik vind altijd
1: Summer
0: de eerste...
1: Jam. Ja,
0: Summer Jam. Zomerse Jam. Huppakee, gewoon erbij zitten. Dankjewel, man. En doe het rustig aan vandaag. Nou, waar de ene Poolse inbreng hadden we al gehad. Dan gaan we naar de tweede Poolse inbreng. En dan zullen we hem toch maar even
1: op een
0: bepaalde manier een oester gaan rollen. Dat we dat altijd doen, dat is... Gene Dobre!
1: Luik, Pool.
4: Die
1: Labramat
4: heeft als koud gloeien, maar geen gloeiwap is. Op deze bijzonder hete Feel Good Friday. Ja, weekend vandaag. Ik ga even naar het werk. Rustig aandoen, want het werd te warm vandaag. En dan gewoon vanavond als vrijwilliger aan de slag bij de parade. Morgen kon ik ook als vrijwilliger aan de slag bij de parade. En zondag, ja, dan gaan we de optocht lopen. En om 6:15 tot 6:45 hebben we een optreden op de parade. Waar ik ook actief ben. En voor de vuurgloeier.
0: Ja.
4: Hoge dag aan Ponje Planeta.
0: Ponje Planeta.
4: Jastok en Paul Schepjem. De planeet staat in brand. En
0: met de temperaturen
4: zoals ze dat wel als denken. Ze zeggen, doe het rustig aan, denk aan ikzelf. Ik denk ook aan mezelf. Ik heb gisteren repetitie goed doorstangen. En dan hebben we een heel mooi weekend. Zo zeggen, auf Wiedersnitzel en radio.
0: Radio, ik ga wel te doen met die mannen. Ik heb ze gewoon gewin door. Hè. Maar goed, ze zien een beetje verroeden kijken naar de zondag. Dat ze het allemaal als vrijwilliger gewoon staan door. Bij de parade in Brunsum. Is ook prachtig, maar hou er even rekening mee. Ook dan is het nog best wel warm hier. Maar dan kunnen we het nog wel zeggen. Eindelijk volgende week dan geeft de zon toch een klein beetje zachter gezat weer. De temperaturen zakken naar 4, 24 graden. Maar vandaag moeten we nog even door met die 40 graden bieden in de provincie.
2: Er is heet in Limburg. De week. De zomerhits op L1.

0: wat heerlijk. Nou, dat hoeft voor mij niet zo heel te knallen, hoor. Maar, dat hoeft natuurlijk ook niet. 10 voor 7 gewoon hier bij L1 in de L1 Ochtendshow op deze dag, de 26e. De 26e? Ja, de 26e, Maarten.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is 26e.
1: Emissieur.
0: Ja, dat is wel in de jeugd. Moet even bellen, hè. Even kijken of we contact kunnen krijgen. Want het is toch wel, we moeten even altijd zingen dan, hè. Is dat door, Stefan Penders?
2: Goedemorgen.

0: Goedemorgen Stefan, welkom in de L1 Ochtendshow.
1: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd, kerel.
1: Ja, dank je.
0: Ja, best nu al vroeg opgestoken vandaag. Hebben ze voetballen gekeken?
1: Nee, geen voetballen gekeken, want we zijn al om 6 uur begonnen met werken.
0: Ja, kijk, dan Christen dan. Ja, de baas zegt, zou begin maar lekker vreugd. Dan kan ze ook vreugd ophouden. Maar, dan kan ze ook langer die de verjaardag vieren.
1: Ja, dat is zeker wel, ja.
0: Ja, maar hebben ze ook wel een zonnewarme verjaardag gehad, Stefan?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, ja, poeh, en dan in die 24 jaar dat ze leeft.
1: Ja, hoor, dat maar
0: wel. Ja, ja, sneller, joh. Ja, ja, kijk op stoppen letten, baas, hè. Hey, maar geef ze nog iets speciaals doen vandaag. Ze is van, nou, moet het helaas binnen doen, want normaal gesproken is het een beetje weer eens. Dan zit ze boete, maar nu is het te warm, hè.
1: Ja, dat wordt binnen, denk ik, ja.
0: Ja, en Dan, de frietketel maar aan, Dan, hè.
1: Ja, altijd goed, hè.
0: De held ervan, de Stefan, hè. Hey, we zoeken een appje natuurlijk ook al binnenkomen van de Veugeleur voor vandaag. Ja. Kan ze natuurlijk ook nog even live doen, hè.
1: Waar bleef ik gestaan, hè?
0: Ik ken ze ook even live door de Veugloeier, hè?
1: Ja, ik leef mijn eigen leven van André Hazes.
0: André Hazes, van Hazes is de basis. Gaan we zeker even erbij zitten. En dan hopen dat ik een hele fijne verjaardag wens, hè?
1: Ja, hartstikke bedankt, mannen.
0: Geen gedaan, jong. Stefan, de groetjes.
1: Fijne weekend, hè.
0: Hetzelfde. Hoi. De mensen thuis in de vaste Veugeleerbus. Dan wil ze gebeld op ons kalmaten op die verjeurdig. En dan kan Zoomer in één keer zien tussen 6 en 10 uur. In dit geval was het Stefan Penders. Die wil ze ook al een hele team meeduiten. Elke keer weer een leuke plaat aan vreug. En dan gewoon deze keer erbij zit André Hazes met Ik leef mijn eigen leven. Dan gaan we door naar de man. Ja, die kan ze toch wel blij zijn als ze in de auto hoopt met airco en de mensen mogen verveuren. Want dan hebben ze toch wel lekker, hè. Zeker als ze lange ritten mogen maken, hoeft die deur niet steeds open en toe gemaakt te weren. En een van die taxichauffeurs, dat is natuurlijk Henk Leenders. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom, Henk.
2: Ja, vandaag hoef ik niet de kinderen op te holen in Tegelen.
0: Ja.
2: Die hebben de ganse dag hebben die vrij in verband met de extreme hitte.
0: Dat is ook maar beter, hè.
2: Maar ik moet wel de andere kinderen opholen voor de school tegenover het politiebureau in Venlo.
0: Oh, okay.
2: Dus
0: ja.
2: Dat zijn ook 8 kinderen die ik door me toe moet brengen.
0: Uh-huh.
2: Ja, we moeten ons vandaag heel scherp zetten met de hitte. Want het wordt echt extreem. Wat de vuurgloeien betreft.
0: Ja, dat ben ik benieuwd.
2: Begon ik ook voor de zomerzon.
0: Van de makkers.
2: Ik wens jullie een prettige dag in de studio. En mooi weekend gewenst. En tot maandag. Radio, hè.
0: Radio, wat lekker, man. We komen een stipje erbij zitten bij de makkers in de zomerzon. Nu we toch met al die taxichauffeurs bezig zien. Kunnen we deze natuurlijk ook even erbij pakken. Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Goedemorgen, welkom, Rob.
3: Ik heb gisteren nog een zakelijke rit gehad van Geleen naar Maastricht.
0: Ja.
3: En daarna heb ik een voetbalteam uit Meersen heb ik richting Charleroi gebracht.
0: Oh, oké. Okay.
3: En vandaag heb ik een extra dag free.
0: Ah, heerlijk.
3: Morgen moet ik wel werken.
0: Ja.
3: En wat de voorgeluur betreft, kon ik van Jeff Diederen met Ik zou zogeren.
0: Ik zou zogeren.
3: Ze zeggen nog een fijne uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio, doe het rustig aan. En Rob, vandaag, ja, dan zullen we weinig mensen gebruik maken vandaag van een taxirit. De baas zegt van, het blijft maar lekker toe, hè. Geliek hebben ze natuurlijk. En trouwens ook een heel fijn foto gestuurd van de uitzicht van zijn balkon door Meersen. Klopt. Oh, dat zit er ook prachtig
4: op. Ja, ja, ja. Ook dat kunnen we natuurlijk laten.
0: Kent ze de belotte? Ja, het is techniek. Ik zei van niks, zie je alleen. Hè. Kent ze veel meekijken op televisie, kent ze dan die eigen balkon kieken. Als het lukt, tenminste.
4: Ja, dat lukt allemaal.
0: Ja, natuurlijk lukt het allemaal. Ja, kijk eens even aan, hè. En die buim door, die stond ook prachtig en bleu, hè. Ziet er gewoon uit, hè.
4: Ja, nog wel, dan moeten we wel water hebben.
0: Ja, ik heb gisteren ook toen ik heb wat
4: gesproeid.
0: Ach, nou, ja, ik heb met een gietertje liggen op en neer rennen. Dat is allemaal goed. Je komt met het gietertje. Ieter, hier komt de gieter. Ja, de mensen weer het geit, Maarten. Ja, zo geit het, jongens. Oh. Oké, okay, dus alleen. Nog eens even nog verder met de Veugeleeuw. Want we hebben een gans rieke met Mintje die stond te wachten. Aan hebben geklopt, hier pas Maarten. En ook even willen laten weten welke plaat ze hier zo willen huren. Eerst gaan we naar de drie Margaritas, oftewel, dit is Baruch.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Sinds middernacht geldt in Limburg en verschillende andere provincies code rood. Vanwege deze waarschuwing is het advies zoveel mogelijk binnen te blijven en ouderen en mensen met een broze gezondheid goed in de gaten te houden. Bij een aanvaring gisteravond op de Mokerplas in Middelaar tussen een boot en een zwemmer is de zwemmer overleden. En de voorstelling van de Bokkenrijders in stadion De Geuzel in Maastricht is gisteravond afgebroken nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg in elkaar zakte.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
5: En als je de weg op gaat, zoek voor koeling. Zorg dat de airco het doet natuurlijk. En neem even een flesje water mee. Want als je stil komt te staan, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En we staan stil op dit moment op de A2. In noordelijke richting vanaf Kerpen-Oler tot Nederweert. Daar is de weg afgesloten in verband met een ongeval. Staat een lange file. Vertraging van meer dan 30 minuten. Danny laat ons ook weten dat de bergingsvoertuigen inmiddels aanwezig zijn. En hij hoopt ook snel weer verder te kunnen. En dat hopen wij ook.
6: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
7: Stiel heggeschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
8: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: de internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
7: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
6: Zendjin.
8: Zendjin.
6: World Class Radios.
9: Bij Stox viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stox, waar groen al 50 jaar thuis is.
10: Bij Stox.
11: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
12: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een handheggeschaar.

0: Het zwembad. Ik heb het alweer gehoord. En dit is een speciale werk hier bij Alijn.
1: Wat is jouw favoriete zomerhit?
2: Mijn favoriete zomerhit is Famos a la Playa.
1: De week van de zomerhit.
2: Ik weet niet van wie, maar ik vind het een lekker deuntje.
0: De week van de zomerhits, laatste dag zijn we ermee bezig. De lekkerste zomerhits komen voorbij hier bij Pascal en Maarten in de LN of de show van deze vrijdag. Het is Feel Good Friday en we zijn bezig met de voorvlieger. Laat ze binnenkomen via de L1-app.

0: voor Joy Venga Boys Sex on the Beach. Dan ga ik zo maar door. Maar ja, André is rollig. André, oh, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vrienden van de Hendrix. Met André, de taxichauffeur.
2: Wat?
1: Ja, en vanavond ben ik ook taxichauffeur. Ik ga twee dagen pendelen. Oh? Ik ga van de Pionier moet ik naar Jera on Air Kiss and Ride. Dan weer terug naar de Pionier.
0: Ja.
1: Dan weer terug naar Jera Kiss and Ride. Dan weer terug naar de Pionier.
0: Ja.
1: En dan weer terug naar Jera on Air. Ja, dat moet ik de hele nacht doen en mij en overdag. Dus ik ga bij Frank en Connie ga ik een beetje taxibus rijden.
0: Oh,
1: met van die halve werelden. Maar dat zijn eigenlijk poeslieve mensen. Maar die zien er al zo gevaarlijk uit allemaal. Maar ja, ieder jaar moet ik die even pendelen.
0: Oh, wat
1: als ik in de zin of de zat zie hem naar huis te lopen, dan mogen ze met mij met. Maar in ieder geval, ja. Die hebben ook prachtige zomerse muziek daar. Dat wij de hele wereld aan het rijden zien. Maar ja, ja mensen, ik sta er mij te wachten er op die parkeerplaats. En dan huur ik dat Den Harry dan er van de plaag afkomt. Maar ja, mij zien ze er niet met dat gek schreeuw en met dat. Maar ja, sommigen vinden dat prachtige romantische muziek, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die punkers die daar komen. Maar ja, wat mogen we daarop aanvragen op dat thema? Ja, ik weet het niet. Ik weet wel wat. Maarten is iets van een fijne mens. Je hebt toch ook al de hele week zitten zwoegen daar in de studio. Pascal heeft wel een dag vrij gehad.
0: Ja,
1: maar jij zit er ook met 37 graden door natuurlijk. De
0: kiezen
1: in plaats van Donna Summer. Want we hebben de zomerplekjes van de week.
0: Dank dat
1: mogen we vandaag toch als Donna Summer hebben. Hey, fijn weekend allemaal.
0: Hoi, hoor. Hoi, André. De fijne Vrunbus tegen. Dat hiel ik alweer, hè. Donna Summer is dan niet te geloven, hè. Ja, maar goed. De motten die mensen dus met die spelden doen ernaast. Die moeten dus even schoffen door, hè. Tenminste, zo was dat vroeger. Dat waren die uit de jaren 70, hè. Dat is allemaal keurige mensen vandaag. Heurt niks mis mee. En als ze misschien zelf ook wel toegeeft. En ik voorbereid de bus. Oh, let op, jongens. Niet te veel drinken met die dagen, hè. Want het is bloot en bloot en bloot uit. Ja, Donna Summer. Gewoon er maar een stripje bij zitten.
3: Ja.
0: Misschien dat Thijsje Ronkers mee kan redden. Thijs, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal. En goedemorgen gluwappies. Vandaag is veel goed Friday. En we gaan nog even door met de zomer.
0: Ja.
4: Dan gewoon ik denk ik toch voor Funky Town. Dat
0: Funky Town?
4: Altijd zoveel,
0: lekker, hè? Lipsum.
4: Allemaal een fijne uitzending, fijne werkdag. En ook alvast een heel zonnig en zomers weekend gewenst. Rrrr.

0: Ja, Jean, goedemorgen jongen. Goedemorgen Maarten en Pascal, zegt hij. Voor de volgende keer dat ik aan Summer Holiday.
1: Oh, Sir Cliff. Summer Holiday.
0: En Peter Oet het Reutje is er ook weer eens een keer. Goedemorgen Maarten en Pascal. Goedemorgen Groeiwampies. Mijn bijdrage voor vandaag. I'm Alive van Celine Dion.
1: Celine Dion met I'm Alive.
0: Groetjes van Peter Oet het Reutje. En een dikke doem voor alle mintje die geen trooprooster hebben en doormond te bikkelen. Respect voor ug.
1: Ja, het is helemaal geliegen. Ja. Helemaal geliegen, Peter.
0: Peter,
1: helemaal.
0: Zal ik dit geschet vertellen?
1: Ja.
0: We hebben altijd trooprooster. We beginnen altijd vroeg en zijn altijd vroeg klaar.
1: Nou ja, de mensen maar. De mensen denken dat we om 10 uur net met een hoes voor. Maar ja, dat is niet waar.
0: Nee, nee.
1: Rond 1 uur, nog 1 uur.
0: Ik
1: heb je toch...
0: Ja?
1: Heb je dorsters?
0: Heb je Helmoet al?
1: Ja, ik heb Helmoet, ja.
0: Oké. Huppie Dorsers dan. Goedemorgen Pascal en Maarten op deze warme Feel Good Friday. In plaats van Ricky Martin.
1: Oh,
0: Maria Undostres.
1: Undostres. Nou, Helmoet Weissen zei ze. Nou, ik moet even zijn toe, joh. Helmoet, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen Pascal en Maarten. Ja, dan zijn we weer Feel Good Friday.
1: Ja.
2: Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen vandaag? Nou, goed, als je het thema van vandaag pakt. En die afkoeling zou je bijna het Cold Heart van Elton John en Dua Lipa.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar goed, van de andere kant kun je ook zeggen van... laten we dan maar voor Sunny Days gaan van Herman van Buren en John Combe. Dat is mijn bijdrage van vandaag. Sunny Days. Ik wens jullie een fijne uitzending. Fijn weekend. Fijn sportweekend. Radio.
1: Radio, dankjewel.
3: L1 en

0: Right. Nibia Lijn, 20 over 7 geworden. Haar de rekening mee. De A2 in noordelijke richting vanaf Kelpen-Oorlog tot Nederweert is de weg afgesloten verband met ongeval. Er staat een hele lange file. Sommige L1-luisteraars laten ons weten dat ze meer dan 40 minuten in de file stonden. Ferry Hanno is de einde van. De man van de bekende boom. Die hebben we jarenlang in beeld hebben gehad. Hè? Door op de Rijksweg door. In Hechten. Fantastisch, hè? Dus toen, kijk eens. Hij heeft ook een foto gestuurd van net er in die file tijd door. Een hele lange riem met vrachtwagens. Hij er even rekening mee. Meer dan 30 minuten vertraging. Dit is L1 met de ochtendshow. Waar we nog steeds bezig zijn met de Veugeleur. Hey, we gaan af naar Raymond. Goedemorgen, man.
1: Ja, goedemorgen, man. Hier van het Venray.
0: Hi.
1: Ja, ik moet toch even weer een pleitje aanvragen. Dat had ik heel lang niet meer gedaan.
0: Welke, hè?
1: Ik vind het een prachtig zomerplaat. Wat dacht je van de Two Life Crew?
0: Meester Honey.
1: Ja. Mensen, goed weekend allemaal. En hoi,
0: Raymond. Dankjewel voor het Venray met die bijdrage.
2: En dan hebben we Robert Loek. Goedemorgen. Ik ga voor de shirtje jagen met het Zillertalen Hortside Maas.
0: Dat mensen niet, wat lekker. Ja.
2: Rutje Oet Klimmen komt nog even terug.
0: Ja.
2: Want hij had het over Voyage
0: Wars. Ja.
2: Dat is van Desireless.
0: Ja.
2: Hij zegt, dat klopt, maar die van Kate Ryan is van 2007. Uh-huh. En die van Desireless van 1986.
0: Ja, maar
2: maakt verder niks goed.
0: Nee, dat mag ook helemaal niks goed. Nee, geen probleem, joh.
2: Goed, maar dat wil ik toch even gezegd hebben.
0: Ja.
2: Dan Wie Lauwens, onze berenman. Die zegt Ramaya van Afrique Simon.
0: Afrique Simon.
2: En dan kreeg ik iets binnen, Pascal. Venloze leedjes.
0: Venloze leedjes.
2: Venloze leedjes. Al de Venloze leedjes. En ik vind dat altijd leuk om te horen. En dan krijg je natuurlijk een dingetje toegestuurd van iemand. Roland in dit geval.
0: Ja.
2: En die zegt, jongens, dat liedje wat ik graag wil horen, dat is zo leuk. Dat wil ik gewoon even een stukje van laten horen. Luister.
0: Oh ja.
2: Dat is wel heel oud, hè?
0: Ja, dat is prachtig. Kiekse. Ja, ga ik zeker erbij zitten.
2: Ja, toch?
0: Dankjewel, Roland.
2: Dan heb ik nog binnengekregen
0: André van Baris. Goedemorgen, André. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze Feel Good Friday zit ik te denken aan een plaat van Glen Campbell en Sunflower. Misschien wel heel goed passend bij dit weer. Fijne uitzending verder. En hoor ik ook een beetje cool door in de studio.
0: Domme radio.
4: Hittegolf op de radio.
5: L1. De week van de zomerhits.
6: Goedemorgen, Limburg.

0: Shampoo.
1: De volgloeier.
0: Wat leuk om deze weer een keer te huren. Coco Shampoo huurt voor Robbie de werk van de zomer is voor mij bezig zien hier bij L1. En ook bezig zien met natuurlijk de vuurgloeier. En we zien er goed, we zijn eruit, wat is geworden? Eigenlijk is het wel een zeer toepasselijke plaat. De huur bij de tiet van het Jorno bij de werk van de zomer is. Want, kent ze deze nog, man? Het begint altijd heel fijn.
2: Ja, ja, dat heeft een keer.
0: Zeker. Ja. En dan kunt er langzaam zo op ter plekje. Ze denkt van, hey. En dan hebben we natuurlijk even de makkers met de zomerzon. Dankjewel voor het stemmen allemaal. Geniet van de zon. Goed iets meer. Maar ook goed dekking zoeken, want het gaat hel knallen vandaag.

0: het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Half acht, dit is het LN Nieuws met Paul Versteegen.
9: Goedemorgen. Sinds middernacht geldt in Limburg en een aantal andere provincies code rood. Het is voor het eerst dat het KNMI de hoogste weerswaarschuwing afgeeft wegens hitte. Afgelopen nacht was ook de eerste tropennacht in juni in ons land. Bij een tropennacht is het 20 graden of warmer. Bij het weerstation in Beek is een nieuw warmterecord gemeten. Daar was het afgelopen nacht 22,8 graden. Het advies van het KNMI voor vandaag in de notendop is zoek verkoeling. Bij een aanvaring gisteravond op de Mokerplas in Middelaar tussen een boot en een zwemmer is de zwemmer overleden. Verschillende media melden dat het slachtoffer de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenbrecht is. Hij verwierf ruim 2 jaar geleden bekendheid toen hij in het KNVB-bekerduel voor zijn club USV Hercules het winnende doelpunt maakte tegen Ajax. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden, vermoedelijk de bestuurder van de boot. Bij een steekpartij gisteravond aan de Watermunt in Tegelen is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of er een verdachte is aangehouden. Wel is er een Burgernet-bericht verstuurd waarin de politie zegt op zoek te zijn naar een getinte man gekleed in een korte broek. Hij zou richting Venlo zijn gerend. Tijdens de voorstelling van het spektakelstuk Bokkenrijders in Stadion de Geuzeld in Maastricht is gisteravond acteur Milan van Waardenburg in elkaar gezakt. Hierop is de voorstelling afgebroken. Het is onduidelijk hoe het nu met Van Waardenburg gaat en of hij is bevangen door de hitte. Mogelijk krijgen de bezoekers hun geld terug. Het weer, het wordt vandaag extreem heet. Vanochtend loopt de temperatuur op naar 30 graden of meer. In de middag en avond wordt het in Limburg 39 tot 40 graden. Dan kans op een plaatselijke onweersbui.
8: Dankjewel Paul, we gaan even naar het verkeer kijken. A2 in noordelijke richting vanaf Kelpen-Oler tot Nederweert is de weg afgesloten. In verband met ongeval staat al de hele ochtend een hele lange file. Vertraging meer dan 3 kwartier. Weppa!

0: lekker in de werk van de zomerrits. Hoorden we Cake by the Ocean van Dan.
1: L1 Media Overzicht.
0: Laten we maar eens even gaan kijken naar een media overzicht op dit moment. In Venezuela is het officieel dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
0: Daarom is veel internationale hulp onderweg. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden.
3: Veel scholieren zijn vandaag vrij vanwege de hitte. Veel organisaties hebben ook maatregelen genomen. En wie kan, werkt thuis. Dat is ook het advies van het KNMI. Ga alleen naar buiten als het niet anders kan. Want vanwege de extreme hitte vandaag geldt code rood. Vannacht hebben veel mensen slecht geslapen. Zou dat misschien door het oranje elftal komen? Weet je niet, hè? Om af te koelen gingen de meeste mensen toch maar een rondje over de boulevard doen. Bijvoorbeeld in Vlissingen zagen onze collega's van Omroep Zeeland.
4: Daar waar ik gelogeerd ben, ja, het bloed heet daarboven. Hè. Geen airco, dat is heel ouderwets nog. En even nog de wind door het lijf laten lopen, zodat je fatsoenlijk kunt slapen. Ja. Als normaal mens.
3: Ja. Ja, dan de pretparken nog eventjes, ja. Want de Efteling blijft open en ook Slagharen en Toverland. De medewerkers van de Efteling die zijn er niet blij mee en reageren zelfs verontwaardigd dat ze moeten werken.
0: Ja, en dan DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch afgelast. Met code rood vindt de organisatie niet verantwoord om het festival door te laten gaan. De tienduizenden campinggasten die er al zijn, hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ja, en dat is balen.
5: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk... Voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: Ja, normaal trekt dat festival een van de grootste van Nederland. Wat denk je, hoeveel bezoekers per dag?
3: Ah, ik denk zo'n 50.000.
0: 72.000 bezoekers per dag.
3: Goeiedag.
0: En ook heel veel, wat die man ook al zei, vanuit het buitenland.
3: En dan toch even het Oranje elftal. Hè?
0: Ja, ja.
3: Met een bliksemstart heeft Oranje vannacht Tunesië verslagen met 3-1. Goh, ik won de pool.
0: Ja, je hebt chocolade gewonnen.
3: Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Ja, dat kwam natuurlijk niet door een doelpunt van Nederland, maar een eigen doelpunt van Tunesië.
6: Dumfries scherpt voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
3: Ja, het was de 1-na snelste WK-goal van Oranje ooit. Na de legendarische penalty van Johan Neeskens in de finale van 1974 tegen Duitsland. Die ging er na 1 minuut en 26 seconden in. De andere doelpuntenmakers van de wedstrijd waren Brobby en Van Hekken.
0: Ja, door het hele land zijn de mensen natuurlijk vroeg opgestaan om 1 uur om eventjes te gaan kijken. Ook in Arnhem-Muiden, waar ze speciale aandacht hadden voor een dorpsgenoot bij Oranje, speler Jean-Paul Van Hekken in een grote tent met het volle borst meegezongen.
7: Trots natuurlijk op Jan Paul die het heel goed doet. Hij leeft mee met JP. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons. En we volgen JP met alles dat hij doet. Ja, schitterend. Straks tegen Marokko, want Marokko haalt eraan.
0: Ja. Oranje is de groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Ja, dan moet je nog laten. Ja, drie uur s'nachts. Maar goed.
3: Ja, dan staan wij alweer op als de wedstrijd afgelopen is.
0: Hoe is het met Curaçao eigenlijk?
3: Nou, met Curaçao is het niet zo best hoor. Die zijn definitief uitgeschakeld op het WK. Was voor het eerst dat het land deelnam. En het is het kleinste land dat zich ooit kwalificeerde voor een WK. De bondscoach, Dick Advocaat, vertrekt samen met zijn ploeg wel met opgeheven hoofd, zegt hij.
0: Ja.
8: Geweldig wat, dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
9: Ben je trots?
8: Op die spelers zonder meer. Ja, en op het publiek ook.
0: Heerlijk toch? Huppakee. Ja. De blauwe geweld daar, zeg maar, bij Curaçao. Wat gebeurt er meer op deze vrijdag de 26e? Koningin Maxima is bij de heropening van de Beelden aan Zee en koning Willem-Alexander onthult een gerestaureerd kunstwerk in het Kreuler-Müller Museum. Op WK worden er 6 afsluitende groepswedstrijden gespeeld, waaronder die van België, Kaapverdi en de toplanden Frankrijk en Spanje. En de Formule 1-coureurs die rijden bij de Grand Prix van Oostenrijk de eerste trainingen.

0: Twente. En de Crinelle appje binnen van Frank de Tank. Het draai iets warm, hè? Van Harry van Meegen. Daar zijn de show natuurlijk. En Ralf, dankjewel jong voor die melding. Maar we hebben natuurlijk die file op de A2. Van Nederweert, of reding richting Nederweert. Vanuit Kelp en Olen. Maar ik krijg van Ralf, alweer te horen, Ralf Kessels. Het riet weer op de A2. Kijk even, ik liet mij bij ons elkaar luurt. Terwijl ik steeds een file zeer van een kleine 10 minuten. Maar langzaamaan is het allemaal op lossen. En dat vinden we natuurlijk prachtig allemaal. Dan gaan we door met de weer. Waarnemingen, euvel in de provincie, zien we filmpjes gemaakt, opgestuurd naar L1. En natuurlijk ook audio-appjes, schoppen we zo meteen ook naartoe. Laten we maar eens even gewoon kieken in de provincie, Maarten. En de keuze is vandaag weer reuze.
1: Ja,
0: waar beginnen we?
1: Op het dak.
0: Op het dak? Op het dak.
1: Ja, voor. Zeker bij Helmut Weissen.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Vandaag starten we weer om het Zuidoosten met bijna een kopietje van gisteren. We starten met overwegend zonnig weer, geen wolk aan de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn. Vanuit zuidoosten richting oosten zien we ook daar weer de opkomende zon verschijnen, die qua stralingssterkte en temperatuur behoorlijk aanwezig is. Verder voorziet hij ons vandaag ook weer van 16,5 uur een daglicht. Het wordt iedere dag iets minder, maar we kunnen er een tijdje vooruit daarmee. Vanuit de oosten richting het noorden zien we ook daar die strak blauwe hemel verschijnen. Wind richting oost-zuidoost. Er staat een zwakke wind met toch wel wat behoorlijke windvlagen, die gelukkig de temperatuur iets omlaag halen. Over temperatuur gesproken, het is 24 graden, maar het voelt veel warmer aan. Het is droog, bloot vandaag een hittedag weer erom te worden. Dus denk aan het smeren, zonnebril, pet. Denk aan de hittestress voorkomen voor de ouderen en de dieren. Komende dagen wordt het iets minder, gelukkig kun je dan zeggen. Maar toch wens ik je een verkoelende dag toe. Fijn weekend. Radioa.
0: Radioa, dankjewel. Code rood is het. En als je denkt van code rood, wat helpt er nu in? We hebben zoveel codes. Nou, lief Louis van de LM, gewoon straks even uitgebreid vertellen waar die code nu eigenlijk allemaal weer voor steekt. Ja. Er zijn nog mensen die behoorlijk vrolijk te daar beginnen. Loes dan maar.
3: Oh. Want het is zomer.
0: Ja, ja. Goedemorgen, De Wit.
3: Maarten Pascal, De Wit Oetremunje. Ja, goedemorgen. Ik heb besloten om het gans angers te doen. Ik ga je op met klagen over die hits. We moeten het gewoon ondergaan. Op dit moment in Remunje. 26 graden al. Dat is al behoorlijk op paard.
0: Dat is al behoorlijk.
3: En we gaan vandaag naar de 38. Nou geloof me, maar we gaan de 40 aantikken. En hoe kent ze er heel veel over zeggen en klagen. En het is heet en warm en och, weet ik niet genoeg. Maar van de andere kant zien we toch wel mooi getuigen van een record.
0: Ja, heb je gelijk.
3: En dat zo kent ze er ook bekijken. Dat is zo'n beat allemaal. Een weerrecord. Dus allemaal gefeliciteerd alvast vandaag. En geniet ervan. Goed drinken. Radio,
0: ik vind een applausje voor Paul de Wit. Het goede die spiezen wie dat werkt natuurlijk. Hoppakee, door met...
1: André van Maris.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen noemt de gras ook de weerwaarneming. Ja, ik ben in Boete, kijk naar de loog en zie een ja, paar vliegtuigstreepjes boven in de loog. Maar voor de rest alleen maar blauw, blauw, blauw en nog eens blauw. Het is behoorlijkheid vanmorgen al. Het is afgelopen nacht 6, 27 graden geweest, is niet te geloven. Een 10 uur vanmorgen zal de temperatuur al rond de 33 graden liggen. En dan stoomt die temperatuur op in de loop van de morgen, of in de loop van de middag naar zo'n dikke 40 graden. Dus ja, dat is absurd warm. En het is heel druk in. Veel drinken vandaag. Goed de zon hooien. Goed smeren als je boet komt. En te veel moet ik gewoon toeblijven, binnenblijven. En veel keulen en heel veel drinken. Dat is heel belangrijk. Ook als ik in een dorst is, gewoon drinken, want het lichaam heeft het gewoon nodig.
0: Zeker.
4: Ik wens u een hele fijne dag in de studio. Alvast een heel fijn weekend. En radio.
0: Radio, ik heb zo gewoon een badje toes neerzitten en met de voetjes in kan zitten. Hè? Is lekker, joh. Lekker keul, joh. Oeh, heerlijk.
1: Radio Plonsvot.
0: Radio Plonsvot. Zo kan ze maar zeggen. Ik vind het jammer dat het voetballen ten iets genoeg uur vandaag is met die hit. Ik kan ze fijn televisie kijken. Dat zou stoer zien. Maar goed.
1: Ik zorg op dat filmpje van André toch al wel weer een rennen voorbij.
0: Je zocht het oog met het geel shirtje aan. Ja. Maar dat moet ook rustig aan doen.
1: Net doen eigenlijk, hoor.
0: Goed, dan hebben we gehad. André van Maris. Ja. We hebben Paul de Wit hebben we gehad. Ja. We zien al geweest naar Maastricht Aachen Airport.
1: Zo is het.
0: En mis ik Peter Meijer nog?
1: Absoluut. Daar is hij.
5: Goedemorgen Maarten en Pascal en luisteraars, alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Het is vanochtend al erg warm, 29 graden, weinig wind. En de wind die er is, voelt gewoon warm aan. Dus vandaag wordt het een tropische, zeg maar, een bloedhete dag. 39, misschien wel 40 graden. Dus mensen, blijf uit de zon. En als je buiten bent, drink voldoende, neem beschermend iets mee. Parapluutje, petje. En voor de rest, schuil en wees doe rustig. Doe geen inspanning vandaag.
1: Nee.
5: De groetjes en een fijn weekend. Tot maandag.
0: Tot maandag, Peter Meijer. Huppakee, aan Gortsmeren, jongens. Zeker als we straks met de fiets van Drukgeest zijn. Want poeh, dit is beurlijk bij jou vandaag. En dankjewel allemaal voor het insturen van die fantastische weer. Foto's, video's en nieuwe ingesproken berichten. Hier bij L1.
6: De week van de zomerhits.
7: It's so lovely when it's sunny.

0: november uur met die zon. Jongens, jongens, 40 graden is neerdurig. Melk en sugar, IBL 1.
1: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een handheggenschaar.
0: Vandaag voor de allerlaatste handheggenschaar hebben we hier liggen BL1. En straks weer die anger ook allemaal opgehold. Door de prijswinnaars die we deze week hadden. En och jongens, wat zien we die minst obligo maken. Hè? Die hebben ook zo hun best moeten doen. Frink moeten zingen natuurlijk. Jolande Jans doet Bolder. Erik Dommer doet Kessel. Hebben we Remco Levers doet Heel. Jan Jakers doet Hegelsom. Misschien op zich er wel bij. Gordon Haaien zo meteen. Wij gaan we door midden zagen. Nou ja, de plaat eigenlijk. Want die zangeres gewoon niet om mee te zagen.
2: Nee.
0: En dit is een zangeres die nog in de provincie gewoond. Onder.
2: Ja, zeker.
0: Moet stramprooi.
2: Ja.
0: Wordt even weten waar het is. En dan als het zo meteen is, dat is tussen 19 Waal beschikbaar bus. Want dan moesten we al zien, uur, want dan gaan we die terugbellen. En dan moesten we het liedje afzingen. Is een makkelijk uur.
1: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
3: Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling.
0: Zo hè?
4: Zorg er maar voor dat je hartje niet de bol slaat.
0: Nee, ja, dat moest je zeker niet door, jongen. Zeker met die temperaturen. En dan is het... ja, eigenlijk moest je die plaat aanpassen. Zondag in het zuiden, zomer in het zuiden. Zou heel toepasselijk zien. Laat even weten welke plaat hebben ze mee... Zo door het midden hebben gezaagd hier bij L1. Dit is Robin Heerzen.

0: ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biezen.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Sinds middernacht geldt in Limburg en verschillende andere provincies code rood. Vanwege deze waarschuwing is het advies zoveel mogelijk binnen te blijven en ouderen en mensen met een broze gezondheid goed in de gaten te houden. Bij een aanvaring gisteravond op de Mokerplas in Middelaar tussen een boot en een zwemmer is de zwemmer overleden. En de voorstelling van de Bokkenrijders in stadion De Geuzel in Maastricht is gisteravond afgebroken nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg in elkaar zakte.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
12: Jazeker, houden wij het vol.
13: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
11: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
14: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbij7gram.nl. Zorg begint bij Dieg.
6: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
5: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
6: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen. Maastricht.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een handheggenschaag. De week van de zomerhits. Dit is L1.

0: Dat is een goeie, Dr. Beat. Hè, dat moeten we hebben. Zeker met de beats van de zomerhit die alleen deze week allemaal uitzendt. Lekker met Gloria Estefan. 10 minuten over aan het hupker een beetje geslopen. Oh, het zal een plekdag zijn geweest. Hè. Toch even maar die pupsje uit de ogen wrief om 10 over 8 uur.
1: Wrief die pupsje uit die ogen.
0: Wat was het warm.
1: Spring maar uit die warme

0: ook zo meteen over hebben, maar... Binnenkort ga je nog wel de frietketel aan. Nou, niet zomaar een frietketel. Een hele lange frietketel gaat er aan. Oh, mega frietketel. Maar gewoon voor een wereldkampioen frikadellen bakken. Daar zien we natuurlijk een paar weken geleden al mee gestart. Dat hebben we dan natuurlijk in de gaten haaien bij de havendagen. Want ja, die frikadel was alweer 32 meter lang, 32 meter lang. Dat was bracht
1: 38 volgens mij.
0: 38 zelfs. Wow. Nou, ik denk dat ze dat vet niet helemaal voor op te poken. Ik ben vanzelf wel 180 graden het vet, hè. Door. Kom maar straks even aan de gaan besteden. Even bellen met Camille Wolfhagen. Hebben we eerder gedaan in de Ellen Ochtend Show. Ja. Ja, code rood, we zeiden het al. Lokaal kan het 40 graden weer. En het weeralarm code rood geldt voor 8 provincies. Alleen niet in Zeeland. De 3 noordelijke provincies en de Wadden. KNMI rupt mensen op zoveel mogelijk voor koeling te zoeken. En die vindt ze niet op het treinstation. Toch heet deze vrouw gewoon op werk.
2: Nou, ik werk in het onderwijs. Dus het is wel belangrijk om dat er mensen aanwezig zijn op school.
3: Maar de school is niet dicht?
2: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen voor wie dat nodig is.
3: En nog extra rekening gehouden met code rood?
2: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
0: Ja, dat is ook wel een heel goed advies, een fles water in de tas. Dat heb je zeker nu, zeker als ze de week opgeeft. Stel dat ze nu stil komt zo met de auto, dan heb ze toch wel een probleem. Code rood is vandaag dus ingegaan vanwege de hitte. Dat klinkt natuurlijk stevig, Maarten, maar wat betekent dat nou?
1: Ja, code rood is het hoogste waarschuwingsniveau van het KNMI, hè? Dat weten we ondertussen allemaal wel. Maar het bijzondere is, het is voor het eerst dat die code in Nederland wordt afgegeven vanwege de hitte. Betekent niet alleen dat het extreem warm wordt, maar vooral dat die hitte grote gevolgen kan hebben voor de samenleving en voor de gezondheid van mensen.
0: Het gaat dus niet alleen om die temperatuur?
1: Nee, meteorologisch is het verschil met code oranje niet eens zo groot. Mm-hmm. Het gaat om de impact. Bij code rood wordt gekeken, kan het leiden tot letsel, grote overlast, schade of zelfs maatschappelijke ontwrichting. Mm-hmm. Denk aan bijvoorbeeld ziekenhuizen die zich voorbereiden op mensen met uitdroging of hitteberoerte. En ook zorginstellingen die bewoners extra controleren, werkgevers die roosters aanpassen en evenementen die mogelijk worden ingekort of afgelast.
0: Ja, en waar moeten we dan rekening mee houden? Wat moeten we doen? Wat kunnen we het beste doen, Maarten?
1: Ja, belangrijkste boodschap is toch, en dat horen we van een heleboel mensen, hè, vanochtend ook bij onze voorgloeiers gehoord, zoek verkoeling. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink genoeg water. Ook als je geen dorst hebt. Ja. En vermijd zware inspanning. En let ook goed op ouderen, jonge kinderen, zieken en huisdieren. Mm-hmm. Ouderen hebben bijvoorbeeld vaak minder snel dorst, waardoor uitdroging op de loer ligt en ongemerkt kan ontstaan.
0: Ja, ook als je denkt van, hé, ik heb geen dorst, gewoon toch even dat glaasje water pakken. Hè?
1: Zeker.
0: Eerst zei de KNMI, ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Dat advies is aangepast. Waarom eigenlijk?
1: Ja, omdat binnenblijven niet altijd veiliger is. Mm-hmm. Hè? Op zich wel, maar sommige huizen warmen enorm op en blijven ook 's nachts heet. En daarom is het advies nu wat breder. Ik zei het net al, zoek een koele plek. Dat kan thuis zijn, maar ook ergens anders. Alleen zegt Rijkswaterstaat wel, ga liever niet onnodig met de auto op pad. Mm-hmm. En als je dan toch de weg op moet, ja, dan is ook weer het advies, neem water mee en zorg dat je goed voorbereid bent. En een andere tip is ook, neem een parasolletje of een parapluutje mee. Ja. Zodat als je langs de weg komt te staan, dat je je kunt beschermen met een paraplu of een parasolletje.
0: Ja, maar we hadden vanochtend een hele lange file van meer dan een uur van mensen in de file stonden. Ja. A2, dan moet je toch even wat meenemen. Waar zit nou het grootste gevaar?
1: Nou, toch wel in oververhitting van het lichaam. Mensen kunnen uitdrogingsklachten krijgen, hitteuitputting of in het ergste geval een hitteberoerte. Ja, en dat laatste kan levensbedreigend zijn. Hebben we laatst bij die loopevenementen ook gezien. Hè? Daarom zegt het KNMI ook, neem deze waarschuwing serieus. Door gedrag aan te passen kunnen de gevolgen echt worden beperkt. En vanaf 6 uur vanavond geldt dan ook nog eens code geel vanwege een verwacht onweer. En dat duurt dan weer tot 11 uur. Dus het is best wel veel allemaal.
0: Ja, dus eigenlijk die code rood is dus een oproep om de dag anders in te richten.
1: Ja, dat is zo'n beetje de kern. Niet denken, ach, het is gewoon warm. Code rood betekent, pas je plannen aan. Doe rustig aan. Zoek verkoeling. Kan niet vaak genoeg zeggen. En kijk ook om naar mensen in je omgeving die hulp nodig hebben. Want deze hitte is niet alleen ongemakkelijk. Maar ja, ik zei het dus ook al eerder, het kan ook gevaarlijk worden.
0: Heb je meer informatie erover nodig, wil je er alles over lezen, ga even naar onze site ellienieuws.nl. Daar houden we een blog bij met alles wat aangepast is. Evenementen die afgelast zijn, maar natuurlijk ook staat er uitgebreid bericht wat je moet doen met die code rood. Maarten, dankjewel.
4: De temperatuur stijgt. De beats worden warmer. Limburg, ben jij klaar voor de zomerhits? L1.

0: Lekker man, the American Girls, Harry Styles, BLA. We hadden het straks, zal ik het in de hoed zeggen, een klein beetje over dat ze misschien nog wel een badje neer kon zitten met dich. En dan door water in kost doen.
1: Ja.
0: Piet Vinkhoed, echt. Dit is ons een fantastische foto. We kennen hem wel even laten zien op L1 Televisie. Wat is eigenlijk het geval? Ze zijn blijkbaar in echte terrasjes, waar ze dus het turfelke in een badje hebben gezet. Dus de mensen met die stokers er om je mee in, kenden de poeteltjes gewoon in het water.
1: Heut kunst erin.
0: Kent zich lekker keurlaai. Hey, dankjewel Piet voor het doorsturen.
2: L1 Media Overzicht.
0: Toch even kijken wat er voor de rest in de wereld en dicht bij huis allemaal aan de hand is. We beginnen met Venezuela. Het officiële dodental van de twee aardbevingen van woensdag loopt verder op. Er zijn nu 235 doden geteld. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En over de omvang van de schade is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
0: Daarom is veel internationale hulp onderweg. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden.
4: Veel scholieren zijn vandaag vrij vanwege de hitte. Veel organisaties hebben maatregelen genomen. En wie kan, werkt thuis. Dat is ook het advies van het KNMI. Ga alleen naar buiten als het niet anders kan. Want vanwege de extreme hitte vandaag geldt code rood. We hadden het er net ook al over. Vannacht hebben veel mensen dan ook slecht geslapen. En om af te koelen gingen mensen maar een rondje over de boulevard doen. Bijvoorbeeld in Vlissingen, zag ook onze collega's van Omroep Zeeland.
5: Daar waar ik gelogeerd ben, ja, het bloed heet daarboven. Hè? Geen airco, dat is heel ouderwets nog. En even nog de wind door het lijf laten lopen, zodat je fatsoenlijk kunt slapen. Als normaal mens.
4: Ja, de Efteling blijft wel open trouwens, hoor. Net als andere attractieparken. Slagharen en Toverland bijvoorbeeld ook. Medewerkers van de Efteling die hebben wel geklaagd. Want ze reageren verontwaardigd op het feit dat ze moeten werken vandaag.
0: DEFCON, moeten we het even over hebben, is uiteindelijk toch afgelast. De code rood vindt de organisatie niet verantwoord om het festival door te laten gaan. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ja, dat is natuurlijk balen.
6: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk. Voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: Ja, ik kan me wel boven voorstellen natuurlijk als veel mensen uit buiten komen. Maar ja, 72.000 bezoekers per dag. Daarmee is het toch wel een van de grootste festivals van Nederland.
4: Ja. Tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. Maar uiteindelijk houden ze zelf de controle, zegt Vattenfall.
7: Als je dus inderdaad hebt afgesproken, we laden niet tussen 4 en 9 en opeens verandert de situatie en jij wil toch laden, dan kan dat altijd. De klant blijft de baas over wanneer hij of zij laat.
4: Nou, er is al eerder op kleine schaal mee geëxperimenteerd. Nu is het de bedoeling dat er 50 tot 70.000 huishoudens aan dat project gaan meedoen.
0: Kom maar even hebben over voetballen.
4: Ja.
0: Ja. Bij de bliksemstart heeft Oranje vannacht Tunesië verslagen met 3-1. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Dat kwam wel door een eigen doelpunt van Tunesië.
8: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Het was de 1 na snelste WK-goal van Oranje ooit. Na de legendaarse penalty van Johan Neeskens in de finale van 1974 tegen Duitsland. Ja, die ging er al na 1 minuut en 26 seconden in. De andere doelpuntenmakers waren Brobbery en Van Hekken.
4: En dan gaan we nog even door op dat WK. Want na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao definitief uitgeschakeld.
0: Oh.
4: Het was voor het eerst dat het land deelnam. Hè, en het was het kleinste land ooit dat zich kwalificeerde. De bondscoach is Dick Advocaat. En hij vertrekt samen met zijn ploeg met opgeheven hoofd.
9: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg hebben mogen spelen. 3 uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
10: Ben je trots?
9: Op die spelers zonder meer. Ja, en op het publiek ook.
0: Mooi hoor. Vrijdag vandaag, de 26e. Code Rood en koningin Maxima is bij de heropening van Beelden aan Zee en koning Willem-Alexander, die Huldering gerestaureerd kunstwerk in het Kullen-Müller Museum. Op de WK worden er 6 afsluitende groepswedstrijden gespeeld, waaronder die van de Rode Duivels, Kaapverdië en toplanden Frankrijk en Spanje. En de Formule 1-coureurs die rijden bij de Grand Prix van Oostenrijk de eerste trainingen. Sipikans Biekeproot in het L1 Mediaoverzicht.

0: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
1: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
2: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
1: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan!

0: nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Paul Versteegen.
5: Pascal, goedemorgen. Sinds middernacht geldt in Limburg en een aantal andere provincies code rood. Het advies van het KNMI voor vandaag in de notendop is zoek verkoeling. Het is voor het eerst dat het KNMI de hoogste weerswaarschuwing afgeeft wegens hitte. Afgelopen nacht was het ook nog de eerste tropennacht in juni in ons land. Dan is het 20 graden of warmer. Bij het weerstation in Beek hadden ze zelfs met 22,8 graden... de warmst gemeten tropennacht van het land... Aan het einde van de middag en in de avond geldt code geel. Dan wordt gewaarschuwd voor mogelijke schade door zware onweersbuien met windstoten, hagel en regen. Bij een aanvaring gisteravond op de Mokerplas in Middelaar tussen een boot en een zwemmer is de zwemmer overleden. Verschillende media melden dat het slachtoffer de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenbrecht is. Hij verwierf ruim 2 jaar geleden bekendheid toen hij in het KNVB-bekerduel voor zijn club USV Hercules het winnende doelpunt tegen Ajax maakte. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden, vermoedelijk de bestuurder van de boot. 2 auto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de A2 bij Weert. Dat gebeurde iets na 6 uur op de vluchtstrook. Op een auto die daar stil stond met pech is een andere auto gebotst. Volgens nieuwssite Weert de Gekste konden de inzittenden zelf uit het voertuig stappen... maar zijn ze wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Als gevolg van de ravage op de weg ontstond al snel een flinke file op de A2. Inmiddels is die opgelost. Bij een steekpartij gisteravond aan de Watermunt in Tegelen is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of er een verdachte is aangehouden. Wel is er een burgernetbericht verstuurd waarin de politie zegt op zoek te zijn naar een getinte man gekleed in een korte broek. Hij zou richting Venlo zijn gerend. Dan het weer. Het wordt vandaag extreem heet. Vanochtend loopt de temperatuur al snel op naar 30 graden of meer. En in de middag of avond wordt het, middag en avond moet ik zeggen, wordt het in Limburg zelfs 39 tot 40 graden. Ga er maar aan staan. Dan kans op een plaatselijke onweersbui.
6: Zomer in Limburg.
7: De week van de zomerhits.
6: Dit is LA. De LA Ochtendshow.

0: mensen die voetbal hebben gekeken, die zijn met een gerust hart naar bed gegaan, heb ik gedacht van, ach, we zien eindelijk door, dat is toch hartstikke lekker. Dat ben ik kennen zeggen, heerlijk, hè? Wie zal het in de hele zie geweest? In die fijn versierde strotel van Harry Maas.
1: Ja, ben ik ook wel benieuwd. Zijn die de hele nacht doorgegaan, bijvoorbeeld?
0: Ik ben benieuwd of Tom wakker is. Ik wil toch eens even schieken en link uitgooien wie het is, bij Harry Maas. Oh, het kan best zien dat er nog thuisjes toe hebt. Er zijn nog veel van die fans die nu nog lekker op een oer liggen. Maar ja, de soerwerm, dan kan je toch zomaar even de telefoon oppakken. We hebben een paar keer geprobeerd, want ja, midden in de nacht voetbal kieken, dat ga je natuurlijk niet in elkaar je kleien zitten. Even kijken of ik het... Ja, dank je, Harry!
2: Dat is de voorspelling van Harry.
0: Och, dan weer de voorspelling van Harry. Ja, ja, dat sleurt nog lekker, hè. Maar goed, zometeen gaan we wel even bellen. Doen we met Camille Wolfhagen. Want natuurlijk, de havendagen die beginnen, hè. De havendagen in Maasbracht. En er werd de grootste frikandel werd er gebakken.
1: De langste.
0: Die gaan we zo meteen... Ja, dus toch meteen de grootste ook.
1: Ja, dat weet ik.
0: Die gaan we zo meteen achteraan bellen.
3: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een handheggerschaar.
0: De handheggerschaar, de allerletste geit roer. En voor de allerletste keer gaan we de opgave aan u geven. Goed loesteren zometeen. Welke plaat knippen we door midden met onze handheggerschaar? En als het niet weet wat het is, laat het even weten via de L1. Hebben een bellenbericht misschien wel terug tussen 9 en 10. En als ik dan een liedje af kan zingen, ja, dan is die voor dicht.
3: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
4: Was aan de Costa del Sol.
0: Ja, la la la la la la la. Weet je wat het is? Laat het weten via de L1 app.

0: en Sergio Mendes in de week voor de zomerrits. En we willen allemaal wel de Iskema, lekker frikadel. Maar dat is het allemaal goed, gij. Dit het weekend gij het gebeuren tijdens de havendagen in Maasbracht. Buurtjes kieken, maar ook nog de langste frikandel ter wereld. Nou, dan gaat de wereldrecord pogen, de langste frikandel. Niet een paar centimeter, maar in ieder geval maar liefst 38 meter. We hebben er al een oetsjebreid over gehad. We hebben er filmpjes van gemaakt. Maar natuurlijk met deze tropische temperaturen moeten we eerst maar eens even kieken of het allemaal wel doorgeeft. Praten we even met Camille Wolfhagen. Camille, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer de Slechter, moeten we eigenlijk zeggen.
1: Ja, zeker dus.
0: Meneer de Slechter, slecht nieuws of goed nieuws?
1: We hebben goed nieuws. Het gaat allemaal door.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Ondanks maar even met die belangrijkste vraag door te gaan. Het gaat dus door waar die hittemaatregelen. God gewaalde dingen aanpassen.
1: Nee, ja, we hebben gezorgd wel dat genoeg drinken ook voldoende aanwezig is. Dus dat dus gaat de drinken bij. Dus ja, we gaan het gewoon doen zondag.
0: Ja, maar goed, zondag, dan gaat die frikadel gebakken weer. Is door alles voor in gereedheid gebracht? Is alles er klaar voor?
1: Ja, de frietpan is helemaal klaar. We, ja, eigenlijk zondagmiddag beginnen we om 6 uur om het opboeien. En om tussen 2 en 3 gaat het gebeuren, dan moet de frikadel gebakken worden.
0: Ja, nou ligt nog even goed voor de mensen die het niet weten, want we hebben er van frikadel van 38 meter. Waarom 38 meter ook alweer?
1: Dat is de moot van een binnenvaartschip. De kleinste binnenvaartschip is een spits. Ja, dat is 38 meter 15.
0: Ja, en dat is natuurlijk gekoppeld aan de havendagen Maasbracht, want daar hebben we durven door gij dat allemaal plaatsvinden. Ik heb al een paar proeffrikadellen gebakken. Wie is dat gegaan?
1: Ja, de eerste was best wel lastig met de verwarming van de frietpan zo, het weer erg. Mm-hmm. En de tweede sessie ging al beter, daar heb je wel gedaan passen. Ja, de derde sessie is topgegangen, dus we zijn er helemaal klaar voor zondag.
0: Ja, heb je geen last gehad dat die frikandel bijvoorbeeld door elkaar velden of zo? Want dat is natuurlijk wel moeilijk, hè?
1: Nee, dat is juist, dat is het moeilijke ook ervan, dat ze aardig blijven, om het zo maar te zeggen. Hey, maar
0: wie smaakt ze, Camille?
1: Ja, top. Ja.
0: Hey, Gerard, ik heb zich een kuntje eraan mogen bieden.
1: Ja, we hebben de hele tijd met testen draaien. We hebben ook allemaal met een hoop mensen hebben ze opgegeten. En die worden allemaal zeer te spreken. Dus.
0: Ja, jongens, stel nou voor dat het echt gaat lukken. Die 38 meter, dat hebben we een wereldrecord hebben. Nou, dan moesten we toch goed in plaat gewoon, hè?
1: Ja, dan maken we een klein feestje ervan.
0: Een klein feestje? Nee, maar een groot feest. Hè? Want dat begint eigenlijk morgen al, die havendagen. Morgenavond, hè?
1: Ja, vanavond begint het al. Vanavond is de aftrap. En dan tot zondagavond.
0: Heb ze al geoefend, cheerio! Want het is just in de wild gebogen.
1: Nee, ik heb ook langs, ja.
0: Het moment van bakken. Want wanneer gaat dat precies gebeuren? Want ja, dan moeten we natuurlijk voor aanstoren, hè?
1: Om 2:45 gaat de frietpan het verder.
0: Ja, wie lang duurt dat versie die opgewerpt hebt, die frikadel?
1: We gaan om 12:00 gaan we de frikadel pousseren, zou ik zeggen. Dus 12:01 werd die gepousseerd. Dus dan werd die in water gaar gekookt.
0: Ja.
1: En daarna doen we het water eruit. En dan gaan we het frietvet erin doen. Mm-hmm. En ja, in theorie is frietpan binnen een kwartier gewerm.
0: Aha.
1: Dus dat is best wel snel.
0: Ja, dan uiteindelijk is hij denk klaar. Dan moet hij een stukje gehakt worden. Want je gaat die natuurlijk verkopen voor het goede doel, hè?
1: Ja, voor kankerfonds om 3:00 begint de veiling. En dan werd de eerste meter gewoon aan het veilen.
0: Nou, al die warme dagen, dan hebben we zondag natuurlijk wel genoeg ijs gehad. Dan is een frikadelke wel lekker, hè?
1: Ja, met het mayonaise erbij.
0: Ja, wat denk je zelf, hè? Dan zag het ook beter, hè?
1: Ja.
0: Hey, let's op, Camille. We gaan het even afwachten. We gaan met die meedoen, met dit allemaal lukt. En dan bellen we die morgen even terug of dat de recordpoging is geslaagd.
1: Helemaal goed.
0: Ja, heel veel succes, hè?
1: Bedankt.
0: Jojo, zelfde. Hoi.

0: Enrique Iglesias met El Perradón, Hibi L1.
1: Dit is L1. De week van de zomerhits.
0: Ah, lekker verkoeling een beetje. Veel bewaaiertjes hebben we hier in de studio hangen. Is heerlijk werken vandaag. Nou ja, heerlijk werken. Als ze binnen zit, van boete bij de 40 graden. We hadden het net over code rood. Alles is nou te lezen over de code rood. En alles wat in de provincie is afgelast en zo op onze liveblog via l1news.nl. We gaan even kijken naar Lien. Hallo!
2: Goedemorgen, legend Pascal en Maarten. Hoe houden jullie het uit daar in de studio?
0: Oh, airco.
2: Ik hoop dat jullie een beetje verkoeling hebben,
0: zeker,
2: jongens. Want het is jullie van harte gegund.
0: Dankjewel,
2: man. Het is warme weer. Ik bid voor jullie dat het allemaal goed gaat. Ja, draai gewoon eens een lekker zomersplaatje. Het maakt niks uit wat. Maak er een mooie show van. En Marco Vonk blijft naar jullie luisteren. Je weet, ik ben een vaste luisteraar. En Elvis loves you.
0: Oh, Elvis loves you. En Elvis is left the building. Roger Ville Waardestein Kloor. Ja, de kent nu op dit moment nog een klein dansje maken. Dat gaan we maar even doen, want dat vind ik wel lekker. Lekker zwieren door de straat en zwieren. En dan stoppen we bij de ijskast. De lekker drinks gepakken. Dat moesten ze zeker doen.
3: De rief aan de Vriethof is 93 jaar. De ruk stief en krom. Een piezelig grieshaar. Zie is al get doof. Het lopen get lastig.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Zondag 5 juli. The Legendary Legends are back at the park. Just for you.
3: Met Beach Boys Best, Thomas Hadstad en Cosme Carnival. In het Juliana Park in Venlo.
2: Doors open om 2 uur 's middags.
3: Boek your tickets. Legends.eventcruise.com.
4: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
5: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt, ja, het stukje energie.
4: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Sinds middernacht geldt in Limburg en verschillende andere provincies code rood. Het advies is vooral koele plekken op te zoeken. De zwemmer die gisteravond om het leven is gekomen na een botsing met een boot is volgens verschillende media de 28-jarige Mats Schotenbreg. Een amateurvoetballer die 2 jaar geleden bekend werd door voor zijn club USV Hercules het winnende doelpunt te scoren tegen Ajax. En een forse file vanochtend op de A2 bij Weert. Daar zijn 2 auto's op elkaar gebotst op de vluchtstrook. De bestuurders konden zelf uit hun voertuig stappen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
12: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
11: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
13: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
11: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
14: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
11: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet.
15: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
17: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een handheggenschaag.

0: Vandaag temperatuur kan stijgen op 40 graden. Wel kijk even terug naar gisteren, want het was toch best wel schrikken tijdens de musical Bokkenrijders in Maastricht. Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd onwel op het podium, waarna de voorstelling werd afgebroken. Middels gaat het maar goed met hem, maar de hitte zorgt wel voor aanpassingen. Daar praten we even over met de regisseur en producent Servé Hermans. Servé, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Ja, ik zei het al. Gaat het goed met Milan?
1: Het gaat goed met Milan. Hij was redelijk snel weer bij. Hij is ontzettend goed verzorgd door de EHBO. Na het middernachtuur verliet hij het stadion. In goede gezondheid en met een redelijk goed gemoed. Met Milan komt het zeker goed. Ja.
0: Dat is heel fijn om te horen. Maar wat ging er nou gisteravond eigenlijk mis op het podium?
1: Ja, nou ja, ik denk natuurlijk dat de extreme weer een rol speelt natuurlijk. Iedereen had last, hè, publiek, acteurs, crew, cast, alles wat er omheen zit. En we hadden een hele serie aan maatregelen genomen. En woensdag ging dat allemaal goed, kwamen we er goed doorheen. En gisteren is Milan toch op een zeker moment bevangen geraakt door die hitte. Die was ook niet helemaal lekker. Ja, en dan is dat natuurlijk geen goede combinatie. Nee. Je al niet helemaal topfit voelen en dan een topprestatie moeten leveren op zo'n enorm hete dag. Ondanks dat we 's avonds speelden, dat het natuurlijk al wat later was. Maar het blijft gewoon heel laat in de avond. Het blijft gewoon bloed en bloed heet. Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook daar moet denken over het voorstelling stilzetten, dat dit ook gebeurt. Is dat een moeilijke beslissing geweest, neem ik aan?
1: Er zijn protocollen voor en dat hebben ze allemaal super goed gedaan. De acteurs hebben meteen om hem heen gaan staan. EHBO erbij, producent Frans Hendricks was erbij. Ze hebben dat met een team echt aangepast, opgelost, snelle beslissingen gemaakt. En ik denk dat ze de enige juiste beslissing hebben gedaan. En dat bleek ook wel uit de enorme warme reactie van het publiek die iedereen mocht ontvangen.
0: Ja, jullie hebben daarmee gesproken. Ze hadden er begrip voor wat er is gebeurd en dat je ook besloten
1: zeker,
0: hebben.
1: Ja,
0: dat is heel fijn.
1: Ja,
0: de komende dagen gaan we nog verder, want het is vandaag ook weer een ontzettend warme dag. Jullie hebben gisteren ook later begonnen. Is er nog rekening mee te houden? Kan het nog afgelast worden? Want het is tenslotte de code rood.
1: Nou ja, we hebben het net besloten ook, inderdaad. Ja. Dus we hebben, denk ik, goed. Ik had wel, ik dacht heel even na wat er gisteren gebeurde. Heel even pas op de plaats, heel even nadenken wat er moet gebeuren. Want voor ons zijn dat grote en ook ingewikkelde beslissingen die heel veel gevolgen kunnen hebben, die we niet meteen op het moment kunnen overzien. Maar eigenlijk is het voor ons een no-brainer. We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. Zolang die code rood van kracht is. En op dit moment zitten we in een soort snelkookpan met een klein crisisteam om uit te zoeken wat dat betekent. En zullen we het publiek en de kaartkopers echt zo snel als dat we kunnen informeren over hoe en wat. En eventueel zelfs nog kijken of er mogelijke alternatieven tot de mogelijkheid behoren.
0: Ja, want het is natuurlijk niet mogelijk om nog een keer de voorstelling extra over te doen. Want die plaats is er niet, hè? Die ruimte is er niet.
1: Nee, die ruimte is er niet. Zowel bij het stadion niet als bij de technici niet. Misschien ook bij het personeel niet. Ik zou een laatste verwoede poging willen doen om toch te onderzoeken of er nog iets mogelijk is met verplaatsing. Want het gaat bij ons dan ook meteen over 17.000 mensen. Ja. Die gisteren, vandaag en morgen de voorstelling bezochten of zouden bezoeken. Ja, dat is natuurlijk geen kattenpis. En dat. Dat is een enorme uitdaging ook sowieso hoe we die voorstelling nu, reeks nu af gaan ronde.
0: Ja, veel mensen hebben het nu gehoord via de radio, via L1. Kunnen ook via onze site natuurlijk meemaken dat het helaas niet doorgaat. Het kan toch zijn dat er misschien mensen vanuit verre streken naar jullie toe komen vanavond. Als die daar voor de poort staan. Daar worden ze dan, neem ik aan, opgevangen.
1: Kijk, we zijn natuurlijk, we zullen er zijn en daar zullen ze, we zullen goed met iedereen communiceren. En we hebben ook een dusdanig geweldig ticketing- en kaartverkoopsysteem dat we met iedereen, zowel via e-mail als sms, direct contact kunnen hebben. En er zijn altijd inderdaad een aantal mensen die we op wat voor manier dan ook missen. Dus we zijn denk ik professioneel genoeg om dat goed op te kunnen vangen vandaag.
0: Prachtige musical natuurlijk, de Bokkenrijders. Last gehad van de regen, zeg maar. Nu maar weer de zon. Volgende keer toch binnen iets organiseren?
1: kleine zaalvoorstelling met een airco en een dakje erop. Ja, zeker.
0: Nee, ja, goed. We kunnen er wel om lachen natuurlijk. Ook vervelend wat er gebeurd is natuurlijk. Maar het fijne is dat natuurlijk de mensen nou geïnformeerd zijn dat het vandaag dus niet doorgaat. Dat je rekening houden met
1: de het welzijn van iedereen staat gewoon altijd bovenaan natuurlijk.
0: En dat het goed gaat met Milan. Daar zijn we natuurlijk ook over.
1: Zeker en vast.
0: Dankjewel voor je toelichting.
1: Groetjes.
0: Hoi.

0: boze bolletjes allebei. Lekker Gypsy Kings en Bailami. Onze collega Roy die kumpie binnen en er zit van allerlei pakketten hier neer. Oeh, zien dat allemaal die hekkers? Ja, dat zien ze.
1: De handhekkers.
0: Heb ze ze allemaal, heb ze een beetje onder controle, kerel?
1: Dit is hel shower met dit weer, hè?
2: Hey, binnen is het lekker kul.
0: Ja, zeker.
2: Je had de beste plek die ze maar kunnen hebben in het pand.
0: Dat hebben we jou ook. Heb ze de flyer besteld?
2: Flyer stond ook kul.
0: Koffie
2: zit veilig.
0: Kump goed. Einde de omwegens is Jan. Hallo Jan.
3: Goedemorgen heren. Met Jan Oudoors Hegelsum. Onderweg naar de studio.
0: Ah, fijn.
3: Ik wil ook wel een zomerritje huren.
0: Ja, welke
3: dan? Kanto en Galicia van Julio met zijn stieve jas. Hoe neemt je verre 70, zodat we op de roze plak. Wie zal ik?
0: Tot ziens, Jan. Hoi. Nou, de huur zijn al. Net alles klaarlijk voor dit, Jan. Gaan we zo meteen doen. Want de eerste prijswinnaars van de eerste handheggerscharen, die komen ze straks om 10 uur al opholen. Ja, dan komt er nog één niet zo meteen gaan we de tekken geven. Maar eerst moet even terugkomen op gisteren. Want toen zeiden we al dat het een drukte van belang was, CBL. De parkeerplaats van vol met vrachtwagens. Cateringbus, voor heel bijzonder, heel veel mensen. Wat was er aan de hand? Nou, er werd dus gisteren een aflevering van Flikker Maastricht opgenomen. Iedereen rende hier door het pand. Oh, even foto maken, want dan zien ze. Nou, je hebt ook een foto gemaakt. Ja,
1: heb je Egbert Jan en heb je Angela allebei?
0: Ik heb alleen Angela heb ik op de foto.
4: Natuurlijk.
0: Ja, ik heb hem hier, maar goed. Ja. Wat is er nou precies allemaal gebeurd hier gisteren? Nou, we hadden de regieassistent Rachel, de heer, die vertelde even wat ze hebben gedraaid.
5: We hebben een aflevering waar we beginnen in een uitzending bij L1. En die hebben we hier binnen gedraaid.
6: Hoe is het allemaal geregeld?
4: Nou ja, wij zijn dan het regiedepartement, kledingdepartement, grim, make-up, cameradepartement. Kijk, daar komt de assistent door het beeld lopen.
5: Zo, daar is hij.
4: Dan heb je natuurlijk ook nog het decor, artdepartement en het geluid. Daar zijn allemaal mensen voor nodig. Die moeten allemaal, en dat weten de Maastrichtenaren ondertussen, die moeten allemaal met z'n allen door die stad bewegen. Kijk, daar komt het geluid om zo.
5: Ja,
4: George heeft een beetje alle draaidagen van Flikker Maastricht meegemaakt. Als enige.
6: Zou je nog iets meer kunnen vertellen? Misschien een sneak peek?
4: Nee.
6: Duidelijk?
4: Nee, mensen moeten kijken.
0: Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Hè? Dat was Martin Spaan was dat, de regisseur ervan. Ja, het is prachtig om dat allemaal mee te maken. Wat een groot circus dat eigenlijk bij Kibo komt kijken. En dat je gewoon voor de televisie zit met je bakje chips. En deze ding bied ik zelf van... zet je goed in de cameraman, meer neer te hebben. Maar de kunt wel meer bekijken. Binnenkort is te zien, allemaal op televisie. Dit was de bijdrage bij L1.
7: Het is bloedje heet. De week van de zomerhit.

0: Big Curl vandaag, zeker op zonnendag. En die Royal komt de zon in op. Nou, die zon, die gaat knallen vandaag. Sharon, die zet een groetjes. Zet ze een glaas water, stuurt ze nog eens op. Een mooie foto ervan. Want ja, het moest natuurlijk ontzettend goed zorgen dat ze goed gehydrateerd was.
1: Ik kan wel tegen Sharon zeggen, onze receptioniste het ons net een glas water gebracht.
0: Deze week maak je in de LA Ochtendshow kans op een handheggenschaar. Heb ze vanochtend gehuurd welke plaat hebben we er midden zaagde? Nou, zaagde even met het heggenschierke door midden. Ja, moet ik dat eigenlijk zeggen? Pak hem nog eens even erbij.
1: Ik heb het voedraaltje hier. Wat noemen we dat? Kijk eens even.
0: Zit er goed uit, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Jan Jacobs is er al bewerkt van Hegelsum. Ja.
1: Een paar in de doos. Binnen gekregen, hè?
0: Heb ze zojuist geloesterd? Dan weet ze wat. Omdat het gewoon de allerletste is, wil ik het nog wel een keer gedoen. Nog een keer de opgave van vandaag, Maarten. De lol map stil.
2: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
3: Zas aan de Costa del Sol.
0: Dingelingeling. Ja, la la la la la la. Dingelingeling. Wetsen het, geef het even door.
2: Maak de zomerhit af en geef je antwoord door. Via de L1-app kom je in de uitzending en heb jij het juiste antwoord.

0: allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: 9:30, dit is het LA Nieuws met Paul Versteken.
10: Goedemorgen Pascal. Sinds middernacht gelden in Limburg en een aantal andere provincies code rood. Het is voor het eerst dat het KNMI de hoogste weerswaarde...

0: een geweer. Zeg maar gewoon in de maat gaan lopen.
1: Een kilo-les, een dachtig geweer!
2: De kleuren en voor alles hier!
1: Marcheren, zitten! Dat doen ze goed!
2: Samen lieten, dat is het goed!
3: De voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in Stadion de Geuzel in Maastricht vanavond en morgen gaan niet door. Dat vertelde Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht zojuist op L1 Radio.
4: Eigenlijk is het voor ons een no-brainer. We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. Zolang die code rood van kracht is.
3: Er komen geen nieuwe voorstellingen. Er wordt nu gekeken hoe de bezoekers kunnen worden gecompenseerd. Gisteren werd de voorstelling afgebroken nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg in elkaar was gezakt. Volgens Servé Hermans gaat het wel goed met hem. Bij een aanvaring gisteravond op de Mokerplas in Middelaar tussen een boot en een zwemmer is de zwemmer overleden. Verschillende media melden dat het slachtoffer de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grootenbrecht is. Grootenbrecht verwierf ruim 2 jaar geleden bekendheid toen hij in het KNVB-bekerduel voor zijn club, USV Hercules, het winnende doelpunt tegen Ajax maakte. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden, vermoedelijk de bestuurder van de boot. 2 auto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de A2 bij Weert. Dat gebeurde iets na 6 uur op de vluchtstrook. Op een auto die daar stil stond met pech is een andere auto gebotst. Volgens nieuwssite Weert de Gekste konden de inzittenden zelf uit het voertuig stappen, maar zijn ze wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Als gevolg van de ravage op de weg ontstond al snel een flinke file op de A2, maar die is inmiddels opgelost. Bij een steekpartij gisteravond aan de Watermunt in Tegel is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of er een verdachte is aangehouden. Wel is er een burgernetbericht verstuurd waarin de politie zegt op zoek te zijn naar een getinte man gekleed in een korte broek. En zo richting Venlo zijn gerend. Het weer. Het wordt vandaag extreem heet. Vanochtend loopt de temperatuur al heel snel op naar 30 graden. En in de middag en avond wordt het zeker 39 tot 40 graden. Dan ook kans plaatselijk op een onweersbui.

0: Sting in de Ellen Ochtend Show van deze dag. We hebben te maken met code rood, maar we hebben ook code heggenschaar, zoals het hebben bij ons. Want we hebben nog een einde liggen.
1: Deze week maak je in de Ellen Ochtend Show kans op een handheggenschaar.
0: De allereerste winnaars van de heggenschaar die komen al binnen hier bij Ellen. Het druppelt een beetje binnen. Die gaan al lekker aan een lekker bekje koffie in de heerlijk verkoelende studio van Ellen. Zo maar lekker ook, hè? En de flex straks gevlaaid erbij. Ja. Heerlijk. Maar goed, we hebben er nog één liggen. Zo'n steel handheggenschaar van Frisse. Ja. En Maarten heeft hem door liggen. Moest er wel.
2: Ik heb hem, ja.
0: Ja, netjes mee omgaan, hè? Netjes mee omgaan.
2: Daar ben ik al de ganse week netjes mee omgaan. En het werkt allemaal nog steeds.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hier,
2: de batterietje gaat lang mee.
0: Hoppakee, dat klinkt goed.
2: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat we aan de lijn hebben. Als het goed is, heb ik Jacky aan de lijn. Jacky, goedemorgen.
3: En Jan, een goede morgen samen.
0: Goedemorgen. Is het nog een beetje uit te haaien door een ijsde?
3: Het wordt lastig, jongen. Onder de airco geeft het.
0: Hupstik in de airco?
2: Zo.
3: Ja, toevallig wel.
0: Dat is best een bevoorrechte positie, hè.
3: Dat is een vorige week, hè.
0: Dat is best een derde tijd, want heel veel mensen moeten er nu op wachten toe. Naar augustus, hè. Maar ja, dan is alles weer voorbij, hè. Tenminste, ja, de wedstrijd loopt, hè. Wedstrijd niet.
3: Ja.
0: Hey, maar Jacky, daar had ze goed genoeg van vandaag. Want ja, we hadden een opgave. We laten hem even zuren.
1: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak het liedje af.
4: Was aan de Costa del Sol, tingelingeling.
0: Ja, er moest eigenlijk nog geen achteraan komen. Zing, doe eens even een mupje mee.
3: En daar sloeg mijn hartje in op hol, tingelingeling.
0: En toen?
3: Nooit zal ik u vergeten. Los aan de Costa del Sol.
0: Nog wel even kijken.
4: Daar sloeg mijn
0: hartje op hol, tingelingeling. Nooit zal ik haar vergeten. Jacky, dat is goed. Hoppakee.
3: Dankjewel.
0: De allerlaatste is voor dich, jong.
3: Pijn. Kan ik de hek scheren?
2: Nou, hupsje bietje, hek.
3: Een klein beetje.
0: Klein beetje. Nou ja, volgende keer even een bierpot, jongen. Huppakee, dat kan allemaal goed. Zet hem maar goed de lange hek neer en anders kan het zich te horen mee sneren. Kan zo. Moest proberen.
3: Ja, heb ik niet meer.
0: Hap zich wel een probleem als ons, jongen. Op een gegeven moment. Alles gaat hangen en de hoor gaat traven. De mensen vergeet. Hey, Jacky, we hebben hem hier liggen. De mogen geliek als ze wil eens even vanuit de airco in de auto stappen en naar L1 komen, jong.
3: Gewoon even kijken of
0: dat allemaal gaat. Ja, dat zou ik zo inzien. En ik heb even de handschudden natuurlijk. Lekker straks gevlaai eten. En ik kreeg ze meteen mee naar hoes.
3: Iets fijn, hè?
0: Ja, dat is fijn. Sjoerd. Hé, hey, we gaan dat regelen. Ik wens je de schoenen dagen. En gefeliciteerd met de prijs, hè. Met de heggenschaar van Frisse.
3: Dankjewel. En een goede uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.

0: Schulz en West, CBL-lijn. En misschien springen ze vandaag van in een zwembadje achterom. Of ganse andere dingen. Maar goed, we moeten nog 2 dagen doorbuffelen. En dan gaat het weer een klein beetje af. Dan krijgen we redelijk normalere temperaturen. Ja, en dan is toch weer van alles te doen in de provincie. En de historische kasteelboom gaat lekker eten, live muziek en een zomerse sfeer. Nou, dat zijn onder andere de ingrediënten voor een nieuw evenement in Marsneel. Zondag beleeft kasteel Culineel zijn eerste editie bij kasteel De Toren. Wat kunnen de bezoekers verwachten en wie gaan ze erom met die tropen zitten? Dat gaan we even vragen aan de organisator Hans Maassen. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een nieuw evenement, Culineel. Lik eens even uit, wie staat een stoornjong dat idee daarvoor?
1: Nou ja, ze willen familiefeest organiseren hier in Neel. En in Neel daar steekt De Toren. En in de bongert daarvan is het lekker kuil. Dus met dit weer, zondag in het weer avond, kunnen we dan heerlijk voor jong en oud drinken en ook eten. En dan zien spellen van de kinger, de kinsheten bij die schutter hier met windbuksen en zo gaat allemaal.
0: Ja, dat heb je gehoord in de gaten dat het onder die bomen heerlijk weer is. Hè?
1: Je staat hier nu in de bongert. Het is lekker kuil. Ze zijn alles in uitlaaien. Beer en limonaad en en tafels en alles wat er nodig is voor een leuke middag.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk veel evenementen afgelast. We hebben net ook al de bokkerijers wat niet doorgaan en zo. Maar heb je er ook enig moment van overdag?
1: Ja, maar we hebben het dingetje een beetje gelukt dat het zondag goed weer is. Het is misschien van zaterdag op zondag dat het gaat onweren. Nou, ik denk dat iedereen dan blij is dat er weer lekker naar boete kan.
0: Ja, zeker. En dan kunnen er ook gezinnen komen natuurlijk. Want daar heb je ook volle banen voor, hè?
1: Ja, want ze kunnen ook met een tochtje met de geluksexpress maken. Dankzij sponsors gratis hier door met sneeuw. Mogen begeleiding van een VVV-gids een half uur rondrijden op bekende en onbekende plekjes hier in Marsneel. En dan heurt ze bijvoorbeeld veel over het verleden van Marsneel. Hier waren heel veel steenfabrieken. Ze gaat nu de minenvleugel allemaal verdwenen. Dat is er wel voor verhalen.
0: Vandaar dus ook Culineel, dat er eigenlijk van alles verpakt is, zeg maar. Historie, nummer op, in de boom gaat, lekker eten en dan ook een beetje informatie over Neel. Ja, dat zit toch wel op de kaart, hè?
1: Ja, want dat eten, ja, dat komt meteen kruimkes. Met allerlei eten, het is niet duur. Dus als je honger hebt, zo tegen eten zien, kom snel langs. Lekker glasje wien erbij, in de schiem, leuke sfeer van jong en oud.
2: Ja, het lijkt wel een beetje op pervement.
0: Ja, het kleine wel.
1: Ja, dat kan allemaal goed, zwart.
0: Ja, zeer zeker. Maar goed, het doet wel rustig aan vandaag met de opbouw, hè?
1: Ja, dat is voorzien nog vroeg begonnen. Hè. Ze zingen dat eerst aan het klaar.
0: Dat hebben ze goed gedaan. Hey, maar is het nu eenmalig of blijft het hierbij? Of kan men dan nog zeggen van nou, voor je door het weer?
1: Nou ja, we hebben een beetje gepland voor ieder jaar. Maar dit is natuurlijk een experiment.
0: Okay.
1: Maar we hebben veel organisatietalent. We hebben veel ervaring met andere feesten hier in Marsneel. Dus we hebben het gevoel dat we het goed in hang hebben.
0: Nou goed, dan kunnen we eerst een beetje afkeulen. En dan wellicht nog een heel toe komen. Gewoon ontzettend veel dus, succes wensen. Dat je er een chique evenement van maakt.
1: Veel drinken, dan zijn we
0: erop. Ja, dat is goed, jongen. Dat komen we zeker doen, hè. Dankjewel, hè.
1: Oké, heel goeie.
0: Hoi, hoi.

0: 10 geworden op de dag dat we hem weg hebben gegeven. En Jacky de ijsde, cup nog hierheen, lekker, huppakee. En dan mocht er hem ook afkomen halen, een handhekkerschaar. Heerlijk. Zometeen kregen we Route Regio. Oh, wie zal het benel gewoon? Die zal toch wel warm hebben, hè?
1: Ik denk het ook. Ik hoop dat ze eigenlijk een airco heeft.
0: En dan gewoon ik vanuit, hè. Oh, goed, anders. Goed, straks horen we dat allemaal bij Route Regio met Rian Mone. Eerst worden we even kijken naar onze kalender. Onze shell door de kalender. Wat zei je erop vandaag?
1: Vandaag is toch echt wel op dicht van toepassing.
2: Ah. Ja. Ad Beschwief.
0: Af en toe halen, Ad Beschwief.
2: Praatjes maken.
0: Fijn weekend en Heidhof cool, hè.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanwege code rood zijn de voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in stadion De Geuzel in Maastricht vanavond en morgen afgelast. Met deze hoogste weerswaarschuwing wegens de hitte adviseert het KNMI om vooral koele plekken op te zoeken. De zwemmer die gisteravond om het leven is gekomen na een botsing met een boot is volgens verschillende media de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Een amateurvoetballer die 2 jaar geleden bekend werd door voor zijn club USV Hercules het winnende doelpunt te scoren tegen Ajax. En een forse file vanochtend bij de A2 bij Weert. Daar zijn 2 auto's op elkaar gebotst op de vluchtstrook. De bestuurders konden zelf uit hun voertuig stappen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress en ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze zomer.
0: komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
0: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
2: Liefde voor Limburg.

Mark Anthony, I Need to Know, BL1. Een hele goede morgen. Luisters naar Route Regio. Leuk dat ze erbij bent. We komen in de ganse provincie. Al is het advies voor bidig in de buurt waarschijnlijk het beste bidig te krijgen en bij die buren. Daarom kent ze in Remung met die buurtgenoten aansluiten bij Onze Veilige Straat. Zo kunnen jullie tips geven over de verkeersveiligheid in hun eigen straat. De gemeente helpt. Ze begeleiden en helpen ook met het zoeken naar oplossingen dan. Dan naar zondag. Dan verandert de promenade in Heerlen voor één middag in een levend schaakbord. Schaker en auteur Hans Beum komt dan naar de stad voor de presentatie van het boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Dat hij schreef over, samen met zijn onlangs overleden vriend Jan Timman. En er wordt dan boete flink geschaakt. Vanwege het zomerse weer zijn er gratis hoeden en water beschikbaar voor de bezoekers. En voor de rest is het hier natuurlijk vooral een beetje kieken wie het met Jekker in de geet. Let een beetje op elkaar en natuurlijk ook let een beetje op Nel. Eens even kijken wie het weer geeft. Straks

0: Let's go.
1: Shakira en Burna Boy met misschien wel de zomerhit van dit jaar. Die Die Hoed Ze Be L1. Ik doe gisteren de column van Frans Pollux. Die ging over het weer. Want op dit moment gaat alles over het weer. En hij zei, het gaat er de hele tijd over wie warm het is. Maar wie meer dat we het erover hebben, wie warmer dat ik het kind. Het is ook het mentaals. Dus ik dacht, laat ik daar even de tegenhanger van pakken. En ga dingen vertellen over die eerste keer in de winter dat ze naar buiten geest en dat ze moest krabben. Maar dat ze daar de handschoenen dan niet voor aan hebt. Oh, dat is koud. Dat ze dan in de auto geest zitten, net vanuit dat warme hoes. Oh, zo koud. Dat ze een milkshake drinkt en dat ze dorst hebt en de eerste vijf slokken meteen drinkt. Dat ze brain freeze kiest. Oh, dat is zo koud. Als ze niet denkt in april of in mei al de zee in te gaan. Oh, dat is echt veel te koud. Ik hoop dat het helpt om een beetje af te koelen.

0: L1 bij L1.
1: De L1 Hittemeter.
0: De ganse week maakt ze bij L1 al kans op ijschecks van Klevers. De waarde van €40 om die favoriete smaak uit te zeuken. Dat mag alles zijn. Als we wel even het goede antwoord appen. En dat is nog niet zo makkelijk, want ik heb ook nog geen idee wat het goede antwoord is. De vraag is namelijk, nog heel even, dan is het 10:30. Wie warm is het dan, precies om 10:30, op het weerstation Maastricht-Aachen Airport? Als je enig idee hebt wat dat is, heb ze tot 10:30, want dan ook is het Nokia, dus dan is het vals spelen, tot 10:30 appen. En dan maakt ze kans op die ijscheck. Dus wie warm is het tot op een 10e graad, dus één cijfer achter de komma, op het weerstation van Maastricht-Aachen Airport om 10:30.
1: Geef de exacte temperatuur door via de L1-app. En maak kans op...

0: David Guetta en One Republic. I don't wanna wait. Zometeen hier zie je het Limburgse nieuws. Straks bellen met Nel en er gewoon nog meer ijschecks van Klevers de Deurroet. Dus blijf luisteren.
1: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
4: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Het is bijna 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
12: Goedemorgen, Rian. Vanwege code rood zijn de voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in stadion De Geuselt in Maastricht vanavond en morgen afgelast. Dat vertelde Servé Hermans van toneelgroep Maastricht vanochtend in de L1 Nieuws Show.
13: Eigenlijk is het voor ons een no-brainer. We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. Zolang die code rood van kracht is.
12: Er komen geen nieuwe voorstellingen. Er wordt gekeken hoe de bezoekers kunnen worden gecompenseerd. Het besluit om de voorstellingen te schrappen komt nadat gisteren hoofdrolspeler Milan van Waardenburg op het podium in elkaar was gezakt. Volgens Servé Hermans gaat het inmiddels goed met hem. Vanwege code rood is het advies van het KNMI voor vandaag vooral om koele plekken op te zoeken. Vandaag en het hele weekend rijden er geen buurtbussen van Arriva in Limburg. Ook rijden er minder NS-treinen vanwege de extreme hitte. Een groot aantal scholen in het basis- en middelbaar onderwijs blijven dicht vandaag. Post- en brievenbuspakketjes worden vandaag ook niet bezorgd. En er zijn verschillende evenementen afgelast. Eerder was al bekend dat het Kinger-OLS in Melick vandaag is verschoven naar woensdag. Omroep Pele Maas bezocht de generale repetitie van basisschool Den Doelhof in Meijl gisteren.
14: Wat voor rol heb je straks?
15: Schutter.
14: Oh, en vind je dat leuk?
15: Ja, dan moet je zeg maar met een geweer, gewoon in de maat gaan lopen.

Club USV Hercules het winnende doelpunt tegen Ajax maakte. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden. Vermoedelijk is dat de bestuurder van de boot. Technisch manager Ronnie van Geneugden vertrekt bij MVV. Dat hebben de Belgen en de club bekendgemaakt. Beide partijen zeggen dat de beslissing in goed overleg is genomen. MVV denkt het vertrek van Geneugden op te kunnen vangen intern. Dan het weer. Het wordt vandaag extreem heet. Vanochtend is de temperatuur heel snel opgelopen naar 30 graden. En vanmiddag wordt het nog warmer, 39 tot 40 graden. Er is dan ook kans op plaatselijke onweersbuien.

0: Jordi van Al, Cassie, Kenno.
1: Dit is de week van de zomerhits.
0: En de week van de zomerhits kende natuurlijk niet ontbreken. En de week van de zomerhits heb ik op in zijn studio volstaan. Hallo.
2: Hey!
0: Alle winnaars staan hier bij elkaar. Dan wil ik me toch even... Ben ik dan een verliezer? Nee, toch?
2: Nee,
0: alle winnaars van de L1-ochtendshow. Gezellig dat je hier zit. Het is wel veel te warm om met z'n allen zo dicht bij je te staan. Dus zet de airco nog maar het koeler. En dan kan je gaan metgenieten van de week van de zomerhit. Zie je bij L1. Zometeen hier voor wij het Goothei. Om 10:30 de temperatuur bij het weerstation Maastricht AG Airport. Degit met een ijscheck van Kleverster van Durg. En zometeen natuurlijk eens even kijken wie het is in het appartement van Nel. Volgens mij wordt dat groot gekeuld. Maar natuurlijk even kijken wie het is met de meisjes zometeen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequencies, Are You With Me? BL1 met de Herenweek. Kans op een lekker iske.
2: De L1 Hittemeter.
1: Nou, of een iske of 2-3 ver. Want 40 euro van Klevers, dat kent ze goed besteden aan zichzelf. Of ook aan anderen als ze bereid is om te delen. Wordt dat meteen op proef gesteld. De vraag is, wie heet wordt exact om 10:30 bij het weerstation van Maastricht Aachen Airport? Joep, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Wie is het bij dich?
3: Ja, hartstikke warm, hè.
1: Ja, wat heb zich en hoe is een ventilator, de raampjes toe, nou, rolluiken toe?
3: Ik heb de gordijnen toe, de rolluiken toe en de airco aan.
1: Och, kijk, dat is airco, dat schelde weg.
3: Dat dacht ik, ja.
1: Ja, dus dat is wel een beetje oetroten.
3: Ja, gelukkig wel, hè.
1: Gelukkig. Doe hij eens een gokje gewaagd op de temperatuur tot 1 cijfer achter de komma bij het weerstation in Maastricht om 10:30. Wat wordt het, Joep?
3: Ja, dat was 32,7 graden, hoor.
1: 32,7 graden. Dat wordt het exact. Dus dat wordt een goede verwachting. En dat betekent dat ik tegen IJsjek gewoon opchecken. Kent ze daar binnenkort van geneten?
3: Nou, geweldig zeg. Dat kunt ze met dit weer wel gebruiken, hè?
1: Zo is het. Houd dich cool, dankjewel. En een heel fijn weekend alvast, hè?
3: Ja, Geer, ook een fijne uitzending en bedankt, hè?
1: Dank je. Hoi.
3: Doei, hoi.

0: betekent maar één ding en dat is...
1: Bel.
0: Even bijkletsen.
1: Met Nel.
0: De enige echte...
1: Bel met Nel.
0: 94 jaar.
1: Met Nel. Bel met Nel snel.
0: Nel Geraerts, Oet Nij Wiert. Goedemorgen Nel.
2: Goedemorgen.
0: Doe klinks fris. Is dat zo?
2: Ja, ik ben wakker, heb ik net gezegd. Maar ik heb vannacht niet zo heel veel geslapen.
0: Nee.
2: Maar het geeft niks, ik ben er.
0: Want wie is het s'nachts bij dich?
2: Het is lekker warm.
0: Zo kent ze het ook misschien.
2: Ik kan net zo goed zeggen smerig warm. Maar het helpt allemaal niks.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, dat is ook zo. Ik zou gemens te zijn wie vaker dat voor het erover hebben, wie warmer dat voor het krijgen. Dus misschien
2: moet je
0: dat ook nog een beetje laten. Ja.
2: Maar ik heb niet meer zo meteen te zeggen, dus dat scheelt natuurlijk.
0: Dat is waar, maar wie mocht ze alles kwijt, Nel. Dus ze mocht zeker ook even klagen over de nacht.
2: Laat maar gaan.
0: Heb zich dan wel de tv nog even aangezet, want dat deed ze soms s'nachts en vannacht weer Nederland erop.
2: Ja, die stinken van het geluk. Ja, als ze geen Bobby haaien en geen keeper. Nee, wat dat betreft, ik ben er toch niet zo heel goed op gerucht.
0: Je bent er niet zo kapot van, hè?
2: Nee, helemaal niet. Maar dat zullen ze zelf ook wel niet zien.
0: Nee, nee ja, maar de kind zorgt met geluk wie het komen.
2: Ja, de, ja, zonder geluk vaart niemand wel.
0: Zo is het. Dus ja, we gaan het maar wel bijhouden. Volgens mij is Marokko het volgende.
2: Marokko komt nou aan de beurt.
0: Ja, blijft toch spannend. Ja.
2: Want uiteindelijk, als je al zijn leven al met 2 punten voorstort, dan hoef je niet meer zo druk. Hoef je nog niet meer zo druk te maken.
0: Zo is het, ja.
2: En dat hebben ze dan ook niet gedaan.
0: Ja, daar hebben ze dus niet van genoten vannacht eigenlijk.
2: Nee, niet echt. Nee, en, loopt me gewoon. Ik gun ze dat het hun goed gaat.
0: Ja.
2: Maar ze hebben ook stinkend geluk.
0: Ja, ja we gaan kijken. Daar is ook nog wel eens andere landen bij. Ben ze dat nog een doen? Zweden en dat soort dingen? Of zijn ze
2: ik
0: nou nog te veel?
2: Ik probeer van alles bij te houden, maar het lukt niet altijd.
0: Nee, snap
2: ik. Dan is weer midden in de nacht. Nou is alweer vannacht om 3 uur.
0: Ja.
2: Ik krijg helemaal geen tijd meer om te slopen.
0: Nee, dat moest inderdaad wel even goed verdelen. Kent ze vandaag wel een beetje bijtanken van de nacht?
2: Ja, oh ja, het kan. Ik doe niks meer, joh.
0: Goed zo.
2: Ik moet wel even sorry zeggen tegen die van Wiert van het Oogcafé. Want ik had gezegd dat ze zich moesten afmelden. Maar wie stond hun horen op haar liggen? Toen dacht ik, verdomme, die hebben niet aan zijn telefoonnummer om zich af te melden. Daar zijn we al heel lang mee bezig om dat te gaan doen.
0: Ja.
2: Maar het is nog niet gelukt. Dus bij deze allemaal, sorry.
0: Dat ze er niet was, sorry.
2: Nee, ik heb me afgemeld.
0: Ja.
2: Maar ik heb dat telefoonnummer. Maar ik heb toen aan de telefoon gezegd van die had je zich wel kunnen afmelden. Er horen maar 3 man meer door.
0: Oh zo, ja. Ja, dat de rest zich ook aanvalt.
2: En die ook helemaal voor niks. En dat is ook zinje.
0: Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Dus ze moet eigenlijk een keer en even een telefoonnummer krijgen.
2: Ja, daarom. Dat krijgen ze nou binnenkort.
0: Ja, dat is wel beter. Maar het is ook wel beter om met dit soort dingen het gewoon, of met dit soort temperatuur het gewoon af te zeggen. Vind je het soms echt raarder dingen durf gewoon, denk ik, nou, die elke keer.
2: Ja.
0: Oh, dan ga even een beetje rustig.
2: Als ik neem eens het afgemeld. En dan gooi je toch, gewoon ze toch even stiekem of er in me komt.
0: Ja, tuurlijk.
2: Er zijn ook een paar mannen gekomen. Maar ja, dat is alweer voorbij. Dus.
0: Ja, gelukkig.
2: We gaan naar het volgende.
0: Precies, en volgende week wordt het alweer gaat minder. Dus dan kunnen we het allemaal wel groot. Nou, houd dich rustig nou. Drink veel water.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Houd dich goed. Doe een beetje lezen en wie er niet vuil. Een beetje WK kijken.
2: Nee, niet gewoon. Nou, ja. Dat komt wel. Maar op dit moment moet ik hier zien mijn suiker die mijn koffieapparaat kunt repareren.
0: Oh ja. Ja, dat
2: tegen
0: is
2: het van mergen begeven.
0: Nou, over het algemeen, als ze dan een keer roept.
2: Deugt het niet. Dus ik heb allerhande dingen die moeten nog een keer keren. Maar dat komt.
0: Ja,
2: dat
0: komt. Komen ze wel langs. Want ik wil zeggen, over het algemeen, als ze het hier een keer roept, steed ik dadelijk eenmaal aan de deur.
2: Ja, dat weet ik niet. Het zal niet zo gauw gebeuren. Het is veel te heet dat ze me lekker toes blieven.
0: Nou, ik hoop dat ze tegen grootkind regelen dat het wel snel gemaakt wordt. Dus we willen even genieten van een kopje koffie.
2: Komt helemaal goed.
0: Houd de contacten en heel veel bellen ons.
2: Hoi.
0: Houd het goed. Hoi.

0: Friday, dat klopt. Dat betekent vrij spelen vrijdag. In de Metzinger, alle soezen, zen en ups. Zolang het een klein beetje met te zingen is door Geek Rennen, is van harte welkom via de L1-app. Het liefst in een ingezongen audio-appje. Mocht ze ook een berichtje checken. Maar wie enthousiaster, wie beter. Wat wil Stichger huren als metzinger? Geril Gervandig.
1: Happy voor Zutke, het komende show. Hey, ben je groeten, regie.
2: Yo. We luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanwege code rood zijn de voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in stadion De Geuzelt in Maastricht vanavond en morgen afgelast. Vandaag en het hele weekend rijden er geen buurtbussen van Arriva in Limburg. Ook rijden er minder NS-treinen vanwege de extreme hitte. En technisch manager Ronnie van Geneugde vertrekt bij MVV.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden.
12: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
13: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: denken dat we de temperatuur veroorzaakt hebben? Misschien had het met elkaar te maken.
1: De L1 Hittemeter.
0: Over die temperatuur gesproken. Kunnen ze nog helemaal kans maken op een ijsjack van Klevers ter waarde van €40. Wat moest ze doen? Nog eventjes en dan is het 11:20. Giftig, ja, zeg een klein kwartiertje de tijd. 11:20. Wie warm is het dan? Tot 1 punt achter de komma, dus tot op een 10e graad. Bij het weerstation L. Als ze een gokje wil zwagen, schik een berichtje via de L1-app. Dan maakt ze kans op die ijscheck. Wie warm is het zometeen? Exact om 11:20 op het weerstation L. Degene die het bigste bij zit of het goot had, maakt kans op die ijscheck.
1: L1, de week van de zomer is...

Right. Wat heerlijk om die liedjes weg te huren. Die ze niet zo vaak heurt. The Right Side One van What Fun. Passend in de week van de zomerhits. Doen het een beetje rustig aan vandaag. Houd echt cool. Bijvoorbeeld met een ijscheck van Klevers hebben ze nog heel even om te appen.

20 over 11. Dat betekent dat ze niet meer kunnen appen voor die ijszak van Klevers. Zometeen eens kijken wie die gewonnen had. Kunnen ze wel nog maar appen voor de metzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar door iedereen. Wat wil ze herhuren? Daar heb ze nog een paar minuten.

Yo! De metzinger van vandaag mocht alles in wat ze mooi is, want vrij spelen vrijdag. Dat betekent dus ook dat het alle kanten opgeeft. Van Truus ken ik bijvoorbeeld Jingle Bells binnen, want het zou misschien helpen om af te koelen. En dat kan iedereen meezingen. Ja, ik snap de gedachte, Truus, maar ik weet niet of ik het aanken hier, Jingle Bells. Ik ken nog een appje van Saskia dat zegt: ik heb met een paar vriendinnen afgesproken om een bootje op te gaan morgen. Voor mij graag Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En van Marleen ken ik Hi Hi, misschien het liedje van Andrea Berg. Ich liebe das Leben. Groetjes van Marleen. Zullen we daar even tussen kiezen? Ich liebe das Leben of Girls Just Want to Have Fun? Mocht ik nu een appje checken? Doe ik ook meestal aan mijn geld, want dan is zeker in de blie met de metzinger. Daar word ik zelf ook blie van. Eens even kijken. Dan gewoon de meeste lui toch met Saskia. Is ook wel echt een klassieker. Dankjewel voor alle appjes. Lekker metzingen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
7: Goedemorgen, Rian. Vandaag en het hele weekend rijden er geen buurtbussen van Arriva in Limburg. Arriva zegt dat de buurtbussen worden bestuurd door vrijwilligers, vaak ook gepensioneerden. De vervoerder vindt het niet verantwoord de vrijwilligers te vragen om nog te rijden tijdens deze extreme hitte. Ook

0: Nou, we kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. Zolang die code rood van kracht is.
1: Er komen geen nieuwe voorstellingen. Gekeken wordt hoe de bezoekers kunnen worden gecompenseerd. Het besluit om de voorstellingen te schrappen komt nadat gisteren hoofdrolspeler Milan van Waardenburg op het podium in elkaar was gezakt. Volgens Serve Hermans gaat het inmiddels goed met hem. De zwemmer die gisteravond om het leven is gekomen na een aanvaring met een boot in Middelaar zou de 28-jarige Mats Grotenbrecht zijn. Dat melden verschillende media. Grotenbrecht verwierf ruim 2 jaar geleden bekendheid toen hij in het KNVB-bekerduel voor zijn club USV Hercules het winnende doelpunt maakte tegen Ajax. Ook deed de 28-jarige mee aan de reality dating show The Bachelorette. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden, vermoedelijk de bestuurder van de boot. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Technisch manager Ronnie van Geneugde vertrekt bij MVV. Dat hebben de Belg en de club bekendgemaakt. Beide partijen zeggen dat de beslissing in goed overleg is genomen. MVV denkt het vertrek intern op te kunnen vangen. Het weer, het wordt vandaag extreem heet. De temperatuur is vanochtend al opgelopen naar 30 graden en daarboven. En vanmiddag wordt dat alleen maar erger, 39 tot 40 graden. Daar zul je toch rekening mee moeten houden. In de loop van vanmiddag en avond is er ook kans op forse onweersbuien met regen, hagel en windstoten. Weppa!

Roberto Giacchetti en de scooters, I save the day, who's to be L1. Een hele goede morgen, dit is Route Regio met nieuw Bluff en Zoute Landen.

0: Waterloog nog een ijszak van Kleversklok.
1: De L1 Hittemeter.
0: Keur het goede antwoord op de vraag wie warm is het tot één cijfer achter de komma. En L, het weerstation door, om 11:20, dat is alweer even geleden. Dus eens kijken, bij het groot aantal zin meerdere goede reacties binnengekomen zijn. Dus dat pluk ik willekeurig even zoet. En dat is Jos. Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie is het biedig?
2: Ja, ook wel warm, maar met de airco is het wel goed te haaien.
0: Oké, de hebt toes airco, of best op werk?
2: Ik ben toes aan het werken, wel met de airco aan, joh.
0: Oké, okay, oh, dat scheelt wel.
2: Ja.
0: En voor het weekend, heb ze plan of heb ze alles afgezag?
2: Nee, ik wil rustig aan. Ik heb al dienst gehad voor de brandweer en zo. Dus dat gaat allemaal door, maar we haaien ons rustig. En ja, mocht het zien, dan treden we gewoon aan.
0: Ja, dat zou nog wel eens een druk weekend kunnen worden misschien.
2: Ja, we weten. Maar dat doen we met postschrijver, dus een goede post.
0: Fijn. Ja, kunt je er samen op hoed. Ja, dat zal even stand-by blijven dit weekend. Want we weten natuurlijk niet wie het gaat lopen. Maar goed om te huren dat ze er klaar voor is. Ik kan misschien bij een beetje verkoeling nog helpen bij dat werk. Ik vroeg aan dich 11:20 tot 1 cijfer achter de komma de temperatuur bij het weerstation in L. Wat had ze gehad?
2: 32,8.
0: 32,8 graden, hoor inderdaad het goede antwoord. Het ging alle kanten op, hier sommige luizen al rond de 34,9. Maar dat is het nu nog niet. Hij is het goede antwoord, Jos. Ik ga nog een ijscheck opchecken.
2: Oh, super, lekker.
0: Dankjewel voor het meedoen, werk ze en doen vooral een beetje rustig aan de weekend.
2: Doen we, geur ook een fijne uitzending.
0: Dankjewel.

De week van de zomerrits. Summertime van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Maar de Loesers nog al één. Dat is natuurlijk ook Limburgse zomerrits. 24-7 huurt ze dialectmuziek op het online kanaal van Pladderweg. Maar ook nu hier even afkeulen met ballades en beer.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanwege code rood zijn de voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in stadion De Geuzelt in Maastricht vanavond en morgen afgelast. Vandaag en het hele weekend rijden er geen buurtbussen van Arriva in Limburg. Ook rijden er minder NS-treinen vanwege de extreme hitte. En technisch manager Ronnie van Geneugden vertrekt bij MVV.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer.
11: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
12: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
13: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.

0: Mac Morrison, Return of the Mac, BLE. Een hele goede middag. Het was gisteravond flink schrikken tijdens de musical Bokkenrijders in Maastricht, toen hoofdrolspeler Milan van Waardenburg op het podium onwel werd. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met hem, maar de gevolgen zijn groot. Vanwege de extreme hitte zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Collega Pascal Verlinde sprak daarover met regisseur en producent Servi Hermans. Die weet ook hoe het nu met Milan van Waardenburg gaat.
1: Het gaat goed met Milan. Hij was redelijk snel weer bij. Hij is ontzettend goed verzorgd door de EHBO. En na het middernachtuur verliet hij het stadion. Eigenlijk in goede gezondheid en met een redelijk goed gemoed. Dus met Milan komt het zeker goed. Ja.
2: Dat is heel fijn om te horen. Maar wat ging er nou gisteravond eigenlijk mis op het podium?
1: Ja, ik denk natuurlijk dat de extreme weer een rol speelt natuurlijk. Iedereen had last, hè, publiek, acteurs, crew, cast, alles wat er omheen zit. En we hadden een hele serie aan maatregelen genomen. En woensdag ging dat allemaal goed, kwamen we er goed doorheen. En gisteren is Milan toch op een zeker moment bevangen geraakt door die hitte. Die was ook niet helemaal lekker. Ja, en dan is dat natuurlijk geen goede combinatie. Nee. Je al niet helemaal topfit voelen en dan een topprestatie moeten leveren op zo'n enorm hete dag. Ondanks dat we 's avonds speelden, dat het natuurlijk al wat later was. Maar het blijft gewoon heel laat in de avond. Het blijft gewoon bloed en bloedheet.
2: Ja, de komende dagen gaan we nog verder. Want ja, het is vandaag ook weer een ontzettend warme dag. Jullie hebben gisteren ook later begonnen. Is er nog rekening mee te houden? Kan het nog afgelast worden? Want ja, het is tenslotte de code rood.
1: Nou ja, we hebben het net besloten ook, inderdaad. Ik dacht heel even na wat er gisteren gebeurde. Heel even pas op de plaats. Heel even nadenken wat er moet gebeuren. Want voor ons zijn dat grote en ook ingewikkelde beslissingen. Die heel veel gevolgen kunnen hebben. Die we niet meteen op het moment kunnen overzien. Maar eigenlijk is het voor ons een no-brainer. We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. En op dit moment zitten we in een soort snelkookpan met een klein crisisteam om uit te zoeken wat dat betekent. En zullen we het publiek en de kaartkopers echt zo snel als dat we kunnen informeren over hoe en wat. En eventueel zelfs nog kijken of er mogelijke alternatieven tot de mogelijkheid behoren.
2: Ja, want het is natuurlijk niet mogelijk om nog een keer de voorstelling extra over te doen. Want die plaats is er niet, hè? Die ruimte is er niet.
1: Nee, die ruimte is er niet. Zowel bij het stadion niet als bij de technici niet. Misschien ook bij het personeel niet. Ik zou een laatste verwoede poging willen doen om toch te onderzoeken of er nog iets mogelijk is met verplaatsing. Want het gaat bij ons dan ook meteen over 17.000 mensen. Ja. Die gisteren, vandaag en morgen de voorstelling bezochten of zouden bezoeken. Ja, dat is natuurlijk geen kattenpis. En dat dat is een enorme uitdaging ook hoe we die voorstelling nu reeks af gaan ronden.
0: Servi Hermans over de Bokkenrijders.

0: Was machine trafassie in de week van de zomerrit?
1: De L1 Hittemeter.
0: Als de temperatuur toch al zo hoog is opgelopen, dan kan Broek maar beter meteen doorpakken met een ijszak van Klevers om weer een klein beetje af te koelen. Hebben ze er wel zin in, dan is er één ding dat ze moest doen. Dat is weten wie warm het is om 12:30 op het weerstation van Maastricht-Agen Airport. Tot één cijfer achter de komma. Wil ze een gokje wagen? En hebben ze het goede antwoord, dan maakt ze kans op die ijszak van Klevers. Dus nog één keer, de kids appen tot 12:30, want dan weet ze het natuurlijk zeker. Wie warm is het? Tot één cijfer naar de komma. Op het weerstation Maastricht-Agen Airport, exact om 12:30.
1: Geef de exacte temperatuur door via de L1-app. En maak kans op een ijszak.

0: een klassieker des veel te weinig gehoord van Fabrizio. Samen met Kiki Hoetse Coco Shampoo. Dat past natuurlijk perfect in de week van de zomerhits. Zometeen hier zie je het Limburgse nieuws. En dan hebben ze nog heel even om te appen voor die ijscheck van Klevers.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Het is bijna 12:30. Dit is het L1 Nieuws met Paul Versteeg.
9: Goedemiddag, Rian. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer. Het geldt wel alleen buiten de spits en in het weekend. Het gratis openbaar vervoer was tot nu toe alleen bedoeld voor Limburgers met een bijstandsuitkering. Volgens de provincie Limburg en Arriva is Limburg de eerste provincie waar deze regeling voor alle minima gaat gelden. 14 juli opent een digitaal loket waar je het gratis openbaar vervoer kunt aanvragen. De zwemmer die gisteravond om het leven is gekomen na een aanvaring met een boot in Middelaar zou de 28-jarige Mats Grotenbrecht zijn, melden verschillende media. Grotenbrecht verwierf ruim 2 jaar geleden bekendheid toen hij in het KNVB-bekerduel voor zijn club USV Hercules het winnende doelpunt scoorde tegen Ajax. En ook deed het 28-jarige mee aan de reality dating show The Bachelorette. De politie heeft inmiddels een persoon aangehouden. Vermoedelijk is dat de bestuurder van de boot. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vanwege code rood zijn de voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in Stadion De Geuzelt in Maastricht vanavond en morgen afgelast. Dat vertelde Servé Hermans van toneelgroep Maastricht vanochtend in de L1 Nieuwsshow.
10: Eigenlijk is het voor ons een no-brainer. We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. Zolang die code rood van kracht is.
9: Er komen geen nieuwe voorstellingen. Gekeken wordt hoe de bezoekers kunnen worden gecompenseerd. Het besluit om de voorstellingen te schrappen komt nadat gisteren hoofdrolspeler Milan van Waardenburg op het podium in elkaar was gezakt. Volgens Servé Hermans gaat het inmiddels goed met hem. Vandaag en het hele weekend rijden er geen buurtbussen van Arriva in Limburg. Arriva zegt dat de buurtbussen worden bestuurd door vrijwilligers. Vaak zijn dat ook gepensioneerden. De vervoerder vindt het niet verantwoord de vrijwilligers te vragen om nog te rijden tijdens deze extreme hitte. Ook rijden er minder treinen bij de NS. Vanwege storingen vallen met name dubbeldekstreinen uit. En ook zijn er werkzaamheden aan het spoor. Daardoor rijden er in het weekend tussen Weert en Roermond en tussen Roermond en Venlo bussen in plaats van treinen. Het weer extreem warm en broeierig bij zo'n 40 graden. Vanmiddag en vanavond waarschuwt het KNMI met

0: Oh, dat einde, lekker. Keurenheil van partner.
1: De L1 Hittemeter.
0: De hele week maakt ze al kans op ijsjacks van Klevers om een klein beetje te verkoelen. Nou ja, een klein beetje, gewoon schet, want voor 40 euro ijshoedzukken. Dan komt ze wel een stukje weer. Het goede antwoord heb ik meerdere keren binnengekregen. Dus ik gewoon willekeurig in mijn appen. De vroeg was, welke temperatuur is het exact tot 1 cijfer na de komma om 12:30 bij het weerstation van Maastricht AG Airport? Nou, dan heb ik het niet over de gevoelstemperatuur. Die kreeg ik ook veel binnen. We gaan vooral richting de 40. Maar echt de gemeten temperatuur bij het weerstation.
2: Met Sanna.
0: Sanna met Rian van L1. De best live op de radio.
2: Oh, hoi.
0: Hoi, goedemiddag. Ben je het thuis of ben je het werk?
2: Nee, ik ben aan het werk.
0: Oh, en is het een beetje oer te houden dan?
2: Ja, we zitten onder de airco. Dus dat is prima te doen.
0: Waar werkt ze?
2: Ik werk in Gemeun, die theezorg op de planning.
0: Oh, ja, dat is wel belangrijk, ja. Dat moet allemaal durf gewoon natuurlijk. Is dat een beetje oer te houden?
2: Ja. Voor de thuishulp natuurlijk niet, want het is gewoon echt absurd warmboete.
0: Ja.
2: Maar voor ons op kantoor is het goed te doen.
0: Oké, gelukkig. En heb je dadelijk wel gewoon weekend? Of moest je durf?
2: Ja. Okay. Nee, ik heb dadelijk gewoon weekend. Om 16:30 is het weekend erom.
0: Allemaal, ik wou zeggen, om 16:30 gaat de barbecue aan.
2: Nou, dat zou fijn zien.
0: Misschien noemt ze toes met haar, dat weet ze niet.
2: Ja, dat zou fijn zien.
0: Sanne is geappt de temperatuur van het weerstation Maastricht AG Airport tot 1 cijfer achter de komma. Laat het maar even weten, wat wordt dat?
2: 34,0.
0: Exact. 0,0 heb je nog niet gehad, maar dan heb je kans gelijk. 34,0 graad wordt het zus en het lukt natuurlijk alleen nog maar op. Maar voor nu kan ik tegen een beetje Lotte afkoelen met een ijsjack van Klevers die gewoon echt toeschecken.
2: Ja, heel fijn.
0: Wat ik zo hier moest, die wel een beetje delen met 10 collega's.
2: Nou, dat was wel goed.
0: Dat heb ik goed, gelukkig. Werk ze nog samen, zet hem op. En heel fijn liggen dan vast, hè.
2: Dankjewel, Gero. Hetzelfde.
0: Dankjewel. Hi.
2: Hoi, joh.

Zometeen hier Rolf Sanchez met Mas, Mas, Mas. Toch een van Nederlands grootste sterren op dit moment. Als een de allergrootste sterren van Nederland op dit moment. Denk ik wel het voetbalteam. Ik zag een clipje voorbij komen. Wil ik dan nog heel even terug naar hier vannacht. Van de Nederlandse supporters daar in Kansas City. Daar hebben ze het al vaak gehoord, dit geluid. Maar wat blijft het toch fantastisch om dat te huren. Amerikanen weten echt niet wat ze metmaken. De hele stad van links naar rechts. Zoiets als ze kent kieken. Laten we hopen dat we dat nog heel veel gaan huren de komende weken. De Rolf Sanchez, BLA.

Sproetregio bij L1 helemaal aan het eind. En nu de koning van de zomerhits. Stefan, kijk maar aan. Nee, dat is Ricky Martin. Maar Stefan komt er ook aan. Dat is zeg maar de prins van de zomerhits. Ricky Martin en Living La Vida Loca. Bij L1, fijn weekend.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer. Het geldt wel alleen buiten de spits en in het weekend. Vanwege code rood zijn de voorstellingen van het spektakelstuk Bokkenrijders in Stadion de Geuselt in Maastricht vanavond en morgen afgelast. En vandaag en het hele weekend rijden er geen buurtbussen van Arriva in Limburg. Ook rijden er minder NS-treinen vanwege de extreme hitte.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
10: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Raimi en dit is L1. Van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Dit is Hit Happen, de week van de zomerhits. Maar natuurlijk heerlijke zonnige parels op de radio. Maar god, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Dat betekent code rood, och in onze provincie. Binnenblijven, hè. Oet de zon, insmeren en gewoon tranquilo. En natuurlijk heel veel drinken, dat is hartstikke belangrijk. En L1 loesteren, want we hebben de week van de zomerhits, inclusief dat vakantiebandje.
1: Het L1 vakantiebandje, kant A. Het L1 vakantiebandje, kant B.
0: Nou, zeg maar, welke van de twee, A of B, Tiziano Ferro, Perdono of Ace of Base en The Sign.

Wat een gezelligheid, Bialeen. De week van de zomerhits met Billy Joel en de Uptown Girl. En oet de zomer van 2022 is dit Ferrari van James Hype, Bialeen. Can I

0: Hey, wanneer zelfs dat koelpijk in Dienenex schreeuwt om teruggelegd te worden in de vriezer. Ja, dat wist de één ding. Het is L1 met de week van de zomerhits en Chakadimas en Pliers nu. En Tease Me.
1: Oh.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, het is WK.
2: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
0: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
0: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Tot vanavond 11 uur geldt code rood voor Limburg vanwege extreme hitte. Meerdere gemeentes hebben speciale koelteplekken ingericht, rijden minder treinen en Arriva heeft alle buurtbussen voor vandaag en morgen geschrapt. Winkels en bedrijven gaan eerder dicht of helemaal niet open. Er wordt geen normale post bezorgd, er zijn geen rijexamens en allerlei evenementen of delen daarvan worden geschrapt. Veel mensen moeten vandaag werken. Kunnen die zich beroepen op de Arbo-wet en thuisblijven? Economie-redacteur Roland Muller van de NOS.
9: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
8: Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar

0: De rest is eigendom van de Schipholgroep. Het debat van vanmorgen kwam er op verzoek van oppositiepartij D66... maar ook coalitiepartijen zijn bezorgd. En de voorstellingen van de Bokkenrijders Musical in Maastricht van vanavond en morgen zijn afgelast vanwege de extreme hitte. Regisseur Servé Hermans.
1: We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen.
0: Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd gisteravond niet goed tijdens de voorstelling. Het gaat inmiddels weer beter met hem, zegt Hermans. Het weer, zonnig, weinig wind en maximaal 40 graden. In de loop van de avond kans op onweer, lokaal met hagel, veel regen en windstoten.

Lekker rustig aan doen, dan is er No Problemo. Franco Lascalina's nieuwe single Be Alleen in de week van de zomerhits. Met Ed Sheeran zometeen Sapphire en deze classic van Sophia George. Dit is Girly Girly in de week van de zomerhits Be Alleen.

lekker met het vingertje bewegen. Dat is ook genoeg, hè? Dat is ook genoeg inspanning. De week van de zomerhit met Ed Sheeran en Sapphire. Hij is zometeen een ultieme dansklassieker uit de 90's... die heel groot was in de zomer van 1995. Eerst Ed Grant, dit is Gimme Hope, Joanna Be Alleen.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tot vanavond 11 uur geldt code rood in Limburg vanwege de extreme hitte. De weersomstandigheden zijn riskant. Alle Limburgers met een minimuminkomen kunnen binnenkort in het weekend en buiten de spits gratis reizen met regionaal openbaar vervoer. En de voorstellingen van de Bokkenrijders musical van vanavond en morgen zijn geschrapt. Vanwege de hitte kan de veiligheid niet worden gegarandeerd.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat onder vallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui.
11: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
12: Bij Stokz viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stokz, waar groen al 50 jaar thuis is.
13: Bij Sox.
14: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
15: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.

0: eten van de week van de zomerhits. BLA met Limbo Project en Marleen Rutte en meer dan ik verdien. Nou, dat is zeker weten waar. 39,7 graden in de provincie. Man, man, man. Wat een warmte, hè. Het is LA met de week van de zomerhits. Dus we hebben dit keer het vakantiebandje van zolder getrokken. Nou, zeg maar. Kantje A, kantje B. Even durchappen via de L1-app.
1: Het L1 vakantiebandje. Kant A. Don't you
0: know, oh, yeah.
1: In vakantiebandje, kant B.
0: Nou, de keuze is in ieder geval niet reuze, maar wel twee knallers van een zomerhit. Daar geeft men deurig kant A of kant B. Denzel en Pump It Up of Tim Deluxe en It Just Won't Do. Ik ben benieuwd. Durg je even via de L1-app.

Niels van Beauty in the Brains. Dit is L1. Strak natuurlijk weer dat vakantiebandje. Kantje A en kantje B in de aanbieding. Oftewel Denzel, Pump It Up en Tim Deluxe en It Just Won't Do. Welke gaat het weer? Dat ligt helemaal aan dicht. Even doorgeven. Kant A of kant B via de L1 app.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Tot vanavond 11 uur geldt code rood voor Limburg vanwege extreme hitte. Meerdere gemeentes hebben speciale koelteplekken ingericht. Er rijden minder treinen en Arriva heeft alle buurtbussen voor vandaag en morgen geschrapt. Winkels en bedrijven gaan eerder dicht of helemaal niet open. Er wordt geen normale post bezorgd, er zijn geen rijexamens en allerlei evenementen of delen daarvan worden geschrapt. Veel mensen moeten vandaag werken. Kunnen die zich beroepen op de Arbo-wet en thuisblijven? Economie-redacteur Roland Muller van de NOS.
10: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van: ik wil nu thuisblijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
9: De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas in Middelaar is een 45-jarige man. Hij is gisteren aangehouden door de politie. Waar hij vandaan komt, zegt het Openbaar Ministerie niet. Bij de aanvaring kwam een 28-jarige man uit het Gelderse Huissen om het leven. Het gaat om voetballer Mats Grotenbrecht, die een landelijke bekendheid werd door zijn prestaties bij amateurclub Hercules. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer buiten de spits en in het weekend. Tot nu toe gold dat alleen voor Limburgers met een bijstandsuitkering. De provincie Limburg en vervoerder Arriva hebben daar afspraken over gemaakt. De regeling gaat in op 14 juli. Dan wordt een digitaal loket geopend waar mensen een aanvraag kunnen doen. En de voorstellingen van de Bokkenrijders musical in Maastricht van vanavond en morgen zijn afgelast vanwege de extreme hitte. Regisseur Servé Hermans.
11: We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen.
9: Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd gisteravond niet goed tijdens de voorstelling. Het gaat inmiddels weer beter met hem, zegt Hermans. Het weer, zonnig, weinig wind en maximaal 40 graden. In de loop van de avond kans op onweer, lokaal met hagel, veel regen en windstoten. Hoppa!

Ja, met die waaiers, ja, wapper, wapper. Jussen het? Ja, ja, ja. Natuurlijk, God aan het drinken. Maar toch een aantal mensen hebben een appje ingeschikt. Hey Stefan, een hele goede middag. Ik wil Geer kantje B huren. Dat is onder andere een appje van Roger. Ja, een kantje B. Wat is dan kantje B? Nou, dat is deze. Tim Deluxe en Sam Obernick. Wat een leuke classic wordt dit, hè. 2003 van de zomer. It just won't do. Be alone.

Ja, waar huur ze dat nog? Zeker niet in die eigen playlist op Spotify. Nee, nee, nee. Weg met die quads, hey. Gewoon van de Eagles richting Alexandra Stan en de Imagine Dragons. Het is de week van de zomer eens. Be alleen.

We zijn net aangeschoven bij alleen. Dat vinden we hartstikke gezellig. We zitten midden in de week van de zomerhits met Imagine Dragons on top of the world. En maak kennis met de lekkerste Limburgstalige muziek van Plotje and Friends. Dit is Wits wat ik lekker vind.

0: Ocean en Love Really Hurts Without You. Dit is L1. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. Alle details hoor je over de verlenging van Code Rood in onze provincie.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Appen met de jocks. Download de L1-app.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die geldt nu tot morgenavond 9 uur. De weersomstandigheden zijn riskant. De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas bij Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. En alle Limburgers met een minimuminkomen kunnen binnenkort in het weekend en buiten de spits gratis reizen met regionaal openbaar vervoer.
5: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer, zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui.
14: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. EP Tummers.nl.
1: pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.

0: Shakira en Zoo in Hithoppen tijdens de week van de zomerhits. Ook nog Big Mountain en Baby I Love Your Way. Hey, richting een extra warm weekend. Ook morgen, hè? Code rood in onze provincie. Dat betekent rustig aan doen, hè? Veel drinken, godsmeren, de shadow in. Zo min mogelijk lichamelijke activiteiten. Beetje rustig aan gewoon en genieten van de beste muziek op de radio onder andere in de week van de zomerhits. Ja, en die zomerhits die kent zich ook aanvragen in de Vief. Hartstikke simpel via de website van ons l1.nl. Vier pleetjes inschikken en wie weet best wel volgende week de DJ hier in Hithoppen. Mocht ze aan Mina's stoelpoten zagen. Ja, ik wil ook wat concurrentie. Zeker van dicht. Dus geef maar durig, hè. L1.nl. Het is de week van de zomerhits met zometeen. Dat is leuk. Tarkan en Simarik achter Cool in the Gang. En Too Hot.
1: Smooth vibes. L1. De week van de zomerhits.

Tarkan, Simerik en Anna Marie met Shania Twain. Een unhealthy in de week van de zomerhits met strakke natuurlijk. 1440 een nieuwe ronde vanuit Limburgs getirken. Zomers getint, mensen. Hey, wanneer die zwembad zelfs in het water wil plonzen, dan weet ze tegen één ding zeker. Het is hartstikke warm in de provincie. Maar nu de zomer.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die duurt nu tot morgenavond, 9 uur. Meerdere gemeentes hebben speciale koelteplekken ingericht. Er rijden minder treinen. En Arriva heeft alle buurtbussen voor vandaag en morgen geschrapt. Winkels en bedrijven gaan eerder dicht of helemaal niet open. Er wordt geen normale post bezorgd. Er zijn geen rijexamens. En allerlei evenementen of delen daarvan worden geschrapt. Veel mensen moeten vandaag werken. Kunnen die zich beroepen op de Arbo-wet en thuisblijven? Economie-redacteur Roland Muller van de NOS.
6: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuisblijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
5: De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas in Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Hij is gisteren aangehouden door de politie. Waar hij vandaan komt, zegt het Openbaar Ministerie niet. Bij de aanvaring kwam een 28-jarige man uit het Gelderse Huissen om het leven. Het gaat om voetballer Mats Grotenbrecht, die een landelijke bekendheid werd door zijn prestaties bij amateurclub Hercules. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer, buiten de spits en in het weekend. Tot nu toe gold dat alleen voor Limburgers met een bijstandsuitkering. De provincie Limburg en vervoerder Arriva hebben daar afspraken over gemaakt. De regeling gaat in op 14 juli. Dan wordt een digitaal loket geopend waar mensen een aanvraag kunnen doen. En de voorstellingen van de Bokkenrijders musical in Maastricht van vanavond en morgen zijn afgelast vanwege de extreme hitte. Regisseur Servé Hermans.
7: We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen.
5: Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd gisteravond niet goed tijdens de voorstelling. Het gaat inmiddels weer beter met hem, zegt Hermans. Het weer, zonnig, weinig wind en maximaal 40 graden. In de loop van de avond kans op onweer, lokaal met hagel, veel regen en windstoot.
8: Zomer in Limburg. De week van de zomerhits.
9: Dit is L1.

0: Gloria Estefan, Miami Sound Machine en Rhythm is Gonna Get Ya. Het is L1. Ja, kijk eens even op die thermometer van dicht. Ja, het staat er echt. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is echt 1540 graden.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keterke.
0: Zomers georiënteerd met Van Montfort Nu en zomere B1.

0: Lekker Coldplay, Ritmos del Mundo en Clocks BL1. Zometeen Ruben met L1 vandaag. Daarin natuurlijk ook weer kans op Iskis. Namelijk een waardecheck van €40 te besteden bij Klevers. Fijn weekend, bis mondig.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Appen met de jokes? Download de L1-app.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die geldt nu tot morgenavond 9 uur. De weersomstandigheden zijn riskant. De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas bij Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. En alle Limburgers met een minimuminkomen kunnen binnenkort in het weekend en buiten de spits gratis reizen met regionaal openbaar vervoer.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. De officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Beleef het zelf. Het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
15: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
16: WK-avond? Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer! Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
15: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
18: Kärcher Hoge Drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
20: Win jij de allerlaatste tickets?
19: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: Ja, normaal zitten ze een beetje jaloers te kijken naar dat zon over Gotha, Miami. Maar ik heb het net even op zitten zoeken. Het is maar 31 graden daar. Frisjes, die mensen motten de jas aan door.
1: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Die zitten jaloers naar ons te kijken, denk ik, met hier temperaturen van tegen de 40 graden. Of ja, of je daar jaloers op moet zijn, code rood, dat soort toestanden. Dat laat ik aan jou dan natuurlijk. Tegelijkertijd, alles is relatief. Als je al denkt dat je het zwaar hebt op kantoor met climate control of airco op Sanje Antarctica. Het kan altijd erger. We maakten zodoende vanmiddag een rondje langs verschillende beroepen die het nog net even warmer hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan de chef-kok boven de hete pannen, hovenier of een glasblazer.
3: Maar het 's morgens tot 1 uur kunnen we doorgaan. Ja.
4: Hier wordt niet alleen glas geblazen, maar het is hier ook puffen. Geblazen.
3: Het is ook puffen geblazen voor de oven.
0: Ja, zou je glas kunnen puffen, vraag ik me dan meteen af. En nemen we vandaag trouwens ook even een kijkje hoe het gaat met de oudere medemens. Code rood, allerlei andere hitteprotocollen. Die wijzen er namelijk op dat we even extra naar die groep moeten omkijken. Ze zijn nogal kwetsbaar met deze temperaturen. Tegelijkertijd toen we een kijkje namen in Schinveld bij zorgcentrum Aan de Blik. Ja, daar bleek wel dat ze het goed voor elkaar hebben met airco en ijsjes. Al kan het altijd beter natuurlijk.
5: Ik heb niks om iets. Ik heb liever een glas beer. Ik ben schaam.
6: Een lekker glaasje bier, dat is altijd fijn. Hè?
0: Ja, maar dan wil met die en ijsklontjes in dat pilske ding.
7: Zoeken wie de ketel hebben.
2: Het is zomer.
8: L1.
2: En dit zijn de hits.
8: De week van de zomerhits.
0: Ja, zeker ook vandaag nog heel wat zomerhits. Tegelijkertijd zo meteen even het zomerhit dilemma. Want wat is nou de officiële zomerhit van 2026? Er zijn er verschillende kandidaten. Nou, eerst dit.

Ook wel weer een zomerse duit in het tropische zakje natuurlijk. Hè. Rechtstreeks vanuit Cuba is het de Buena Vista Social Club. Wat betreft die zomerrits, ja, we hadden het er net al even over. Toch wel een beetje een zomers dilemma. Want ieder jaar is er natuurlijk een zomerrit. Dat is allemaal geen officiële titel, ieder een officieuze titel. Maar nou zijn er wel verschillende kandidaten, heb ik het idee. Bijvoorbeeld Robert van Hemert en Donnie.

zich klinkt wel lekker, lekkere meezinger natuurlijk. Hè? En met het woordgrapje Moet dat nou, vernoemd naar het drankje. Tegelijkertijd, Rutger van Barneveld, ja, heet ook wel een knaller achter zijn naam stond ertussen.

0: zwoele zomernachten is op zich ook wel sprake van dingen. De zwoele zomerse plaknachten. Tegelijkertijd, ja, de derde werd ook wel genoemd als de zomerrit van 2026. En deze zit dan op naam van Justin de Wild.
1: Zomerhits. De week van de zomerhits.

man die helaas niet meer onder ons is. Avicii heb ik het daar natuurlijk over. Met Hey Brother hier net bij LA Vandaag. En dan daarvoor, ja, dat, die mini-zomerhit verkiezingen, ze zouden het kunnen noemen. Cheerio of Moet dat nou? Of wat was die andere? Oh ja, Zwoele Zomernachten van Rutger. Hoe heet Rutger nou ook alweer? Rutger van Barneveld was natuurlijk. Misschien wel familie van die darter. Ja, welke was nou de echte zomerhit? Nou, ik kreeg bijvoorbeeld een appje van collega Robert Jansen binnen. En hij trekt wel de eenvoudige conclusie.

0: Ik vroeg me af dat Robert nog glaas in zijn autoraam iets zette. Want wat een prachtige zang natuurlijk.
1: De week van de zomerhit.
0: Zullen we trouwens ook eens een Golden Oldie zomerhit doen? De zomerhit van 19...

0: que tú y bore que tú como tú. Que no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú. Que tú y que tú y bore que tú como tú. Que no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Y yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú, que no sabes ni la U, borequito como tú, yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú.
1: Ja, ze blikken weer. Hè. Echte zomerrit, je hoeft helemaal niet over de liefde of seks, drugs en rock'n'roll te gaan. Het kan ook gewoon over een jonge man die met een ezeltje naar de markt gaat. Gewoon. Ezeltje zal wel warm hebben gehad, Jing.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
1: Over die hitte gesproken, ja, het hitteprotocol en alle projecten en thematieken die ermee gemuurd zijn. Code rood, noem het maar op, die vliegen gewoon rond om de oren. Temperaturen die lopen vandaag ergens zo hoog op. Waardoor dat we nogal kwetsbaar zijn voor diezelfde hitte. Code rood, dat betekent dan ook, als tegen zon zit zelfs, een kans besteed op hittestress. Maar ja, de laatste term, wat betekent dat nou eigenlijk?
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: Hittestress.
4: Ook wel oververhitting of hittelaatsel is een toestand van het lichaam waarbij er een ongecontroleerde stijging van de temperatuur plaatsvindt.
5: De temperatuur oploopt tot boven de 43 graden en dan gaan we dood.
4: Door een verstoring van de balans tussen warmteproductie en warmteverlies.
5: Het gaat echt om die lichaamstemperatuur.
4: Hittestress is het gevolg van een langdurige blootstelling aan te hoge temperatuur.
6: Het is nog steeds niet afgekoeld.
4: Om te bepalen wat langdurige blootstelling aan te hoge temperaturen betekent, gebruikt men de warmte-index.
5: Op de straling, de luchtvochtigheid en de windsnelheid.
4: De inwendige thermostaat probeert de lichaamstemperatuur rond een bepaalde warmte te houden. Ongeveer 37 graden. Door de warmte die het lichaam produceert af te geven.
5: De lichaamstemperatuur in de kern, ongeveer 37 graden.
4: Hittestress kan al snel levensbedreigend worden.
3: Je lichaam kan de warmte dan niet meer kwijt.
4: Te nemen maatregelen kunnen bestaan uit het drinken van voldoende water.
7: Drink voldoende.
4: Het vermijden van inspanningen en een koele omgeving opzoeken.
6: Ga even de schaduw.
2: Einde spreekbeurt. Dit is L1. Om

0: Camila Cabello, don't go yet, hier net bij Alleen Vandaag. Dat advies geldt eigenlijk ook wel voor jou, want zometeen hoor je van Dennis Ewald of toch enigszins een beetje een koele zomerse nacht tegemoet gaan.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Het laatste Limburgse nieuws daarvoor hebben we Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die duurt nu tot morgenavond 9 uur. De weerstations in El en Horst registreerden vanmiddag 38,5 graad. Dat is een record voor juni en daarna is het nog warmer geworden. Meerdere gemeentes hebben speciale koelteplekken ingericht. Er rijden minder treinen en Arriva heeft alle buurtbussen voor vandaag en morgen geschrapt. Veel mensen moesten vandaag werken, konden die zich beroepen op de Arbo-wet en thuisblijven. Economie-redacteur Roland Muller van de NOS.
9: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuisblijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
8: De bestuurder van de boot die gisteravond de fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas in Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Hij is gisteren aangehouden door de politie. Waar hij vandaan komt, zegt het Openbaar Ministerie niet. Bij de aanvaring kwam een 28-jarige man uit het Gelderse Huissen om het leven. Het gaat om voetballer Mats Grotenbrecht, die een landelijke bekendheid werd door zijn prestaties bij amateurclub Hercules. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer, buiten de spits en in het weekend. Tot nu toe gold dat alleen voor Limburgers met een bijstandsuitkering. De provincie Limburg en vervoerder Arriva hebben daar afspraken over gemaakt. Regeling gaat in op 14 juli, dan wordt een digitaal loket geopend waar mensen een aanvraag kunnen doen. En de voorstellingen van de Bokkenrijders musical in Maastricht van vanavond en morgen zijn afgelast vanwege de extreme hitte. Regisseur Servé Hermans.
10: We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen.
8: Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd gisteravond niet goed tijdens de voorstelling. Het gaat inmiddels weer beter met hem, zegt Hermans. Het weer, zonnig en maximaal 40 graden. Geleidelijk meer bewolking en in de avond kans op onweer. Lokaal met hagel, veel regen en windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op onweer en dan koelt het af tot 21 à 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met maximaal 38 graden.
0: Ah, kijk eens, dan krijg je het treurige, gelige zon uit. Nog eens een keer een beetje water door dat onweer. Dennis, dankjewel. Zometeen hebben we hier weer een WK-special wat betreft het grensgevalletje klaarstaan. Maar eerst een Italiaanse DJ. Weppa!

0: Ja, plaat die je natuurlijk ook nog wel eens in een niet nader te noemen Eindhoven's stadion voorbij hoort komen. Maar dan wel met een andere tekst. Een andere tekst dan Gigi D'Agostino had voorzien, denk ik. Dit was namelijk zijn versie met L'amour toujours. Over het voetballen gesproken. Ja, misschien zit je al nog een beetje met dikke ogen vanwege een kort nachtje. Heb je toch Nederland even willen meepikken vannacht? Nu is dan toch weer de vraag welk ander land dat we even muzikaal gaan supporteren.
1: En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Het ligt allemaal aan het speelschema. We kunnen niet iedere dag Nederland muzikaal hard onder de riem stikken. Want zoveel andere mooie platen uit die landen die ook allemaal meedoen. Wederom drie landen die vandaag of vannacht in actie komen of kwamen op het WK. En dan aan jou de kwestie. Wie we dan even muzikaal ondersteunen met vandaag de keuze uit Senegal, Frankrijk of Noorwegen.
2: Het grensgevalletje.

met name die laatste vanuit Noorwegen, dat is een poëtisch literaire hoogstandje, hoor. Noorwegen tegen Frankrijk dus straks. Dus zodoende Michel Sardou met Le Lac du Connemara. Noorse Anders Nielsen met de tropische Salsa Tequila. En nog een afvaardiging vanuit Senegal. De voorhoofd van Youssou N'Dour, Nene Cherry met 7 Seconds. Maar nu Boney M met...

kopen jullie ook vibrator? Zeg joh, we kopen vibrator. Met zo'n... roterende kop. Ik zeg, ja, die hebben we ook. Ja, ja. Oh, shit, jullie hebben die. Wat fijn. Hoe zet ik die uit?

0: Gabriel Rios heen het met de Broad Daylight. Ja, dat blijft het nog natuurlijk wel even. Ondertussen hier even een tripje richting het hoge noorden van Nederland. Want deze week een fragment van een dame uit Rummen. Woont in Groningen. En liet zich daar tegen een verslaggever van RTW Noord ontvallen. Ja, dat allemaal net niet is. Op zijn zacht gezegd dat ze er niet content mee is.
1: Dan ben je vanuit Limburg hierheen sleept.
2: Ja.
1: Nou, dan zit je daar.
3: Ja.
2: Ja, je houdt me voor de gek, maar ik meen het echt.
1: Ik hou je niet voor de gek. Maar ik denk van ja, Groningen is toch ook mooi.
2: Allemaal een haartje.
0: Dat was de conclusie. Nadat ze door is al jarenlang woont. Het zijn allemaal harken. Ja, en dachten dat moeten we iets bij natuurlijk. Kunnen we niet de een of andere Limburgse reddingsoperatie op touw zetten? Nou ja, alsjeblieft al goed zitten. Dat wel vooropgesteld. Maar wil even verslaggever Mervin van Leeuwen om er even op te zoeken.
4: Hoe moet ik dat straks allemaal vertellen, Thijs?
5: Ja, je hebt het filmpje van het Limburgse meidje dat in Groningen is verwoest vast en zeker voorbij zien komen.
2: Mijn dochter die woont in Bedum. En die heeft me hierheen gesleept.
1: Groningen is toch ook mooi?
2: Allemaal een harretje.
5: Maar dat laten we het niet bezitten. Ik heb mijn kofferbak volgeladen, want ik ga naar Groningen. Daar woont je. Ik hoop echt dat ze het leuk vinden dat we nog gaan verrassen. Zijn jij mevrouw Langhout?
4: Ja,
5: of mocht ik Catharina zeggen? Kijk wat ik met heb genomen.
4: Oh, fly.
5: Lekker, hè? Ik heb een filmpje gezien, hoe je hebt gezag.
4: Oeh, ja.
5: Ja.
4: En daarom ben je hier gekomen.
5: Daarom ben ik hier gekomen, ja. Ja. Je mist Limburg volgens mij een beetje, hè?
4: Ja, natuurlijk. Ik heb daar geboren en zo lang gewoond.
5: Ik heb van alles metgenomen. Kijk, een patch, stickers, zuk. Jij zit hier nu in Groningen, hè, en je hebt gezegd, ja, die Groningers, dat zijn allemaal harken.
4: En er zijn ook echt harken bij. Ik ben hier gekomen als Limburger, maar willen niks met mij te maken hebben. Kijk, iedereen die goeiedag zei, die zeiden nooit, maar ik dacht, verrek toch, je zegt niks meer.
5: Maar wat mij opviel dan ook, je kalt Nederlands tegen mij, maar je kunt je ook platkallen.
4: Dat ken ik wel.
5: Ja, zucht je.
4: Dat ken ik wel.
5: Ja, nou.
4: Maar dat is vergeten geworden.
5: Maar je bent in Zwamen geboren, toch?
4: In Zwamen.
5: Ja.
4: Zwamen.
5: Ja.
4: Goed, jij verstaat in dit.
5: Ja, joh. Nou, proost.
4: Ja.
5: En? Lekker.
4: Groeten
0: uit
4: Limburg,
0: Toos. Kijk eens, Toos, groetjes terug. Toos, ja, gisteren ben je dat het dus Rumunj was, maar het was Zwamen. Dat is toch wel een flink verschil natuurlijk, hè? Ah, misschien een kwestie van tijd voordat ze weer terugkeert naar hetzelfde Zwamen.

Het zal de oplettende luisteraar misschien niet ontgaan zijn. Het is toch wel een uitzonderlijke tekst te noemen van Inner Circle. Absoluut de zomer, het hoor. Sweat, de la la la la la song. Maar ik citeer, girl, I want to make you sweat. Volgens mij was dat eerder ook nog wet. Sweat till you can sweat no more. En dan komt die, and if you cry out, I'm gonna push it some more. Sweat till you can sweat no more. And if you cry, I'm gonna push it some more. Goed, ik laat even in het midden of dat nog allemaal kan dan, 2026. Maar goed, dat is het ook alweer vrijdag, vrijdagmiddag. Waar we ook nog een andere muzikaal dilemma hebben. Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ja, nog altijd een WK-special als grensgevalletje. Geheel in lijn van het speelschema van vandaag. Noorwegen tegen Frankrijk straks. Ze doen de Michel Sardou met Les Lacs du Connemara. De Noorse Anders Nielsen met de tropische salsa tequila. En dus ook een afvaardiging vanuit Senegal in de vorm van Youssou N'Dour samen met Nene Cherry en de Seven Seconds. De keuze is reuze en ligt bij u.

0: toch wel iets christelijkere teksten dan Inner Circle met Girl, I Want to Make You Sweat. Now that we have found love from the third world natuurlijk.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, daar kunnen we lang en breed over lullen. Maar de absolute winnaar is toch de Franse afvaardiging.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
3: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
2: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die geldt nu tot morgenavond 9 uur. De weersomstandigheden zijn riskant. De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas bij Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. En alle Limburgers met een minimuminkomen kunnen binnenkort in het weekend en buiten de spits gratis reizen met regionaal openbaar vervoer.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm.
12: Beleef het zelf, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS, Melick.
13: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
14: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
13: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting. De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
17: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
15: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
19: Zondag 5 juli. The Legendary Legends are back at the park. Just for you.
20: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstad en Cosmic Carnival in het Juliana Park in Venlo.
19: Doors open om 2 uur 's middags.
20: Boek your tickets. Legends.eventcruise.com.
21: De week van de zomerhits.
22: Dit is L.A.
23: Hebben we nog een kleine nog gekregen? De groeten der geboren hier. Carnavalsman, de feur aan de tap is der geboren. Ja, want ze mooi per se hebben dat. Ik ben de bevalling, zul je zien.

0: geweldig verhaal bleef het toch. Ooit gewoon loodgieter in het Engelse Sheffield. Maar uiteindelijk stond hij nog op de heilige podiumplanken van het Woodstock Festival in 69.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, over 1969 gesproken, heel veel meerjaartallen komen nu hier even voorbij. Want wederom even een koele verfrissende duik in de historie van de datum van vandaag. Te beginnen bij 26 juni 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Nooit meer oorlog, dat is, is de hoofdmodus. Oh, dat is het verkeerde. Deze moet het zijn.
3: It is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations.
4: Here in the midst of war, the world's people collaborated in the drafting of a workable international constitution.
0: Ja, nogal een historische gebeurtenis natuurlijk dan. Door naar 26 juni 1963. Een nogal bekende speech vond toen plaats. John F. Kennedy spreekt tijdens de toespraak in West-Berlijn deze beroemde woorden.
5: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
0: Er was een Berliner. Dan ook nog even wat WK-historie. Want Oranje wint ook op 26 juni 1974 met 4-0 van Argentinië. Hoofdrol is er voor ene Johan Cruijff.
6: Ja, Cruijff wordt uitgesproken vanuit het spel en kan dus horen. Ja, natuurlijk.
0: 1-0
6: voor Nederland. Johan Cruijff.
0: Ja, het verdere verloop van dat WK zullen we het maar niet over hebben natuurlijk. Dan ook op diezelfde 26 juni 1974. De intrede van een apparaatje en een systeem waar we nog altijd vandaag de dag mee te maken hebben. Want wie kent nou dit geluidje niet? Ja, het is heel snel voorbij. Zal ik hem even nog een keer doen? Dus in het geval van bananen, potpindakaas of een aantal croissantjes, dan moet dat allemaal gescand worden natuurlijk. De invoering van de Universal Product Code is in de vorm van de bekende barcodes. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, zou ik vanmiddag te denken, zo'n barcode scannen? Nou, de Belgische buren leggen het even uit.
7: Nu, de laser is een bolletje en zo een streepjescode is een lijntje. Dus wat zit er nog in? Daar zit een spiegeltje in. Beweegt eigenlijk heel de tijd over en weer, waardoor dat bolletje ook over en weer gaat. Dat bolletje, dat gaat eigenlijk over die streepjescode heen. En die streepjescode is eigenlijk een opeenvolging van dikke en dunne lijntjes.
8: Ja?
7: Ja. Wit als achtergrond reflecteert dat licht. Zwart niet. Die witte is eigenlijk kort, lang dat die terugkrijgt. Dus eigenlijk een soort morsecode aan gereflecteerd licht krijgt die terug. Die zet dat om in een nummerke. En dat nummerke is je product, dus je weet wat je moet betalen.
0: Ah, hé, voilà, hè.
9: Wauw, geweldig.
0: De techniek stond toen al voor niks natuurlijk. Dat was dan 74 al. Tot slot, 26 juni 1977, de King himself. Treedt voor het laatst op in de Market Square Arena in Indianapolis. 26 juni 1977, minder dan 2 maanden daarna overleed hij. We hebben het natuurlijk over Elvis Presley, zodoende ook voor het laatst destijds te horen.
10: All right, Elvis has left the building.
11: Dit

van de zomerrit kandidaten waar het er straks al even over. Is het nou deze of is het Rutger van Barneveld? Of is het, wie heet het langer alweer, de zoele zomernacht is er van Rutger. Er was er nog een, ik kan het nou even niet opkomen. Maar ja, dit is dus ook wel een afvaardiging wat betreft de zomerse platen. Moet dat nou, verwijzing nou natuurlijk dat nogal dure drankje. Robert van Hemert en Donnie. Zu worden verantwoordelijk voor zometeen. Want ik hoop dat jij ondertussen het weekend in de ontvangstheid mogen nemen. In wieverre dat kan. Maken we even een rondje langs de velden wat betreft beroepen die het uitzonderlijk heet haaien vandaag. Denk bijvoorbeeld aan de chef-kok. Die zit reuren boven het gasfornuis met allemaal hete pannen. Of een hovenier. Of bijvoorbeeld een glaasblozer. Dat is meer een glaaspuffer waarschijnlijk.

0: Toen ze 12 kwam deze plaat doet, ja, destijds misschien in de Vespa ondertussen. Zou je dat kunnen inrullen voor een fatbike ding dan Fabrizio. Hey, net met Bellando.
1: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren.
2: L1 vandaag.
0: Ik zit even te kijken op de verschillende meetstations in Limburg. Straks komen trouwens ook weer de laatste editie trouwens van de L1 hittemeter spelen. Dan ook weer een ijswaardebon te waarde van 40 euro in te bewisselen bij een van de ijssalons van Klevers. Op dit moment, wat betreft die meetstations, ja, we zitten nog altijd onder de 40. 38,4 bij het meetstation in Horst. 38,5 in L. En in het diepe zuiden bij Maastricht Aachen Airport zit dat meetstation 36,7. Zou wel trouwens apart, hè, dat dat wat warmer is dan. Of dat het zuiden juist, ja, kooier, dat is niet het juiste woord natuurlijk, maar dat dat het liefste qua heel Limburg is. Nou, in ieder geval, wat betreft die decimalen, iedereen is er over eens. Zuchten, steunen, zweten, gewoon gebuktje onder de superhittegolf van je welste. De eindklaartje voor de temperatuur op kantoor, maar het kan altijd warm, hè. Vrienden, alles is relatief, dat wel bekende credo, giet alweer op natuurlijk. Verslaggever Sjoerd Duikaars ging zodoende langs bij een glaasblazer.
3: Even voor de ventilator staan, heel veel drinken. Daarachter heb ik een slijperij, daar is het dan 5, 6, 7 graden minder. Kijken dat we met die dagen, met die warmte, wel doorheen komen. Even een pitje lager.
4: En ook voor de hovenier is het pintjes zweten.
5: Hoe voelt dat werken bij 35 plus graden?
6: Warm.
5: Gaat het eigenlijk kunnen rooien, hè?
6: Warm.
4: Ze zijn vandaag dan ook extra vroeg begonnen aan deze klus in Maastricht.
7: We bekijken echt het weer per dag en naar de situatie. En dan passen we ons wel aan, waarbij de menselijke maat altijd wel voorop staat.
4: Er wordt, als het kan, zoveel mogelijk in de schaduw gewerkt. En er is aan meer gedacht, zoals...
7: Een mooi zonnebankrempje. Dat kunnen ze aan de box hangen.
8: Je moet hem geen wapperen, Jurgen.
7: Wordt ook koud water wordt er goed gedeeld, voldoende. En bij terugkomst ligt er altijd iets bierskloor.
4: Terug naar Vaals. Demonstraties van deze glasblazer kunnen op veel o's en a's rekenen van het publiek dat ook met deze temperaturen komt kijken.
9: Daar gaat hij op. Daar gaat hij draaien.
4: De show must go on.
3: Maar het is morgens tot 1 uur kunnen we doorgaan. Ja.
10: Hier wordt niet alleen glas geblazen, maar het is hier ook puffen geblazen.
3: Het is ook puffen geblazen voor de oven. Ja.

0: uitzonderlijke laatste vrijdag van de maand juni. Maar net kwam hier ook voorbij dat het natuurlijk ook een hele uitzonderlijke datum is. Nogal wat mensen die trouwen op de 26e van de zesde maand in 2026. Ja, dat is een datum, dan kun je niet vergeten natuurlijk. Hè. Ja, hoe dat dan precies eruit zag en eraan toe ging. Of dat het niks aan was, behalve de muziek. Dat hoor je zo meteen van Dennis.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
2: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
6: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
7: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
8: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: De verwachting wat betreft het aantal graden vannacht en ook het laatste Limburgse nieuws dat horen hier van Dennis Ewald.
14: Goedemiddag. Het KNMI heeft de code rood waarschuwing voor Limburg verlengd. Die duurt nu tot morgenavond 9 uur. Op het weerstation in El werd vanmiddag 39,4 graden gemeten. Dat is een nieuw record voor juni. Meerdere gemeentes hebben vandaag speciale koelteplekken ingericht. Er rijden minder treinen en Arriva heeft alle buurtbussen voor vandaag en morgen geschrapt. Veel mensen moesten vandaag werken. Hadden die zich kunnen beroepen op de Arbo-wet en hadden ze daarom thuis kunnen blijven? Economieredacteur Roland Muller van de NOS.
15: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat het dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
14: Het kabinet wijst in Limburg 2 gebieden aan die gaan gelden als bufferzones rond kwetsbare natuur. Dat meldt persbureau ANP. In die zones van 1 kilometer mag veel minder stikstof worden uitgestoten. De exacte locaties zijn nog niet genoemd. Hoogstwaarschijnlijk ligt een van de 2 gebieden bij het Limburgse deel van de Peel. De bestuurder van de boot die gisteravond de fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas in Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Hij is gisteren aangehouden door de politie. Waar hij vandaan komt, zegt het Openbaar Ministerie niet. Bij de aanvaring kwam een 28-jarige man uit het Gelderse Huissen om het leven. Het gaat om voetballer Mats Grotenbrecht, die een landelijke bekendheid werd door zijn prestaties bij amateurclub Hercules. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer, buiten de spits en in het weekend. Tot nu toe gold

0: matjes opgezet. Even denken, wat hebben we nog meer geregeld?
1: Waterflesjes.
0: Waterflesjes, waaiers. Heel veel schaduw. En van vanavond waterpistolen.
2: Hebben zich mensen nog afgemeld vanwege de temperatuur?
0: Van de daggasten?
1: Van de daggasten.
0: In ieder geval niemand. De daggasten zijn er allemaal.
3: Het weer, zonnig en maximaal 40 graden zou het vandaag worden. Geleidelijk meer bewolking en in de avond kans op onweer. Lokaal met hagel, veel regen en windstoten. Ook in de nacht nog kans op onweer en dan koelt het af tot 21 à 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met maximaal 38 graden.
4: Ik denk dat er op veel plekken vanavond ook wat kippensoep met ijsklontjes op het menu staat.

0: Op weg naar die hemelse, hopelijk iets koelere vrijdagavond hier net met Narada Michael Walden, de Divine Emotions. Trouwens, wat betreft vandaag, de nieuwsquiz gaat over een koninklijk feestje.
1: Het is heel gezellig. Een enorme, groot, gezellig feest.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: En ook het welbekende, voor niks gaat de zon op, want een... Wederom, een ijswaardebon ter waarde van €40 staat hier op het spel. De bolletjes liggen voor het oprapen. Ja, de koninklijke nieuwsquiz gaat dus over een jarige job in het koningshuis. Maar hoe heet ze ook alweer? Dat is zo'n beetje de kwestie. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima natuurlijk wordt vandaag 21 jaar oud. Dan mag ze officieel haar vrachtwagenrijbewijs gaan halen. Geen idee of dat ze het ook van plan is. Maar ja, behalve van Oranje-Nassau, hoe heet ze ook alweer met de voornaam? Was trouwens een tijdje geleden nog onderwerp van heel wat roddels. Want zou ze dan een relatie met zanger Antoon hebben?
3: Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
4: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Is uw relatie met Antoon?
5: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
3: Ja, ik heb het liever niet over... Zulk privézaken. Maar ja,
4: heel goed.
3: Maar dat...
4: Ik snap het. Nee, dank u wel.
0: Tot dusver en het blijft mysterieus. De dame in kwestie houdt de welbekende kaarten tegen de borst. Misschien dat Antoon al op audiëntie is geweest bij schoonvader Willy. Ja, dan zou ik toch wel zenuwachtig zijn. Terug naar de jarige prinses. Hoe heet ze ook alweer? Daar hopen we een antwoord op te krijgen. Weet je de juiste naam? Dan maak je dus kans op €40 ijstegoed van de ijsmakers van Klevers.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
6: La ciudad de Toluca is especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizón rojo.

0: lijkt me een ideale plaat om even wijdbeens of in de tuin of binnen bij de airco naar te gaan zitten luisteren. Wat muzikale verkoeling van Sade was het volgens mij. Smooth Operator hier net bij L1 vandaag. De antwoorden stromen trouwens binnen wat betreft de nieuwsquiz. De vraag is, hoe heet de middelste prinses ook alweer? 21 kaarsjes mogen er op de koninklijke taart af uitgeblazen worden vandaag bij haar. Nee, de ontknoping die volgt spoedig hoor. Eerst over mensen, 21-jarigen vind je daar weinig, denk ik. Senioren, oudere mensen, die hebben het extra zwaar met deze temperatuur. Het advies is ook om wat extra naar die groep om te kijken. Tegelijkertijd in Schinveld bij zorgcentrum aan de Bleek hebben ze het wel goed voor elkaar. Het
1: voordeel is dat wij airconditioning hebben op deze locaties. Dus dat scheelt, ja, dat scheelt gewoon enorm.
2: Nou ja, hier is het geweldig. Hè. Hier is het fijn keur.
3: Kun je een ijsje aanbieden?
1: Ah. 21 graden tot 23 graden, niet kouder. Ja. Maar dat mag niet, hè. Dan worden ze ziek. Dus. Ja. Ja.
4: Geef niks om iets. Geef liever een glas bier. Ik ben schaam.
5: Een lekker glaasje bier, dat is altijd fijn, hè.
1: Nee, maar het protocol, hè, dat houdt in. Dan gaat het protocol van start. Om het zo aangenaam mogelijk voor de cliënten te houden. Schermen naar beneden, extra drinkrondes, ijsjes, bouillonrondes.
5: En een ijsje, de bier is ook lekker, ja zeker, weet je, ja.
1: Het begint al vroeger. Een paar weken geleden hebben we ook al het hitteplan van werking laten gaan. Dus je ziet wel dat het steeds eerder van kracht gaat, ja. Ja.
6: Steeds sneller warm, dus dan krijg je dat.
2: De directie of weet ik wie, heeft het heel goed verzorgd, ja.
0: Ja, kijk eens, ze hebben het prima naar de zin door, geloof ik. En, maar of die dame nou dat pilsje heeft gekregen, nou, dat blijft ongewis natuurlijk. Hè. Ik hoop als dat ze mee heeft gekregen dat er wel hier wat ijsklontjes in hebben gezeten.
7: Zo, familie.

0: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die geldt nu tot morgenavond 9 uur. De weersomstandigheden zijn riskant. De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte... op de Mokerplas bij Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. En alle Limburgers met een minimuminkomen kunnen binnenkort in het weekend... en buiten de spits gratis reizen met regionaal openbaar vervoer.
8: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd... om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot... zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035... niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel... in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd... ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen... komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn... omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet. 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm. Minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden. Met later opnieuw kans op een onweersbui.
1: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Beleef het zelf. Het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
12: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
13: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
17: Liefde voor jullie.

0: teksten die zo op een paar tegeltjes kunnen passen. Viva la vida, de nachtvlinder en Franco Las Colinas. Zometeen hopelijk een goed antwoord op onze quizvraag. Maar nou eerder eindelijk een antwoord op de welbekende vraag. Wie heeft de langste?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Want we hebben het er al een paar keer over gehad. Het wereldrecord langste frikandel. En dat is... verbroken, we horen les al bij de generale repetitie. Of nee, verbroken, nou ben ik te snel. Dit weekend moet het gewoon gebeuren. Dan werd duidelijk of dat verbroken giet weer, zo moet ik het zeggen. Dat gebeurt dan allemaal tijdens de havendagen in Maasbracht. Camille Wolfhaken, de giet zich eraan wagen.
2: Nee, ja, we hebben gezorgd wel dat genoeg drinken ook voldoende aanwezig is. Dus dat gaat te drinken bij. Dus ja, we gaan het gewoon doen zondag.
0: Ja, ik denk dat je ook wel extra goed spijt op het moment dat je boven de vetbak hangt. En het zal nogal een grote vetbak zien natuurlijk. Hè. Dan even terug naar gisteravond. Het was even flink schrikken natuurlijk. Dit is de musical De Bokkenrijders in Maastricht. Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg wordt onwel op het podium. Hoe nou de voorstelling wordt afgebroken. En van mij gekondigde regisseur en producent Sylvie Hermans verregaande maatregelen aan.
3: Eigenlijk is het voor ons een no-brainer. We kunnen op dit moment de veiligheid van de crew, van de cast, van het publiek niet garanderen. En dan betekent het gewoon dat we niet spelen. Dus vandaag en morgen gaan de voorstellingen niet door. Zolang die code rood van kracht is.
0: Ja, streep door de voorstellingen dus. Ook nog over angertheatrale hoogstandjes in eigen huis. Notabene, het gebouw van L1 wordt afgelopen week overgenomen door de cast en crew van Flikken Maastricht.
4: We hebben een aflevering waar we beginnen in een uitzending bij L1. En die hebben we hier binnen gedraaid.
5: Hoe is het allemaal geregeld?
6: Nou ja, wij zijn dan het regiedepartement, kledingdepartement, grim, make-up, cameradepartement. Kijk, daar komt de assistent door het beeld lopen.
4: Zo.
6: Dan heb je natuurlijk ook nog het decor, aardepartement en het geluid. Daar zijn allemaal mensen voor nodig. Die moeten allemaal, en dat weten de Maastrichtenaren ondertussen, die moeten allemaal met z'n allen door die stappen weg. Kijk, daar komt het geluid, oom Sjors.
0: Ja, dat ben ik dus in eerste instantie jou. Totdat ik ze afgelopen week allemaal bezig zoek. Ik meen je van God, dat is Angela Schijven, een cameraman. Dus nou, ik denk dat er wel een man of 30 of zo door mijn gemuut is. En dan nog tot slot in Heerle Poppodium De Nieuwe Nog is uitgeroepen tot het lelijkste kantoor van Nederland. En dat pakt wel positief uit, omdat er dan een complete metamorfose mee gemuut is. En dat kost de schootgebroeken.
7: Zeker ook de indeling, daar kunnen we wel iets mee. Qua uitzending kunnen we zeker iets. Akoestiek mag wel wat aandacht hebben. Dus ik denk eigenlijk op alle fronten dat er wel verbeteringen te maken zijn.
0: En een airco. Dat is ook erg belangrijk, weet ik hoe ervaring.
1: Wat is jouw favoriete zomerhit?
8: Mijn favoriete zomerhit is Vamos a la Playa.
1: De week van de zomerhit.
8: Ik weet niet van wie, maar ik vind het lekker.

0: En de tropische knallers van Riviera. Vamos a la playa. Ondertussen zetten wij hier weer koers richting IJsselon. Want nog altijd ligt hier die ijswaarde, bonte waarde van €40 klaar op de studiotafel.
1: Dat is nogal wat.
2: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Dat zien we al een paar bulkes dingen inderdaad. Ja. De quizvraag dan. Ja, naar de winst van het Nederlands elftal vannacht. Ook even een oranje nieuwsquiz. Namelijk over één van de oranjes. Maar welke precies? Een van de prinsessen is namelijk jarig vandaag. Bereikte de magische leeftijd van 21 jaar. Ik heb er even zitten kijken. Wat mogen ze eigenlijk in Nederland, als hij dan 21 werd, ja, in Amerika mogen ze dan drinken. Dat mocht ze heel langer natuurlijk. Ja, ik kwam eigenlijk tot de enige conclusie. Dan mogen ze sinds vandaag eindelijk hun vrachtwagenrijbewijs halen in Nederland. Zo'n koninklijke chauffeuse zin dan. Schat de kans klein en dat ze dat daadwerkelijk gedaan. Het gaat in ieder geval over de middelste van de dochters.
3: Niemand van ons is hetzelfde. En het is niet alsof we allemaal karakter, eigenschappen stelen van onze ouders.
4: Wel kleding.
3: Ik net zeggen. Alle hakken. Maar voor de rest.
0: Goed, eigen ervaring met twee zusjes. Weinig dat er inderdaad nog alles. Broeken, rokjes, t-shirts, schoeisel en zo allemaal. Ja. Clandestien uitgewisseld werd, laat ik het zo nemen. Hoe heet deze dame ook alweer? Los van het welbekende van Oranje Nassau. €40 in ijstegoed van Klevers dus. Zien we op zoek naar de naam van de prinses.

0: Ja, op deze nogal warme vrijdagavond ging het dus over een koninklijk feestje. Waarschijnlijk gaat het dak er vanaf bij het Koningshuis.
1: Het is heel gezellig. Een enorme groot gezellig feest.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Want een van de prinsessen is vandaag 21 jaar geworden. Maar welke prinses? Annelien ondertussen, goedenavond, Sean.
3: Hoi, hoi, goedenavond.
0: Ja, normaal gesproken probeer ik me een beetje te beperken in het gebruik van vettige openingszinnen. Maar ik denk, nou, met de hitte kan het wel. Hoi, ik heet Ruben. Hoe heet ben jij, Sean?
3: Tamelijk, moet ik zeggen.
0: Ja, en zijn airco toes of...
3: Ik heb airco, ja, okay. Heerlijk.
0: En dus dan, want dat duurt je ook van veel mensen. Die zeggen, ja, sommige mensen zeggen... je moet het eigenlijk niet te lieg de temperatuur zetten... want dan krijg je in de slagers de boete. Coach, of is het zoiets van, ja, maar wie kuurt op je beter?
3: Dat klopt inderdaad. En ik boet ook lekker het bad opstoom, dus...
0: Dat is goed.
3: Af en toe even een lekkere verkoeling en dan weer terug naar binnen. En, het is goed hoe te houden, moet ik zeggen.
0: Ah, kijk, okay, nou, dat scheelt wel inderdaad, ja.
3: Ja.
0: Ondertussen, ja, hield ik me zo aanbevolen voor de juiste naam van de middelste prinses.
4: Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt... over vertellen.
0: Ja, dat was destijds een paar maanden geleden of een paar weken geleden de roddel dat ze met zanger Antoon zo zien gespot. Ja, wat dat betreft liet ze niks los. Wie heet deze dame, Sean?
3: Dat wil Alexia.
5: Goed! Ja. Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, helemaal inderdaad, ja. Ja, veel mensen vonden het toch lastig. We kregen bijvoorbeeld jouw...
6: Ariane
0: binnen, maar dat is volgens mij dan weer de jongste. Heb ik dat goed? Mm-hmm. Ja, en Amalia is dan de oudste en de troonopvolger, menig. Best een beetje koningshuisgezind, Jean?
3: Nee, ik ben er niet tegen, maar ook niet voor. Dus,
0: okay, zoals niet in de rij staan voor Koningsdag om een handje
3: nee,
0: van...
3: Als ze langs zullen komen, wel even kijken, maar niet echt...
0: Ze zou je koffie krijgen, bedig, maar Miro niet.
3: Oké.
0: <Okay. laughs> Hey, wat voor weekendplannen heeft ze nog? Ben je altijd wel benieuwd, nou?
3: Niks, rustig. Rustig aan, lekker... Toes in bad, lekker heerlijk.
0: Ja, kan me goed voorstellen. Dit is natuurlijk geen weer om sportwedstrijden
3: nee,
0: of
3: allerlei
0: intensieve activiteiten te beginnen natuurlijk. Bereid ik alvast mentaal een beetje vuur op €40 van ijstegoed. Dat is misschien wat boekpien en dan de brain freeze mij gemuutje.
3: Nee, toch niet.
0: Ja, oetsmeer is dan natuurlijk ook wel een goed advies ding. Ze komen in ieder geval die kant op. Smakelijk
3: goed,
0: alvast en een fijn weekend gewenst.
3: Ja, geen hetzelfde gewenst. Okay.
0: Dankjewel. Groetjes.
3: Hoi.

0: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
1: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bies & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesn.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
0: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
1: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesn.nl. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: We zijn voorbij het tijdstip van 6:30. Dat betekent ruimbaan voor Dennis Ewald met het laatste Limburgse nieuws.
10: Goedenavond. Op het weerstation in El is vanmiddag 39,4 graden gemeten. Dat is een nieuw record voor juni. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die duurt nu tot morgenavond 11 uur. Morgenavond 9 uur moet ik zeggen. Meerdere gemeentes hebben speciale koelteplekken ingericht. Er rijden minder treinen. En Arriva heeft alle buurtbussen voor vandaag en morgen geschrapt. Veel mensen moesten vandaag werken, maar hadden die zich kunnen beroepen op de Arbo-wet en hadden ze thuis kunnen blijven. Economieredacteur Roland Muller van de NOS.
11: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
10: Het kabinet wijst in Limburg 2 gebieden aan die gaan gelden als bufferzones rond kwetsbare natuur. Dat meldt persbureau ANP. In die zones van 1 kilometer mag veel minder stikstof worden uitgestoten. De exacte locaties zijn nog niet genoemd. Hoogstwaarschijnlijk ligt 1 van de 2 gebieden bij het Limburgse deel van de Peel. De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas in Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Hij is gisteren aangehouden door de politie. Waar hij vandaan komt, zegt het Openbaar Ministerie niet. Bij de aanvaring kwam een 28-jarige man uit het Gelderse Huissen om het leven. Het gaat om voetballer Mats Grotenbrecht, die een landelijke bekendheid werd door zijn prestaties bij amateurclub Hercules. Binnenkort kunnen alle Limburgers met een minimuminkomen gebruik maken van gratis regionaal openbaar vervoer, buiten de spits en in het weekend. Tot nu toe gold dat alleen voor Limburgers met een bijstandsuitkering. De provincie Limburg en vervoerder Arriva hebben daar afspraken over gemaakt. De regeling gaat in op 14 juli. Dan wordt een digitaal loket geopend waar mensen een aanvraag kunnen doen. En nog even terug naar de hitte. Meerdere koppels hebben deze recordhete dag gekozen als trouwdag. Het is tenslotte 26/6/2026 en dat is makkelijk te

0: Wolking en in de avond kans op onweer. Lokaal met hagel, veel regen en windstoten. Ook in de nacht kans op onweer. Het koelt af tot 21 à 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met maximaal 38 graden.
1: Goed smeren, veel drinken is het welbekende credo dan. Dennis, dankjewel. Yeppa!

0: Ah, sentiment denk ik wel voor veel mensen. Think of You van Wakefield. Ondertussen de laatste van deze zomerhitweek. De laatste ijsbadenbon. Ter waarde van €40 in te wisselen bij een van de ijssalons van Klevers. Staat hier nu op het spel.
1: Ja, spanning stijgt.
2: De L1 hittemeter.
0: Ja, spanning stijgt en de temperatuur eindelijk is niet. Want volgens mij is het, ja, af aan het koelen is ook niet de juiste term. Maar het is in ieder geval niet nog heter aan het worden. Ja, voor degene

voor wie het concept helemaal nieuw is. Het is vrij simpel, durf ik te zeggen. Er staan 3 KNMI-meetstations in onze provincie. 1 bij Horst, 1 in El en 1 bij Maastricht-Aachen Airport. Kies er even eentje uit. Nou, welke zullen we eens doen? Het Hoge Noorden, die van Horst. En dan hoop ik van je te horen hoeveel graden exact tot op 1 getal na de komma het op dit moment bij de KNMI-weerstation is in Horst dus. €40, eist goed. Dat zijn heel wat bulkjes. Staan er op het spel. Het is de laatste kans van de hele week. Voor een smakelijke verrassing. We

Michel Tillo. Richting de latere vrijdag in Oventje, dat ja, de temperaturen mee om de oren vliegen. Dat heeft allemaal te maken met natuurlijk de antwoord op de hittemeter kwestie. De laatste editie van deze week nog, dus meteen ook de laatste kans om een ijswaardebon van 40 euro van Klevers te winnen. Even kijken, een greep uit de antwoorden. Ik kreeg bijvoorbeeld binnen, wie was het alweer? In mijn zak 28.2. Iets hoger door een horst bij dat KNMI meetstation.

0: Ja, geen gigantische uitdaging qua meezingen, denk ik. Guur, it goes like na na na na na. Peggy Goo.
1: De L1 Hittemeter. Ja.
0: Dat was lastiger, denk ik wel. Hè. De laatste hittemeter-editie van deze week. Ja, we vroegen dus af, wat is nou de exacte temperatuur bij het KNMI-meetstation in Horst? In het, ja, zo weten, hoge noorden. Het meest noordelijke meetstation, mag ik het zo zeggen. Verschillende antwoorden passeerden de revue. Ik zal eens even kijken. Zo wordt er bijvoorbeeld gezagd. 36,3 kwam binnen van... Hoe heet je ze? Oh, van Mario. Mario helaas.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Het stond toch ietsjes huuriger. Even kijken, 35,3 kwam nog binnen. Evenmin goed. Even kijken. En verder zo dat er... Oh ja, Rini zag nog 37,1.
2: No.
0: Ja, we zitten nog niet op 40, maar wel weer wat hoeriger dan wat er genoemd wordt. Loes, gooi nog eens.
3: Hallo.
0: Kunt je gevoelstemperatuur een beetje overeen met de daadwerkelijke temperatuur in Horst, Biedig?
3: Jawel, ja? Ik heb het snack.
0: Klinkt ook kreunend en steunend inderdaad. Ja, nou, dan is wel wat ijsverkoeling dingig wel op zijn plek dan. Loes, wat was die antwoord?
3: 38,4.
0: Klopt inderdaad, ja bizar. Half zeven nog 38,4 graden. Ik zat de klikkertijd al wel een beetje te denken. Ja, superhitte golf, code rood, noem het maar op. Het feit dat we nou net niet de 40 hebben gehaald, heb ik dan ook zo'n beetje denk, ja, staat het dan allemaal met zo'n pintje zweten mot, dan laten we ook dat getal van 40 halen dan. Of
3: is het nee, zoiets van. Dit is meer als genoeg. Je bent beter dan 100 gaan in plaats van de
0: boven. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dit kiekst er al naar uitnemen gaan, dan komend je week. Dat het weer wat gaat zakken in ieder geval.
3: Heerlijk. Ja,
0: heel. Ik denk dadelijk met 24 graden, morgen wat voorspeld weer. Ja, dan moeten we weer een jas aan. Hossen. Ciao.
3: Nou, heerlijk. Dat is toch wel, dat is de mensen wel alles doen wat ze willen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. Loes, ja, dat klopt helemaal. De ijsmarathon komt je in de kant op. Succes met de laatste hete loodjes. En alvast ook een fijn weekend.
3: Ja, keep cool, hè?
0: Ja, precies. We keep it cool.
3: Yes.
0: And we do the rest.
3: Bedankt, Loes, hè.
0: Yo, kijk

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het KNMI heeft de code roodwaarschuwing voor Limburg verlengd. Die geldt nu tot morgenavond 9 uur. De weersomstandigheden zijn riskant. De bestuurder van de boot die gisteravond een fatale aanvaring veroorzaakte op de Mokerplas bij Middelaar is een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van dood door schuld. En alle Limburgers met een minimuminkomen kunnen binnenkort in het weekend en buiten de spits gratis reizen met regionaal openbaar vervoer.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
18: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
19: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
18: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm.

0: L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse L. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor